0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax heeft de selectie versterkt met de komst van de Braziliaanse spits Marcus Leonardo. 23-jarige aanvaller komt over van Al Hilal. Tekent voor 5 seizoenen in Amsterdam. Transfersom, die ligt net onder de 20 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits kijkt uit naar zijn verblijf in de Johan Cruijff Arena. Leonardo spreekt van een ambitieus project. Geeft ook aan dat verhalen van eerdere Brazilianen bij de club hebben bijgedragen aan zijn keuze. En hij spreekt de hoop uit om de supporters veel vreugde te brengen en uiteindelijk kampioen te worden met zijn nieuwe ploeg. Leonardo omschrijft zichzelf als een echte afmaker met een sterk gevoel voor positie in het strafschopgebied. En zijn winnaarsmentaliteit, doelpunten en assists, ja, die gaat hij aanbieden aan het elftal en dat zijn ook zijn sterke punten. Ondanks zijn jonge leeftijd beschikte de spits wel al over de nodige ervaring. Hij speelde inmiddels al 250 duels en scoorde daarin meer dan 100 keer. In zijn ontwikkeling laat hij zich naar eigen zeggen inspireren door aanvallers met name als Romario en Luis Suarez. Technisch directeur Jordi Cruijff, ja, natuurlijk tevreden met deze versterking. Hij wijst op de reeds bewezen productiviteit van Leonardo en spreekt ook het vertrouwen uit dat de Braziliaan in Amsterdam direct van waarde zal zijn. Met de investering in Leonardo hoopt Ajax de aanvalslinie voor de komende jaren te versterken en de sportieve ambities ook nog eens kracht bij te zetten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Wout Weghorst is inmiddels volledig gefocust op zijn nieuwe uitdaging. En die ligt bij FC Twente. De 33-jarige spits is inmiddels begonnen aan zijn eerste trainingen in Enschede. Nadat hij natuurlijk de afgelopen periode actief was op het WK met het Nederlands elftal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Weghorst voelt de overstap naar de club uit zijn geboortestreek als een terugkeer naar vertrouwde grond. Hij spreekt over de club als een rode draad in zijn leven. Met talloze herinneringen als supporter op de tribune. Ja, die uitschakeling van Oranje op het WK tegen Marokko is inmiddels naar de achtergrond verschoven. Weghorst geeft ook aan dat hij het toernooi op dit moment nauwelijks volgt. Zijn aandacht ligt volledig op de voorbereiding in Enschede. Aanvaller kijkt vooruit naar de komende jaren en heeft ook duidelijke ambities. Ondanks dat hij zich bewust is van de nuchtere mentaliteit in de regio, gaat hij het uitspreken van zijn hoge doelen zeker niet uit de weg. Weghorst benadrukt dat hij met zijn inzet en doelpunten wil bijdragen aan het behalen van prijzen. Iets wat hij ziet als de beoogde afsluiting van zijn loopbaan. Terwijl de voetbalwereld nog in de ban is van de slotfase van het mondiale toernooi, staat voor Weghorst de focus dus volledig op fit worden en het bewijzen van zijn waarde op het veld. Binnen de club wordt zijn komst gezien als een belangrijke toevoeging, waarbij hij zijn ervaring en wilskracht wil inzetten voor toekomstig succes.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Aften van der Meijs. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden op verzoek van het Britse Openbaar Ministerie uitgeleverd. De twee worden in Groot-Brittannië verdacht van onder meer verkrachting, mensenhandel en andere zedenmisdrijven. De broers ontkennen de beschuldigingen. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij de jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio wil dat Cuba meer dan 700 politieke gevangenen vrijlaat. Dat zegt hij nadat een bekende Cubaanse kunstenaar en tegenstander van de regering na 5 jaar gevangenisstraf is aangekomen in de VS. Volgens Rubio moet de druk op Cuba worden opgevoerd. Kylian Mbappé noemt bondscoach Deschamps een legende, ondanks het verlies van Frankrijk in de troostfinale van het WK. Deschamps nam na 14 jaar afscheid als bondscoach. Mbappé zei dat de nederlaag niets afdoet aan zijn prestatie als speler en trainer. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen. 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joris van Overheem verlaat Heerenveen. Keert terug naar FC Utrecht. Na een langdurige periode van onderhandelingen hebben beide clubs nu een akkoord bereikt over de transfer van de middenvelder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die overgang volgt op een periode waarin de toekomst van Overheem steeds onderwerp van gesprek is geweest. Eerder uitte Heerenveen-trainer Robin Veldman nog zijn ongenoegen over het verloop van die onderhandelingen, waarbij hij een eerste bod van FC Utrecht als niet echt serieus bestempelde. En Heerenveen heeft ook altijd vastgehouden aan de eigen eisen. Met de uiteindelijke afspraak is een bedrag van ongeveer 7 ton gemoeid. En dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan het eerste bod waar Veldman over sprak. Transferperikelen waren wel merkbaar in de voorbereiding op het seizoen. Van Overheem was er niet bij toen Heerenveen speelde tegen de Belgische kampioen Club Brugge. Ja, en Veldman liet weten dat hij Van Overheem graag had behouden, omdat hij met een team met de middenvelder tot mooie resultaten zou kunnen komen. Desondanks trainde de speler tijdens de onderhandelingen wel gewoon mee met de rest van de selectie. En voor Van Overheem betekent de overstap een terugkeer naar de club waar hij al eerder onder contract stond. Hij vervolgt zijn loopbaan na een periode bij het Israëlische Maccabi Tel Aviv en het verblijf bij Heerenveen. Dus weer in de Domstad.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull Racing is van plan om de omstreden roterende achtervleugel opnieuw in de RB22 te installeren. De herintroductie staat gepland voor de eerstvolgende Grand Prix in Hongarije. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die zogeheten Macarena-vleugel, bedoeld om snelheid op rechte stukken te verhogen, bleef de afgelopen tijd in de garage. Max Verstappen raakte betrokken bij crashes tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring en tijdens de race op Silverstone, en daarna besloot het team terug te grijpen op de conventionele achtervleugel. De technisch directeur Pierre Wachier spreekt van een mechanisch probleem met het aandrijfmechanisme van de vleugel. En volgens Wachier heeft het team de oorzaak na de race op Silverstone volledig in kaart gebracht. Red Bull werkt momenteel aan aanpassingen om het systeem betrouwbaarder te maken. Het team voert hierover overleg met de FIA, omdat het om een veiligheidskwestie gaat. En Red Bull is primair verantwoordelijk voor de veiligheid en wil aantonen dat het systeem veilig is voor gebruik in de race. Op het circuit van Spa-Francorchamps concentreert het team zich ondertussen op de balans van de huidige auto. Ondanks de kritiek van Verstappen die de roterende achtervleugel eerder als gevaarlijk bestempelde, zet het team de ontwikkeling daarvan dus door. Het doel is om in Boedapest met een waterdicht systeem aan de start te verschijnen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Mercury Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Rusland heeft opnieuw een grote raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De knallen waren tot in de schuilkelders te horen en op meerdere plekken in de stad ontstond schade. Volgens de burgemeester zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Ook gingen auto's in vlammen op en raakten een winkelcentrum beschadigd. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast ook vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. En de Hongaarse president heeft zijn eigen ontslag ondertekend. Hij zette zijn handtekening onder een wetswijziging van de nieuwe regering, waardoor hij vanaf maandag geen president meer is. Hij had ook niet heel veel keus. Zonder die handtekening was hij waarschijnlijk alsnog door het parlement weggestuurd. De nieuwe regering wil namelijk af van bondgenoten van oud-premier Viktor Orbán. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Tourlane-team van Racing Bulls brengt tijdens de Grand Prix in België vernieuwde onderdelen mee, maar kan deze, vanwege tijdgebrek, slechts op één auto monteren. De teambaas, Alain Permain, laat weten dat het aanpassen van beide chassis tussen Silverstone en Spa-Francorchamps technisch onmogelijk was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe onderdelen, waaronder een aangepaste sidepod en achtervleugel, gaan nu naar Arvid Lindblad. Om de keuze tussen Lindblad en Lawson eerlijk te laten verlopen, koos de Rens al voor een sportieve beslissing. Coureurs spraken af dat degene die zich in Silverstone het hoogst kwalificeerde de primeur zou krijgen op het circuit in de Ardennen. En beide rijders gingen akkoord met deze methode. De keuze voor slechts één auto is een uitzondering voor het team. Permain benadrukt dat Racing Bulls liever beide auto's tegelijk voorziet van verbeteringen. Zeker nu zij strijden om de positie van beste team uit het middenveld. Het team hoopt er ook een reeks van 4 races met dubbele punten natuurlijk voor te zetten. Mocht er in de toekomst nou weer een situatie ontstaan waarbij slechts één pakket beschikbaar is, dan krijgt Lawson automatisch voorrang. De teamleiding heeft besloten dat de Nieuw-Zeelander in dat geval als eerste aan de beurt is om op die manier voor evenwicht te zorgen. De volgende update zal voor beide coureurs overigens beschikbaar zijn tijdens de race in Hongarije.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Takakon. Takakon. Takakon. Takakon.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Formule 1 breidt de tv-registratie uit met een Nederlandse primeur. Tijdens de Grand Prix van België volgen speciaal ontwikkelde drones de racewagens op de voet om kijkers spectaculaire beelden van snelheid te kunnen bieden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Initiatiefnemer Ketelaar spreekt van een hele grote stap voorwaarts. De drone haalt een snelheid van 250 km per uur en beschikt over een beweegbare camera. En hierdoor kan de piloot de auto's volgen, terwijl een tweede operator de camera bedient. En deze nauwe samenwerking is volgens de makers cruciaal om de actie in de bochten vast te leggen. Achter de besturing zitten de Dutch Drone Gods. Het Nederlands team is al vaker betrokken geweest bij grote internationale producties. En de techniek is ook al eerder getest tijdens een filmdag in Groot-Brittannië. Ook tijdens een eerdere race in Oostenrijk is de drone al eens ingezet. Niet alle fans reageren onverdeeld enthousiast. De beelden worden door een deel van de kijkers als onrustig of draaierig ervaren. Ketelaar erkent dat er een gewenningsperiode nodig is waarbij jongere kijkers de techniek vaker waarderen dan een ouder publiek. Het inzetten van de drones blijft complex en dat komt door strenge regels rondom veiligheid en radiofrequenties. En op veel locaties is vliegen boven de baan dan ook verboden voor amateurs. En ook voor de professionele dronebeelden geldt dat dit niet op elk circuit mogelijk is. Op banen waar het publiek bijvoorbeeld heel dicht op het circuit zit, zoals in Monte Carlo, zullen drones minder snel gebruikt worden.
0: Dit is jouw sportradio. Amen.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Sint Oederode, meldt Omroep Brabant. De auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen en hun ouders. Volgens het Israëlische leger was een Hamas-strijder het doelwit van een aanval in Gaza-stad. Ondanks het staakt het vuren gaat het geweld in Gaza door. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. En de Noorse politie roept mensen op zich te melden als ze iets weten over de grote brand die een woonwijk bij Oslo heeft verwoest. De brand begon vermoedelijk in 1 woning en sloeg over naar ruim 100 huizen. Zo'n 400 bewoners moesten worden opgevangen en zijn volgens Noorse media alles kwijt. Er vielen geen ernstige gewonden. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden.
0: Grand Prix Radio,

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse Major League Baseball verbiedt het gebruik van kunstmatige intelligentie in de dugout. Vanaf de start van de tweede helft van het seizoen beperkt de honkbalbond de functies op de iPads die langs het veld worden gebruikt. En dat moet weer voorkomen dat clubs een vorm van AI gebruiken ter ondersteuning van hun tactische besluitvorming. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers en coaches bekijken tijdens de wedstrijden regelmatig videobeelden en de door de bond verstrekte data. Die kijken ze dan op die schermen van die iPad. Via een aangepaste weergave kregen teams echter ook de mogelijkheid om externe programma's met kunstmatige intelligentie te openen. Volgens de vice-president Morgan Swart gebruiken clubs de iPads daardoor in veel gevallen voor veel meer zaken dan oorspronkelijk de bedoeling is geweest. Software gaf de teams namelijk aanbevelingen voor onder meer wissels, worpkeuzes en andere beslissingen tijdens de wedstrijd. En van oudsher nemen de spelers en coaches dit soort beslissingen juist helemaal zelf op het veld. Ze willen de traditie van de sport beschermen en dus zegt de bond, nou, dan blokkeren we de AI-toepassingen nu voor iedereen. Het is overigens niet voor het eerst dat de bond de regels in de dugout aanpast. Het iPad-project startte onder bepaalde voorwaarden eind 2015, breidde in 2016 verder uit, maar in 2020 ging er alweer een streep doorheen. De bond schrapte toen de toegang tot de videobeelden op de tablets en dat was weer een direct gevolg op het schandaal rond de Houston Astros. Dat honkbalteam had destijds signalen van de tegenstander achterhaald. In 2021 werd dat verbod weer opgeheven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wimbledon-winnaar Jannik Sinner krijgt te maken met een forse belastingaanslag over zijn prijzengeld. Nummer 1 van de wereld moet naar schatting ruim 1,5 miljoen pond afdragen aan de Britse fiscus. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinner ontving voor zijn recente zege op Alexander Zverev een cheque van 3,6 miljoen pond. Hoewel hij in Monte Carlo woont, vallen inkomsten uit toernooien op Brits grondgebied gewoon onder de lokale belastingregels. En dat zorgt dus voor een aanzienlijke hap uit de winst. Die kwestie rondom die Britse belastingdruk is trouwens een toenemend punt van zorg in de tenniswereld. Het gaat ook de keuzes van topspelers op de speelkalender beïnvloeden. Zo kiezen prominente spelers mogelijk steeds vaker voor toernooien in Nederland of in Duitsland. En dat is alleen maar om de hoge Britse heffingen te omzeilen. Dus niet alleen Sinner wordt geconfronteerd met deze problematiek. Ook andere spelers krijgen natuurlijk te maken met aanzienlijke belastingclaims. Ze doen er wel wat aan. Ze proberen hun aanslag vaak te verlagen door gemaakte kosten voor begeleidingsteams op te geven. Nou, Sinner zal dat ook doen. Gaat naar verwachting een omvangrijke kostenpost indienen voor de uitgaven van zijn medische staf en trainers tijdens het toernooi. De discussie over de belastingregels blijft vooralsnog gewoon een uitdaging voor de organisatie in het Verenigd Koninkrijk, die al langer onder druk staat trouwens van de spelers, want ze willen ook een groter deel van de totale omzet hebben.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Bij een ongeluk op de A50 bij Sint Oederode zijn 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe het met de inzittenden is nog niet duidelijk. Bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. Engeland is derde geworden op het WK door de troostfinale met 6-4 van Frankrijk te winnen. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3. Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. Voor Mbappé was het wel een goede wedstrijd, want hij werd topscorer alle tijden op een WK. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Engeland heeft de troostfinale van het WK gewonnen met 6-4 van Frankrijk. Bij rust stond het al 4-0. Bukayo Saka heeft 3 keer gescoord, Declan Rice heeft de score geopend en Esri Konsa heeft de tweede binnengekopt. Voor Frankrijk maakte Kylian Mbappé 2 doelpunten en hij is nu de WK-topscorer aller tijden met 22 treffers. Engeland is daarmee als derde geëindigd. Op het WK staat later vandaag de volgende wedstrijd gepland. Spanje tegen Argentinië in New York. De aftrap is vanavond om 9 uur.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Thank you, DJ.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Ajax heeft de selectie versterkt met de komst van de Braziliaanse spits Marcus Leonardo. 23-jarige aanvaller komt over van Al Hilal. Tekent voor 5 seizoenen in Amsterdam. Transfersom, die ligt net onder de 20 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits kijkt uit naar zijn verblijf in de Johan Cruijff Arena. Leonardo spreekt van een ambitieus project. Geeft ook aan dat verhalen van eerdere Brazilianen bij de club hebben bijgedragen aan zijn keuze. En hij spreekt de hoop uit om de supporters veel vreugde te brengen en uiteindelijk kampioen te worden met zijn nieuwe ploeg. Leonardo omschrijft zichzelf als een echte afmaker met een sterk gevoel voor positie in het strafschopgebied. En zijn winnaarsmentaliteit, doelpunten en assists, ja, die gaat hij aanbieden aan het elftal en dat zijn ook zijn sterke punten. Ondanks zijn jonge leeftijd beschikte de spits wel al over de nodige ervaring. Hij speelde inmiddels al 250 duels en scoorde daarin meer dan 100 keer. In zijn ontwikkeling laat hij zich naar eigen zeggen inspireren door aanvallers met name als Romario en Luis Suarez. Technisch directeur Jordi Cruijff, ja, natuurlijk tevreden met deze versterking. Hij wijst op de reeds bewezen productiviteit van Leonardo en spreekt ook het vertrouwen uit dat de Braziliaan in Amsterdam direct van waarde zal zijn. Met de investering in Leonardo hoopt Ajax de aanvalslinie voor de komende jaren te versterken en de sportieve ambities ook nog eens kracht bij te zetten.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: bij het Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
10: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
11: Grand Prix Radio.
12: Tour Update. De 14e etappe naar Le Markstein is gewonnen door Tadej Pogacar. De Sloveen van UAE kwam solo over de streep. Isaac Del Toro en Paul Seixas finishten op 38 seconden. Jonas Vingegaard verloor 44 tellen. Het is Pogacars vierde ritzege in deze Tour.
13: De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt in het groen. Pogacar staat bovenaan het bergklassement. De bolletjestrui wordt gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Valentin Paret-Pentre. De 15e etappe voert vandaag naar Plateau de Solaison. De start is om 10:50. De bergetappe is 128 kilometer lang. De finish wordt rond 17:45 verwacht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout Weghorst is inmiddels volledig gefocust op zijn nieuwe uitdaging. En die ligt bij FC Twente. De 33-jarige spits is inmiddels begonnen aan zijn eerste trainingen in Enschede. Nadat hij natuurlijk de afgelopen periode actief was op het WK met het Nederlands elftal. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Weghorst voelt de overstap naar de club uit zijn geboortestreek als een terugkeer naar vertrouwde grond. Hij spreekt over de club als een rode draad in zijn leven. Met talloze herinneringen als supporter op de tribune. Ja, die uitschakeling van Oranje op het WK tegen Marokko is inmiddels naar de achtergrond verschoven. Weghorst geeft ook aan dat hij het toernooi op dit moment nauwelijks volgt. Zijn aandacht ligt volledig op de voorbereiding in Enschede. Aanvaller kijkt vooruit naar de komende jaren en heeft ook duidelijke ambities. Ondanks dat hij zich bewust is van de nuchtere mentaliteit in de regio, gaat hij het uitspreken van zijn hoge doelen zeker niet uit de weg. Weghorst benadrukt dat hij met zijn inzet en doelpunten wil bijdragen aan het behalen van prijzen. Iets wat hij ziet als de beoogde afsluiting van zijn loopbaan. Terwijl de voetbalwereld nog in de ban is van de slotfase van het mondiale toernooi, staat voor Weghorst de focus dus volledig op fit worden en het bewijzen van zijn waarde op het veld. Binnen de club wordt zijn komst gezien als een belangrijke toevoeging, waarbij hij zijn ervaring en wilskracht wil inzetten voor toekomstig succes.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Prix Radio is sportradio. Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De mensen die gistermiddag in Den Haag hun huis uit moesten omdat in hun straat een drugslab werd ontruimd, zijn weer terug. Vrijdag moesten ze ook al weg, vlak na de ontdekking van het drugslab. Gisteren werden vaten met chemicaliën uit het pand gehaald. En omdat die konden lekken, werd de straat geëvacueerd. In Helmond was vannacht een steekpartij in een woning en daarbij zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze er aan toe zijn, is niet bekend. Het appartement waar de twee werden gevonden ligt bij een woonzorgcentrum, maar of het onderdeel daarvan is niet duidelijk. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden binnenkort uitgeleverd aan Engeland, dat ze wil vervolgen voor onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew en Tristan hebben de Amerikaanse en Britse nationaliteit, maar woonden ook in Roemenië, waar ze al eens vastzaten. Mensen die vannacht naar de troostfinale van het WK voetbal hebben gekeken, hebben zich geen moment verveeld. Er werd aan de lopende band gescoord. 10 keer maar liefst. Engeland won uiteindelijk met 6-4 en is dus derde geworden op dit WK. Kylian Mbappé scoorde 2 keer en is Lionel Messi daarmee voorbij als topscorer. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: Engeland heeft de troostfinale van het WK gewonnen met 6-4 van Frankrijk. Bij rust stond het al 4-0. Bukayo Saka heeft 3 keer gescoord, Declan Rice heeft de score geopend en Esri Konsa heeft de tweede binnengekopt. Voor Frankrijk maakte Kylian Mbappé 2 doelpunten en hij is nu de WK-topscorer aller tijden met 22 treffers. Engeland is daarmee als derde geëindigd. Op het WK staat later vandaag de wedstrijd Spanje tegen Argentinië gepland in New York, met aftrap om 9 uur vanavond.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joris van Overheem verlaat Heerenveen. Keert terug naar FC Utrecht. Na een langdurige periode van onderhandelingen hebben beide clubs nu een akkoord bereikt over de transfer van de middenvelder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die overgang volgt op een periode waarin de toekomst van Overheem steeds onderwerp van gesprek is geweest. Eerder uitte Heerenveen-trainer Robin Veldman nog zijn ongenoegen over het verloop van die onderhandelingen, waarbij hij een eerste bod van FC Utrecht als niet echt serieus bestempelde. En Heerenveen heeft ook altijd vastgehouden aan de eigen eisen. Met de uiteindelijke afspraak is een bedrag van ongeveer 7 ton gemoeid. En dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan het eerste bod waar Veldman over sprak. Transferperikelen waren wel merkbaar in de voorbereiding op het seizoen. Van Overheem was er niet bij toen Heerenveen speelde tegen de Belgische kampioen Club Brugge. Ja, en Veldman liet weten dat hij Van Overheem graag had behouden, omdat hij met een team met de midden tot mooie resultaten zou kunnen komen. Desondanks trainde de speler tijdens de onderhandelingen wel gewoon mee met de rest van de selectie. En voor Van Overheem betekent de overstap een terugkeer naar de club waar hij al eerder onder contract stond. Hij vervolgt zijn loopbaan na een periode bij het Israëlische Maccabi Tel Aviv en het verblijf bij Heerenveen. Dus weer in de Domstad.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt. Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet, want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Hey.
9: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
20: Grand Prix Radio.
21: Tour Update. De 14e etappe naar Le Markstein is gewonnen door Tadej Pogačar. De Sloveen van UAE kwam solo over de streep. Isaac Del Toro en Paul Seixas finishten op 38 seconden. Jonas Vingegaard verloor 44 tellen. Het is Pogačars vierde ritzege in deze Tour.
22: De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogačar. Mats Pedersen rijdt in het groen. En omdat Pogačar ook bovenaan het bergklassement staat, gaat de bolletjes trui naar de nummer 2. Valentin Paré-Peintre.
23: De 15e etappe voert naar Plateau de Soleil-Son. Het is een bergetappe van 128 kilometer. De start is om 10:50. Rond 6:15 wordt de finish verwacht.
24: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing is van plan om de omstreden roterende achtervleugel opnieuw in de RB22 te installeren. De herintroductie staat gepland voor de eerstvolgende Grand Prix in Hongarije. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die zogeheten Macarena-vleugel, bedoeld om snelheid op rechte stukken te verhogen, bleef de afgelopen tijd in de garage. Max Verstappen raakte betrokken bij crashes tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring en tijdens de race op Silverstone, en daarna besloot het team terug te grijpen op de conventionele achtervleugel. De technisch directeur Pierre Wachier spreekt van een mechanisch probleem met het aandrijfmechanisme van de vleugel. En volgens Wachier heeft het team de oorzaak na de race op Silverstone volledig in kaart gebracht. Red Bull werkt momenteel aan aanpassingen om het systeem betrouwbaarder te maken. Het team voert hierover overleg met de FIA, omdat het om een veiligheidskwestie gaat. En Red Bull is primair verantwoordelijk voor de veiligheid en wil aantonen dat het systeem veilig is voor gebruik in de race. Op het circuit van Spa-Francorchamps concentreert het team zich ondertussen op de balans van de huidige auto. Ondanks de kritiek van Verstappen die de roterende achtervleugel eerder als gevaarlijk bestempelde, zet het team de ontwikkeling daarvan dus door. Het doel is om in Boedapest met een waterdicht systeem aan de start te verschijnen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In Frankrijk is een man opgepakt die brand wilde stichten in Bois de Boulogne, een van de bekendste parken in Parijs. Hij had al een paar struiken aangestoken, maar het vuur werd snel geblust. Woensdag werden twee mannen opgepakt voor brandstichting in een natuurgebied ten zuiden van Parijs. Het drugslab dat eergisteren in een Haagse woonwijk was ontdekt is ontruimd. En de bewoners van tientallen huizen die uit voorzorg werden geëvacueerd zijn weer thuis. In het pand lagen nog vaten met chemicaliën en die moesten eruit. Vier mensen zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het lab. De Hongaarse president Suljok heeft meegewerkt aan zijn eigen vertrek door zijn handtekening te zetten onder een wetswijziging. Niet dat hij veel keuze had, anders zou hij worden afgezet door het parlement. Suljok was een bondgenoot van oud-premier Orbán. En de nieuwe premier wilde de bezem door de regering halen. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft vannacht twee keer gescoord in de troostfinale van het WK voetbal en is de Argentijn Lionel Messi nu voorbij. Maar die komt vanavond nog in actie in de grote finale. De Fransen speelden tegen Engeland, dat met 6-4 won. En daarmee derde is geworden op het WK. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Engeland heeft de troostfinale van het WK gewonnen met 6-4 van Frankrijk. Bij rust stond het al 4-0. Bukayo Saka heeft drie keer gescoord, Declan Rice heeft de score geopend en Esri Konsa heeft de tweede binnengekopt. Voor Frankrijk maakte Kylian Mbappé twee doelpunten en hij is nu de WK-topscorer aller tijden met 22 treffers. Engeland is daarmee als derde geëindigd. De laatste wedstrijd van het WK, de finale, begint vanavond om 9 uur in New York met Spanje tegen Argentinië.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus drie harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
8: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Simpel klantenservice met Els.
20: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
19: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
20: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
21: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
22: Simpel.
23: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
24: Grand Prix Radio is

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Tourlane-team van Racing Bulls brengt tijdens de Grand Prix in België vernieuwde onderdelen mee, maar kan deze, vanwege tijdgebrek, slechts op één auto monteren. De teambaas, Alain Permain, laat weten dat het aanpassen van beide chassis tussen Silverstone en Spa-Francorchamps technisch onmogelijk was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe onderdelen, waaronder een aangepaste sidepod en achtervleugel, gaan nu naar Arvid Lindblad. Om de keuze tussen Lindblad en Lawson eerlijk te laten verlopen, koos de renstal voor een sportieve beslissing. Coureurs spraken af dat degene die zich in Silverstone het hoogst kwalificeerde de primeur zou krijgen op het circuit in de Ardennen. En beide rijders gingen akkoord met deze methode. De keuze voor slechts één auto is een uitzondering voor het team. Permain benadrukt dat Racing Bulls liever beide auto's tegelijk voorziet van verbeteringen. Zeker nu zij strijden om de positie van beste team uit het middenveld. Het team hoopt er ook een reeks van 4 races met dubbele punten natuurlijk voor te zetten. Mocht er in de toekomst nou weer een situatie ontstaan waarbij slechts 1 pakket beschikbaar is, dan krijgt Lawson automatisch voorrang. De teamleiding heeft besloten dat de Nieuw-Zeelander in dat geval als eerste aan de beurt is om op die manier voor evenwicht te zorgen. De volgende update zal voor beide coureurs overigens beschikbaar zijn tijdens de race in Hongarije.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Alle verf super voordelig.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
2: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
11: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
12: Grand Prix Radio.
13: Tour update. De 14e etappe naar Le Markstein is gewonnen door Tadej Pogacar. De Sloveen van UAE kwam solo over de streep. Isaac Del Toro en Paul Seixas finishten op 38 seconden. Jonas Vingegaard verloor 44 tellen. Het is Pogacars vierde ritzege in deze Tour. Het klassement voor vandaag luidt als volgt. Tadej Pogacar draagt de gele trui. Mats Pedersen draagt de groene trui. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjes trui gedragen door de nummer 2 in dat klassement. Valentin Paré-Pentre. Vandaag is de 15e etappe, een bergetappe. De rit van 128 kilometer eindigt op het plateau de Solaison. De start is om 10 over 1. Rond 17:15 wordt de aankomst verwacht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Formule 1 breidt de tv-registratie uit met een Nederlandse primeur. Tijdens de Grand Prix van België volgen speciaal ontwikkelde drones de racewagens op de voet om kijkers spectaculaire beelden van snelheid te kunnen bieden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Initiatiefnemer Ketelaar spreekt van een hele grote stap voorwaarts. De drone haalt een snelheid van 250 km per uur en beschikt over een beweegbare camera. En hierdoor kan de piloot de auto's volgen, terwijl een tweede operator de camera bedient. En deze nauwe samenwerking is volgens de makers cruciaal om de actie in de bochten vast te leggen. Achter de besturing zitten de Dutch Drone Gods. Het Nederlands team is al vaker betrokken geweest bij grote internationale producties. En de techniek is ook al eerder getest tijdens een filmdag in Groot-Brittannië. Ook tijdens een eerdere race in Oostenrijk is de drone al eens ingezet. Niet alle fans reageren onverdeeld enthousiast. De beelden worden door een deel van de kijkers als onrustig of draaierig ervaren. Ketelaar erkent dat er een gewenningsperiode nodig is waarbij jongere kijkers de techniek vaker waarderen dan een ouder publiek. Het inzetten van de drones blijft complex en dat komt door strenge regels rondom veiligheid en radiofrequenties. En op veel locaties is vliegen boven de baan dan ook verboden voor amateurs. En ook voor de professionele dronebeelden geldt dat dit niet op elk circuit mogelijk is. Op banen waar het publiek bijvoorbeeld heel dicht op het circuit zit, zoals in Monte Carlo, zullen drones minder snel gebruikt worden.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is sportradio.
3: Grand Prix Radio.
4: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
5: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
6: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De grote opruimoperatie van een drugslab in een Haagse woonwijk zit erop en de 200 mensen die hun huis uit moesten, kunnen weer terug. In het pand lagen nog vaten met duizenden liters chemicaliën die konden ontploffen. Auto's mogen de straat nog niet in. Waarom, vertelt de politie niet. In Milaan zijn gisteravond tienduizenden mensen geëvacueerd bij een concert van zanger Bad Bunny. Het begon zo hard te hagelen dat het concert na 5 liedjes werd afgebroken. Een onbekend aantal concertgangers raakte gewond toen ze hagelstenen tegen hun hoofd kregen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. In Bangkok is een vrouw overleden aan de verwondingen die ze een week geleden opliep bij de brand in een bar. En daarmee zijn er nu 34 mensen die de brand niet hebben overleefd. Lijkt erop dat de nooduitgangen niet werkten. Veel doden werden gevonden bij de gesloten deuren. Toch nog een prijs voor Engeland op het WK. Ploeg is derde geworden. In een spectaculaire troostfinale werd Frankrijk met 6-4 verslagen. Mbappé maakte er 2 en is daarmee WK-topscorer met 22 doelpunten. Tot nu toe dan, want Lionel Messi kan hem vanavond in de finale nog inhalen. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
2: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
7: Engeland heeft de troostfinale van het WK gewonnen met 6-4 van Frankrijk. Bij rust stond het al 4-0. Bukayo Saka heeft 3 keer gescoord, Declan Rice heeft de score geopend en Esri Konsa heeft de tweede binnengekopt. Voor Frankrijk maakte Kylian Mbappé 2 doelpunten en hij is nu de WK-topscorer aller tijden met 22 treffers. Engeland is daarmee als derde geëindigd. De laatste wedstrijd van het WK is de finale en die begint vanavond om 9 uur. Spanje speelt tegen Argentinië in New York.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Even bollen. Iedereen moet het weten.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Hoor je dat?
3: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse Major League Baseball verbiedt het gebruik van kunstmatige intelligentie in de dugout. Vanaf de start van de tweede helft van het seizoen beperkt de honkbalbond de functies op de iPads die langs het veld worden gebruikt. En dat moet weer voorkomen dat clubs een vorm van AI gebruiken ter ondersteuning van hun tactische besluitvorming. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers en coaches bekijken tijdens de wedstrijden regelmatig videobeelden en de door de bond verstrekte data. Die kijken ze dan op die schermen van die iPad. Via een aangepaste weergave kregen teams echter ook de mogelijkheid om externe programma's met kunstmatige intelligentie te openen. Volgens de vice-president Morgan Sword gebruiken clubs de iPads daardoor in veel gevallen voor veel meer zaken dan oorspronkelijk de bedoeling is geweest. Software gaf de teams namelijk aanbevelingen voor onder meer wissels, worpkeuzes en andere beslissingen tijdens de wedstrijd. En van oudsher nemen de spelers en coaches dit soort beslissingen juist helemaal zelf op het veld. Ze willen de traditie van de sport beschermen en dus zegt de bond, nou, dan blokkeren we de AI-toepassingen nu voor iedereen. Het is overigens niet voor het eerst dat de bond de regels in de dugout aanpast. Het iPad-project startte onder bepaalde voorwaarden eind 2015, breidde in 2016 verder uit, maar in 2020 ging er alweer een streep doorheen. De bond schrapte toen de toegang tot de videobeelden op de tablets en dat was weer een direct gevolg op het schandaal rond de Houston Astros. Dat honkbalteam had destijds signalen van de tegenstander achterhaald. In 2021 werd dat verbod weer opgeheven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
0: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
10: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
23: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
23: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
25: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
0: Tour Update. De 14e etappe naar Le Markstein is gewonnen door Tadej Pogačar. De Sloveen van UAE kwam solo over de streep. Isaac Del Toro en Paul Seixas finishten op 38 seconden. Jonas Vingegaard verloor 44 tellen. Het is Pogačars vierde ritzege in deze Tour. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogačar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in het klassement, Valentin Paré-Peintre. De 15e etappe voert vandaag naar Plateau de Solaçon. Het is een bergetappe van 128 kilometer. De start is om 10 over 1. De finish wordt rond 17:15 verwacht.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wimbledon-winnaar Jannik Sinner krijgt te maken met een forse belastingaanslag over zijn prijzengeld. De nummer 1 van de wereld moet naar schatting ruim 1,5 miljoen pond afdragen aan de Britse fiscus. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinner ontving voor zijn recente zege op Alexander Zverev een cheque van 3,6 miljoen pond. Hoewel hij in Monte Carlo woont, vallen inkomsten uit toernooien op Brits grondgebied gewoon onder de lokale belastingregels. En dat zorgt dus voor een aanzienlijke hap uit de winst. Die kwestie rondom die Britse belastingdruk is trouwens een toenemend punt van zorg in de tenniswereld. Het gaat ook de keuzes van topspelers op de speelkalender beïnvloeden. Zo kiezen prominente spelers mogelijk steeds vaker voor toernooien in Nederland of in Duitsland. En dat is alleen maar om de hoge Britse heffingen te omzeilen. Dus niet alleen Sinner wordt geconfronteerd met deze problematiek. Ook andere spelers krijgen natuurlijk te maken met aanzienlijke belastingclaims. Ze doen er wel wat aan. Ze proberen hun aanslag vaak te verlagen door gemaakte kosten voor begeleidingsteams op te geven. Nou, Sinner zal dat ook doen. Gaat naar verwachting een omvangrijke kostenpost indienen voor de uitgaven van zijn medische staf en trainers tijdens het toernooi. De discussie over de belastingregels blijft vooralsnog gewoon een uitdaging voor de organisatie in het Verenigd Koninkrijk, die al langer onder druk staat trouwens van de spelers, want ze willen ook een groter deel van de totale omzet hebben.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum worden nog altijd vrachtwagens gezien. De truckers negeren het rijverbod dat gistermiddag inging, omdat de brug niet meer veilig is voor zwaar verkeer. Politie zou natuurlijk boetes kunnen geven aan de chauffeurs, maar daar is nog geen besluit over genomen. De Zwitserse politie heeft een Nederlander opgepakt voor een mesaanval op het station van Basel, melden diverse media. Hij zou een andere man zomaar uit het niets hebben neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man is, is niet bekend. En in Helmond zijn twee mensen neergestoken, een man en een vrouw. Ze werden vannacht gevonden in een appartement. Hoe de twee eraan toe zijn, is niet duidelijk. Het appartement ligt bij een zorgcentrum in Helmond, maar of het daar ook onderdeel van is, is onbekend. De hele straat in Den Haag waar eergisteren een drugslab werd ontdekt is weer vrijgegeven. Gistermiddag moesten 200 mensen hun huis uit omdat het lab werd ontruimd. Aan het eind van de avond mochten ze weer terug, maar auto's moesten wegblijven uit de straat. En nu zijn ze weer welkom. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: Engeland heeft de troostfinale van het WK gewonnen met 6-4 van Frankrijk. Bij rust stond het al 4-0. Bukayo Saka heeft 3 keer gescoord, Declan Rice heeft de score geopend en Esri Konsa heeft de tweede binnengekopt. Voor Frankrijk maakte Kylian Mbappé 2 doelpunten en hij is nu de WK-topscorer aller tijden met 22 treffers. Engeland is daarmee als derde geëindigd. De laatste wedstrijd van het WK, de finale, begint vanavond om 9 uur in New York met Spanje tegen Argentinië.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf 7 naar 3 kilometer tot aan de grens, met een kwartier vertraging door de controles aan de grens en een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel is die rijstrook dicht, de vertraging 10 minuten.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons Super Zomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterroute.nl.
8: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
18: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Je zou kunnen denken dat dit het geluid

0: Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: 3 Radio. Rob van Zomeren.
3: Goedemorgen, het is 7 minuten over 10. Welkom bij Koffie en Classics. Ja, nou hebben we allemaal wel eens naar de troostfinales gekeken in het voetbal. Waarbij je dacht, nou die wedstrijd had je net zo goed kunnen overslaan. Maar dat was gisteravond wel anders.

0: blijft toch een ongelooflijk goed nummer. Jeff Lynne en zijn kornuiten, de Electric Light Orchestra met All Over The World. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Want dankzij bijvoorbeeld de coverage, zoals dat mooi heet, als het gaat om internet, kan je gewoon overal ter wereld naar Grand Prix Radio luisteren. Zo ook bijvoorbeeld, ik noem maar even een dwarsstraat, op het eiland Curaçao. En daar hadden ze de afgelopen weken, mag ik zeggen, een heel bekende Nederlander te gast. Zijn naam, Björn Smit. Hey Björn, je bent weer terug, jongen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, volgens mij stap je

0: ook echt net uit het vliegtuig.
1: Ja, met jetlag en al zitten we hier, maar ja, we hebben er weer zin in.
0: Ja, dat wil ik geloven. En ging de vlucht een beetje voorspoedig? Heb je een beetje kunnen slapen?
1: Klein beetje. Ik had wel last van een krijzende baby, maar verder ging het oké.
0: Hey, een krijzende baby.
1: Ja.
0: Als je daarover praat, moet ik meteen denken aan Frans Verschuren. Frans, goedemorgen. Jij bent er ook.
2: Ja, ik ben er weer. Hallo.
0: Voor de mensen die denken, Frans Verschuren die klinkt een beetje anders. Dat heeft alles te maken met de festiviteiten rond de Nijmeegse Vierdaagse. Want volgens mij is de feestweek gisteren bij jullie al begonnen, toch Frans?
3: Ja, die is gisteren vol begonnen. En echt vol, dat is elke artiest in Nederland die treedt hierop. En het is echt ja, geweldig.
0: Ja, dan heb je het over artiesten, dan mag jij niet onderbreken, Frans. Op welk podium sta jij vanavond?
3: Ik sta vanavond bij het WK voetbal.
0: Bij het WK voetbal, ja. Ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen. We zitten vandaag sowieso bommetje vol in Koffie en Classics. Want ja, gisteravond de troostfinale, wat een pot was dat zeg. We hebben het
3: ja,
0: verder,
3: super.
0: Ja, echt, was het niet normaal, joh.
3: Echt, niet normaal.
0: Bij de rust gewoon 0-4. Ik wist niet wat ik zag.
3: En waarom gingen die Engelsen zo niet spelen tegen Argentinië? Dat begrijpt niemand.
0: Ik denk dat de coach daarover straks nog veel meer over uit te leggen heeft. We gaan het trouwens niet alleen hebben over die troostfinale. Want jongens, wat is dit een sportdag. Wanneer heb je nou zo'n zondag dat je mag uitkijken naar de WK voetbalfinale. En er ook nog een race verreden wordt op het circuit Spa-Francorchamps. Met onze Max op de eerste startrij. Het is toch lekker. Het is toch... Weet je wat, laten we daar meteen mee beginnen. Het was natuurlijk niet helemaal verrassend. Want alweer pakt een Mercedes-coureur pole position. Zijn naam, je zal het meegekregen hebben, Kimi Antonelli. Een voorsprong van maar liefst 0,3 van een seconde op de nummer 2. George Russell, stond hij er dan meteen achteraan? Nee, want onze Max stond daar. Mede door een waanzinnige slipstream van zijn teamgenoot Isaac Hadjar. Frans, zo'n toe regelen, dat is niet al te makkelijk, hè?
3: Dat is heel erg moeilijk. En hij heeft dat echt heel goed gedaan. Maar hij had ook de eerste toe die hij gaf, die was te vroeg. Die motor is gewend om een bepaald ritme te rijden in het rondje. En ineens wordt het ritme anders. Dus die motor is daar, dat management is daar een beetje van in de war. Maar de tweede keer, het scheelde niks. Hè? In Blanchimont, dat is die hele scherpe rechts. Dan kon hij net op tijd naar links. Maar dat was eigenlijk wel perfect. Perfect gedaan.
0: Ja, echt heel erg mooi. Ja, Blanchimont kan ik mezelf ook nog wel herinneren in de tijd dat ik in de Renault Megane Trophy reed. Want ik was de enige die op een gegeven ogenblik tegen de vangrail de andere kant op keek. Ik denk, waar gaan zij allemaal naartoe? Dus, en je weet het, hè, dat zal Frans kunnen beamen. Zodra bochten namen gaan krijgen, is hij link.
3: Ja, dat klopt, ja. En Blanchimont is een van de snelste bochten ter wereld. Dus ja, als je daar op je toetje gaat, dan denk je even van, zal ik dit nog wel een keertje overdoen?
0: Ja, ik zal je vertellen hoe dat kwam. Ik reed toen in het team van Michel Blekemolen. En Bleek zei tegen mij, die eerste knik bij Blanchimont, die kan je volnemen. Maar de tweede niet doen, want die knijpt iets meer. En dan raak je hem kwijt. Ik had een paar, het was een vrije training, dus ik denk, volgens mij kan hij wel vol. Quack, quack, quack, quack. Hij kon niet vol. Hey, we gaan even luisteren naar Kimi Antonelli over zijn pole position gisteren op Spa, Francorchamps.
4: Yeah, no, it was a good lap. Car has felt very, very strong overall. So, yeah, happy with it. And but of course, the points are tomorrow. So just gonna try to get a good start and then try to lead into turn 5. We'll try to be ready for anything. Of course, having Max next to me is a tough opponent, and for sure he's gonna go for it. But as I said, we won't try to put any extra pressure on us. Just try to really do everything right in our control, and then we'll see what happens.
0: Yeah, trying to do everything right. What is in our control? Dan heeft hij toch die pechmomenten, Frans, van Silverstone in Spanje nog in zijn hoofd, hè?
3: Ja, maar ook, hij weet ook, als je pole staat in Spa, en dan kun je beter eigenlijk tweede staan. Want de eerste keer dat je daar omhoog gaat, dan krijg je zo'n lift van degene die op kop rijdt, dat de tweede eigenlijk altijd als eerste eindigt bij de eerste bocht aan het einde van Camel Straight. Dus eigenlijk is tweede beter in Spa dan eerste. Klinkt raar, maar het is wel zo.
0: Nou weten we ook dat die tweede plek nu voor Max Verstappen is. En we weten ook dat Max en Red Bull helemaal op de lange rechte stukken toch echt wel wat snelheid terechtkomt. Dus of je dat voordeel aan het eind van Camel Straight dan ook uit kan halen, moet nog wel blijken. Antonelli dus vanaf pole, twee plekken voor zijn teamgenoot George Russell, die op een achterstand van een halve seconde eindigde. Dat is wel een beetje veel, dus we gaan zo meteen hier in Coffee & Classics wel even aan George vragen wat er nou precies aan de hand was.

0: kan werkelijk geen top 1000 of top 4000 of top 2000 lijstje bedenken of dit liedje komt er wel in voor. The Baby is met Every Time I Think of You. Je hoort hem vandaag op zondagmorgen bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is 10:50. Ik had het zo even beloofd. We zouden nog gaan luisteren naar de Mercedes-coureur George Russell. We zouden hem vragen wat er nou precies aan de hand was tijdens die kwalificatie. Een halve seconde achterstand op je teamgenoot. Dat is eigenlijk een onacceptabel groot gat. Dus George, hoe kijk jij terug op jouw quali?
1: Well, that felt good, to be honest. That felt good. But we've just been dealing with an issue with the straight line speed ever since Silverstone. And we thought we found the problem. Changed it, wasn't the problem. Then we thought it was a driving style, you know, and tried different driving styles. It wasn't the solution, and yeah, the losses are just astronomical at the moment. But I feel, after looking at the data, I feel positive with the job I did. You know, my lap, if you just take the corners, they were very, very good. I mean, it's super frustrating, you know, battling against, you know, Kimi at the best of times is very tough in a fair fight. When we're in this situation, it's impossible. You know, when you're losing all the lap time in the straights, the team are working so hard to try and pinpoint what it is, because, you know, it can be a million things. It's not just, the engine is slow. It can be the drag, something binding. Is it the bearings? Is it the power unit? Is it the battery? Is it the wings? Is it the floor? Is the floor, you know, there's a million different things. So I was trying a karting strategy of putting my head down to see if that helped, but it didn't.
0: Dat is ook opvallend, hè, Frans? Ik weet niet hoe jij daarover denkt. Maar ik hoor heel veel redenen er voorbij komen waarom hij Antonelli niet kan bijhouden. Maar zijn eigen naam ontbreekt in dat rijtje.
2: Nou, hij zei wel in het begin. Ik zeg, vind het ook een pannenkoek, hoor, die gozer. Hij zei wel in het begin dat hij zijn driving style ook veranderd had. Hij heeft zelfs zijn hoofd naar beneden gedaan. Hij heeft natuurlijk een heel groot hoofd. Dat begrijp ik dan van heel veel.
0: Een enorm van. Hoofd, weet je wel.
2: Enorm hoofd heeft hij.
0: Die helm, jongen, die moet goud geld kosten. Ja. In die mate kosten.
2: Ik denk dat beter de helm af kan zetten, dat hij dan sneller is.
0: Ja, dat, ja, of meer aerodynamiek in zijn schedel. Dat zou misschien ook nog... Ja, we hebben het allemaal niet zo op George Russell. Gelukkig zijn wij daar ook niet de enige in. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het publiek op Silverstone, daar heeft Lando Norris dus zijn hele eigen tribune.
2: Ja, mooi, hè? Ja.
0: En voor George Russell is het alleen toiletblok naar hem vernoemd. Dat is gewoon niet leuk. Maar wat denk je serieus dat het aan kan liggen? Ik bedoel, is dat echt iets, een verschillende setup van die twee auto's? Of is Kimi Antonelli gewoon beter in het managen van hoe je op deze manier met die batterij opladen en de power van die batterij weer loslaten, dat hij daar gewoon net even slimmer in is?
2: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik dat het daarin zit. Maar ja, dat kan Russell moeilijk zeggen, hè, dat die andere slimmer is. Want dat kan hij nooit doen.
3: Hij zegt ook, ik heb sinds Silverstone problemen met straight line speed. En waar de oorzaak en de oplossing zit, geen idee. Dus hij denkt gewoon dat zijn motor voor geen meter gaat. Hij was ook wel langzamer op vooral het rechtstuk richting Blanchimont ten opzichte van Antonelli. Maar,
0: maar Björn, dat is allemaal meetbaar, die motor performance. Ik bedoel, dat kun je gewoon zien op de data of daar nou het verschil in zit. Maar ja, hoe het ook zij, voorlopig moet hij wel als toch op papier de eerste man van het Mercedes-team, moet hij iedere keer achter die Antonelli aanrijden. En volgens mij word je daar ook niet vrolijker van, toch Frans?
2: Nee, maar ja, als ik zijn salaris zie, zou ik wel vrolijk worden. Maar inderdaad, hij moet zich al een beetje schikken dat hij gewoon de tweede rijder gaat worden.
0: Ja, nou ja, daar zit het wel aan. Als überhaupt, zeg maar, er nog een verlenging van zijn contract aan zit te komen.
2: Want volgens mij heeft hij volgend jaar een contract, of niet?
0: Ja, maar je weet nooit of ze daar een clausule
3: in hebben.
0: Het is een optie, maar je weet nooit of ze daar een clausule in hebben opgenomen. Dat als hij inderdaad qua prestaties ver achter blijft op zijn teamgenoot, dat ze misschien wel een escape-clausule hebben ingebouwd. Weet je gewoon niet.
2: En ze maken contracten om te verbreken, hè? Anders hoef je geen contract te maken.
0: Nee, en contracten komen over het algemeen alleen maar uit de la als je met elkaar overhoop ligt. Hey, we gaan het zo meteen naast
2: weet je
0: ladies.
2: Alles wel, of niet?
0: Oh, Joost, ga je uit alsjeblieft. Dus zit je in een probleem? Moet je mijn nummer van mijn advocaat hebben? Zeg het maar. We gaan het zo meteen nog hebben over het World Matchplay of Darts. Want we hebben een grote schare aan darts-liefhebbers onder de luisteraars van Grumpy Radio. Eén daarvan is onze eigen Björn Smit. Björn, dat World Matchplay hou jou ook wel bezig, hè?
3: Ja, ik zat gisteravond alweer te kijken voordat ik het vliegtuig inging. Dus ik heb er zin in. Het ene grootste toernooi van het jaar. Dus altijd heerlijk om te kijken.
0: We gaan er zo meteen over praten.
2: Is het ook,
0: ja.
2: Dat is toch die B-sport met die pijltjes gooien, of niet?
0: Nee, doe nou niet zo onaardig over de baard, alsjeblieft. Eerst even muziek. Hou jullie mond nou dicht. Altijd lekker werken met professionals.

0: de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 ml... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Nu

0: en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbe Jaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh.
10: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
15: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
16: Grand Prix Radio.
17: Tour update. De 14e etappe naar Le Markstein is gewonnen door Tadej Pogacar. De Sloveen van UAE kwam solo over de streep. Isaac Del Toro en Paul Seixas finishten op 38 seconden. Jonas Vingegaard verloor 44 tellen. Het is Pogacars vierde ritzege in deze Tour. Tadej Pogacar draagt vandaag geel. Mats Pedersen draagt de groene trui. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door Valentin Paré-Peintre. De 15e etappe is vandaag een bergetappe naar Plateau de Soleil-Son, over 128 kilometer. De start is om 10:50. Rond 17:45 wordt de finish verwacht.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontrole op de A1, Hengelo-Duitsland. Een kwartier vertraging aan de grens vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. Bijna een half uur oponthoud op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer. En 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens daar 2 kilometer file.
16: Grand Prix Radio.
19: Rob van Zomeren.
20: Goedemorgen, 4:05. Je luistert naar Koffie en Classics bij Grand Prix Radio. Zometeen gaan we het hebben over het World Matchplay of Darts. En daarin hoor je zometeen een toch wel opmerkelijke uitspraak van Raymond van Barneveld. Zometeen hoor je er alles over.

0: Love and Pride, Jord King met Grand Prix Radio, jouw sportradio. De laatste keer dat ik die Paul King trouwens op televisie zag, ik weet niet of dat ook voor jullie geldt, voor Björn en voor Frans, was dat hij op televisie telcelproducten aan het verkopen was. Dus met zijn zangcarrière is het waarschijnlijk toch niet zo heel erg goed verlopen verder voor die Paul King. Nou weet ik, Frans, dat jij een enorme liefhebber bent van de dartsport.
1: Ja, ja, dat klopt, ja.
0: Ja. Dat, in je vrije tijd hou je er ook regelmatig mee bezig, of valt dat nog wel mee?
1: Elke minuut die ik maar over heb,
0: dan ga je.
1: Dan sta je achter het bord.
0: Nee, achter de okkie. Je staat voor het bord en achter de okkie.
2: Oh, heel goed, Rob.
0: Ja, dat mag verder niet uit. Ik niet dat ik
2: Frans ook opgelet.
0: Ja, zeker wel. Maar ja, dat komt ook omdat ik dus aan jouw hand, Björn, door de wereld van de darts geleid wordt. Voor de mensen die niet weten, dat World Matchplay of Darts, dat toernooi is gisteravond van start gegaan. En dat is na het WK toch, Björn, het grootste darttoernooi van het jaar.
2: Ja, er wordt de meeste prijsgeld verdeeld.
0: Ja, nou gisteravond werden dus de eerste wedstrijden gespeeld. Er kwam volgens mij één Nederlander in actie, was Niels Sonneveld. Hoe is dat gelopen?
2: Nou, dat was echt razendspannend. Dat was echt, ik zat op het vliegveld te kijken en de vlucht ging bijna vertrekken. Ik dacht, nou, die wedstrijd moet snel afgelopen zijn.
0: Ja.
2: Dat was het dus niet, want ging zelf de verlenging in. Ze moet zeg maar met twee legs verschil winnen. Nou ja, op een gegeven moment houdt dat natuurlijk ook een keer op, want anders gaat die wedstrijd eindeloos door.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat gebeurt dan bij 13-12. En wie won er dan uiteindelijk? Steven Bunting, tegenstander van Niels Sonneveld. Hij kwam zo te kort.
0: Volgens mij had Niels ook nog 3 matchdarts.
2: Ja, hij had ook nog 3 matchdarts, ja. Hij was zo dichtbij de overwinning. En dat had ook wel een beloning geweest voor zijn sterke eerste half jaar van dit jaar. Maar het mocht niet zo zijn.
0: Weet je, als de nummer 1 van de wereld, trouwens ook regerend wereldkampioen, Luke Litter, die kwam ook in actie, toch?
2: Ja, 10-6 gewonnen van Nico Springer. En dat is wel leuk, want als hij dit toernooi wint, dan gaat hij ook vloertoernooien spelen. Heeft hij tot op heden dit jaar nog niet gedaan. Maar hij wil via vloertoernooi kan je zeg maar plaatsen voor Player Championship Finals. Dat is ook een van de grote toernooien van het jaar. En als hij dit toernooi dan wint, dan gaat hij dat dus spelen om ook op Player Championship Finals in actie te komen. Om zo elk groot toernooi in 1 jaar te winnen.
0: Een soort triple header of zo, als je dat moet vergelijken met de autosport of zo. Ja, wel knap.
2: Nou, nog wel knapper. Dat is gewoon 8 toernooien in een jaar winnen.
0: Ja, maar ik probeer het even uit te leggen voor Frans.
2: Een ander niveau. Dat heeft nog niemand ooit gedaan, volgens mij.
0: Nee, Frans luistert mee, dan moet het even uitleggen.
1: Heb je nog andere onderwerpen of niet?
0: Nee, maar zeker nog. Iemand Nederlander die trouwens ontbreekt op dat World Matchplay of Dart. Dat is helemaal van Barneveld. Nee, jij ook.
1: Nee, ik ontbreek ook op dat toernooi, ja.
0: Ook niet gekwalificeerd, ook niet gekwalificeerd. Van Barneveld heeft trouwens sowieso een heel lastig jaar. We weten allemaal dat hij nogal snel negatief, niet alleen over zichzelf plaat, maar soms ook echt gewoon negatief in het leven staat. Bijvoorbeeld als hij verliest, altijd pijnlijk om te horen. Het was echt een dartgrootheid. Ik denk dat de dartsport in Nederland zonder Raymond nooit zo groot was geworden.
1: De post was ook later bezorgd.
0: Ja. Laten we nou even uitpraten. In de Showbird podcast, dan denk jij, wat is dat nou weer? Dat is
1: via post, ja.
0: Nee, de Showbird. Hij deed een opmerkelijke uitspraak. Luister even mee. Hij legt uit hoe het voor hem voelt als hij iets verliest.
3: Nee, ik heb wel eens eerlijk gezegd tegen iemand, als ik op een WK verlies, dan voelt dat voor mij gewoon als er een dierbare is overleden. Die pijn voel ik dan gewoon in mijn hele lijf. En vraag me niet waar het vandaan komt. Maar dat is gewoon zo
4: waar
3: zo
4: komt goed. Het vandaan?
3: Ja, falen. Constant overal. Alles wat je probeert in het leven, lukt je gewoon niet.
0: Dat is toch, jongens.
1: Ik zou bijna dierbare overleven. Die man heeft geen familie meer over, want hij wint niks meer.
0: Ja, nee, als dat inderdaad werkelijkheid zou zijn waar hij over maakt. Maar ik bedoel, Frans, stel je nou ervoor dat je zo in het leven staat en zo je sport beleeft. Dat is niet vol te houden, joh.
1: Nee, maar dan moet hij eerst even naar zijn bankrekening kijken en dan wordt hij weer levend.
0: Ja, weet ik niet.
2: Ja, maar geld maakt niet alles gelukkig, hè, Frans?
1: Nee.
2: Misschien is het bij jou wel zo.
1: Maar geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld. Ja, die vind ik
0: ook. Ja, geld maakt niet gelukkig, maar het lost wel veel problemen op. Dat is wel waar natuurlijk.
1: Precies, ja.
0: En nog andere wedstrijden, Björn?
2: Gisteren, er waren nog 2 wedstrijden. Nathan Espinol die won met 10-5 van Joe Cullen. En Josh Rock won met 10-4 van Luke Woodhouse.
0: Oké, in de wedstrijden vandaag?
2: Ja, dat zijn er 8 stuks met 5 Nederlanders die komen
0: naar
2: actie. Dus het is een mooie dag. Eerst in de middag en dan in de avond. Ja, jij zit er klaar voor, hè, Frans?
1: Nou, echt. Verschrikkelijk.
0: Ik zit er zo dichtbij om Frans gewoon uit te zetten.
2: Mag ik mijn verhaal afmaken of niet?
0: Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk moet je verhaal afmaken.
1: Zet maar een plaatje op.
0: Zo, Frans is
2: mensen
0: weg.
2: Willen toch
0: Jos is weg.
2: Mensen willen even weten wie de speler vandaag is.
0: Ja, natuurlijk, Joch.
2: We beginnen om 2:10 met Dirk van Duivenbode. Die speelt met Chris Dobie. 3:10 hebben we Mike van Gerwen. Die speelt tegen Andrew Gulding. En voor Mike van Gerwen is het wel een belangrijk toernooi. Want ja, stel, we gaan er natuurlijk niet vanuit, maar stel hij verliest in de eerste ronde. Dan kan het zomaar zijn dat hij uit de top 10 van de ranglijst verdwijnt. En dat is sinds zijn doorbraak in 2012 nog nooit gebeurd.
0: Hmm.
2: Dus dat zou wel... hij verdedigde prijsgeld van 2 jaar geleden. Toen haalde hij de finale. Dus er zit wel een beetje druk achter voor Van Gerwen.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Ja. Nou ja, dan gaan we even verder met het programma. De avondprogramma komen 3 Nederlanders in actie. Jermaine Wattimena om 9:00 tegen James Wade. Die stond vorig jaar in de finale. Dus ook een lastige tegenstander. 10:10 hebben we Gian van Veen tegen Christoph Ratajski. Een Pool. Voor Gian is dat ook een tegenstander waarvan hij afgelopen zondag nog heeft verloren op een Eurotour. Dus Gian, je hebt wel een appeltje te schillen met Ratajski.
0: Nou, we gaan het in ieder geval allemaal meemaken. Dankjewel voor de World Matchplay of Darts update. Zometeen nog veel meer andere sporten in Koffie en Classics.
4: Koffie en...

0: is het internationale amazing deel van deze plaat. Caribbean Queen van Billy Ocean. Daar hebben wij wel een Caribbean King gelukkig weer in ons midden. En dat is onze eigen Björn Smit. Ja, want die is hier terug. Maar dat heet dan de Dutch Caribbean, hè, als ik me niet vergis.
1: Ja, klopt. Lekker Curaçao. Och.
0: Ja.
1: Lekker weetje hoor daar.
0: Ja, wil ik geloven. Nou, we hebben hier ook niet te klagen gehad hoor. Het is nu toevallig bij jouw terugkomst. Nog dank daarvoor. Is het ineens een stuk cooler. Maar als ik hier vanuit het studioraam naar buiten kijk, schijnt het zonnetje in ieder geval wel uitbundig. En dat is wel lekker ook. We gaan het trouwens in Koffie en Classics nu hebben over de Tour de France. De etappe van gisteren. Tadej Pogacar. Die heeft opnieuw keihard toegeslagen in die 14e etappe. De Sloveense gele truidrager werd door in de finale van de Col du Haak weg te rijden bij Jonas Vingegaard. En solo te finishen in Le Marc 10. Pogacar die plaatste zijn beslissende aanval op 1,5 kilometer van de top van de Col du Haak. Dat is echt het stijlste stuk van die klim. Vingegaard probeerde ook nog even aan te sluiten, maar moest uiteindelijk 44 seconden toegeven. Ook Remco Evenepoel verloor tijd. Al beperkte de Belg in de slotkilometers wel enigszins de schade. Tijmen Arendsman die zat lange tijd in een vroege vlucht, maar die zag zijn kansen op een topresultaat verdwijnen door een lekke band op diezelfde Col du Barge. Voor Tadej Pogacar is het al zijn 4e ritstegen in deze Tour de France en de 25e uit zijn carrière. Na afloop van zijn overwinning in die 14e etappe van deze Tour zei de Sloveen het volgende in het zogenaamde Flash-interview.
2: Oh ja, today I must say thanks to all the fans that came to the side of the road. It was really something unforgettable, I think, to see all the crowds on the hills, on the top of the mountain. It's just I never seen something like this, and yeah, thanks to all. And I think also all the cyclists, all the riders, we have such a massive respect towards each other, and I think we all put on a great show. And yeah, it's nice to see this kind of racing.
0: Ja, we zitten alweer op 2/3 van de Tour de France, en het verschil tussen de twee topfavorieten, Pogacar en Vingegaard, is nu 4,5 minuut. Dat is een aardige achterstand dus voor Vingegaard, die gisteren dus weer een tik te verwerken kreeg. En na afloop reageerde de ploegrijder van Vingegaard bij Visma Leasebike, Mark Reef, voor de microfoon van de NOS. En erkende dat Pogacar op dit moment even een klasse apart is.
3: Nee, hij was wederom sterker. Ja, en ik denk dat we het ook onderweg geprobeerd hebben. Zaten met 3 man zaten we mee. Jui hield het alleen ook vrij kort. En Jonas die deed het goed op de laatste klim. Alleen Pogacar is sterker. Ik denk dat we realistisch moeten zijn dat hij gewoon sterker is. We doen er alles aan. En tot op heden heeft het dan niet zo mogen zijn.
0: Nee, nou, hopelijk voor Mark Reef, Visma Leasebike en Jonas Vingegaard gaat het nog wel komen in de laatste week van deze Tour de France. Die begint vandaag al met de 15e etappe. Het peloton vertrekt vanmiddag om 2:50 vanuit Champagne voor een rit over 184 kilometer. De finish ligt boven het plateau de Solesson. In de finale van deze bergetappe krijgen de deelnemers een lange slotklim van ruim 11 kilometer voor de wielen, waarbij de weg van ruim 9% omhoog gaat. De renners komen naar verwachting tussen 5:30 en 6:00 aan bij de eindstreep. Nou weten we wel dat het eigenlijk qua sporten, jongens, vandaag best aardig is ingedeeld. Hè? Want we hebben de Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps. Dan kunnen we nog even op ons gemak kijken naar de finish van deze etappe van de Tour de France. En daarna hebben we vanavond om 9:00 nog een aardige WK-voetbalfinale, Frans.
4: Ja, geweldig. Het is echt een... Ik ben blij dat het niet heel warm is buiten. Kan ik lekker binnen zitten. Helemaal goed.
1: Ja, vergeet het dart er niet, hè?
0: Wat denken jullie trouwens qua uitslag van vanavond? Ik bedoel, ik moet persoonlijk... ik weet het dan. Misschien is dat gewoon een... gekomen door de wedstrijd Nederland-Argentinië van een aantal jaren geleden. Maar ik hoop niet dat Argentinië wereldkampioen wordt.
1: Nee, ik deel die mening wel.
4: Dus, ik ook.
0: Ja. En die Spanjaarden, ja, dat zit me met die teen van Casillas. Dat zit me ook nog steeds hoog.
1: Ja, 2010.
0: Ja. Ja.
1: Eigenlijk wil je dat geen van beide wint.
0: Nee, maar als je dat soort dingen op een rij gaat zetten, Björn, dat was ver voor jouw tijd. Maar Rensenbrink op de paal. Frans kan zich dat nog wel herinneren.
4: Ja,
0: teen van Casillas, die penalty in 74. Ja. We waren er een aantal keren zo ongelooflijk dichtbij.
4: Ja.
0: Maar ja, misschien dat onder de nieuwe bondscoach Arne Slot allemaal anders gaat worden.
4: Wordt hij bondscoach, denk je dan?
0: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Ik geloof dat er helemaal niets meer in de weg staat om Arne Slot uiteindelijk tot bondscoach te bombarderen.
4: Ja, geld.
0: Ja.
1: Marcel Reiziger.
0: Hallo, Liverpool betaalt gewoon mee. Heb je het niet gevolgd?
4: Jawel, dat heb ik wel gevolgd. Nou, ja. Maar als hij nu juist anders gaat werken, verdient hij 5, 6 miljoen.
0: Ja.
4: En bij de KNVB krijgt hij een paar Albert Heijn zegeltjes. Dat schiet toch ook niet op?
0: Nee, dat is. Ja, maar goed, je hebt wel kans. Hij heeft een, zeg maar, aanbod gekregen van Liverpool dat hij bondscoach mag worden. Dan mag hij zijn geld van Liverpool houden. Ik weet niet of dat ook opgaat als hij bij een andere voetbalclub aan de gang gaat als dagelijkse coach.
4: Nee, dan moet hij even wachten om dat geld te beuren. Dus gewoon afwegen.
0: Ik denk dat hij bondscoach wordt. Maar goed, later daarover meer. We zitten aan het einde van het eerste uurtje Koffie en Classics van vandaag. In de tweede uur nog veel meer. Natuurlijk gaan we dieper inzoomen op die WK-voetbalfinale van vanavond tussen Spanje en Argentinië. Dit is Koffie en Classics. Je luistert naar Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio. En je luistert naar Everybody Changing. Hier is...

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De opvarende van een duwboot die gisteren zonk in de Amsterdamse Koenhaven is geborgen. Sinds gistermorgen werd er door een speciaal bergingsteam naar het slachtoffer gezocht. Er werd ervan uitgegaan dat de opvarende het ongeluk niet had overleefd. Waardoor de duwboot is gezonken is nog de vraag. Vanaf gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, maar optreden tegen truckers die het toch doen gebeurt nog niet. Rijkswaterstaat overlegt daar nog over met justitie en politie. Met als gevolg dat er nog steeds vrachtverkeer over de Merwedebrug rijdt, die verzwakt is. De politie in Helmond heeft iemand opgepakt voor een steekpartij afgelopen nacht in een appartement. Het is de vrouw die gewond raakte. Nadat ze in het ziekenhuis was behandeld, werd ze opgepakt. Een man raakte door de steekpartij zwaar gewond. De twee zijn familie van elkaar, zegt de politie. Op de A1 bij Naarden is een spookrijder frontaal op een taxi gebotst. De taxi vervoerde twee mensen, maar de inzittende en spookrijder raakten wonder boven wonder niet gewond. Wel lagen de auto's helemaal in de kreukels. De spookrijder was onder invloed. Hij is opgepakt en is zijn rijbewijs kwijt. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Engeland heeft de troostfinale van het WK gewonnen met 6 tegen 4 van Frankrijk. Bij rust stond het al 4-0. Bukayo Saka heeft 3 keer gescoord, Declan Rice heeft de score geopend en Esri Konsa heeft de tweede binnengekopt. Voor Frankrijk maakte Kylian Mbappé 2 doelpunten en hij is nu de WK-topscorer aller tijden met 22 treffers. Engeland is daarmee als derde geëindigd. De laatste wedstrijd van het WK, de finale, begint vanavond om 9 uur in New York met Spanje tegen Argentinië.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een bermbrand langs de A58 vanuit Tilburg naar Breda op knooppunt Galder. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A16 richting Rotterdam dicht. De A58 vanuit Tilburg naar Breda, daardoor voor knooppunt Galder 2 kilometer file met een kwartier vertraging.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
9: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
9: Social deal. Deals die je niet mag missen.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar NCOI.

0: Ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Grand Prix Radio.
3: Rob van Zomeren.
4: Goedemorgen, 7 over 11. En samen met Koffie en Classic sta ik aan het begin van een werkelijk fantastische sportzondag. Vanavond om 9 uur in New York. De WK-finale van het WK voetbal. En om 3 uur vanmiddag.

0: dan denk ik wel eens... Wat een geoliede machine, dat Grand Prix Radio, jouw sportradio. We hebben het dadelijk over de Tour de France. We hebben het over de grote prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps en de WK-voetbalfinale. En dan hoor je dit liedje van Aerosmith. I don't want to miss a thing. Oh, goeie show, man, dit. 11 minuten over 11, dat is het gekke getal. En dan weet je, Frans van Schuur is er natuurlijk ook bij. Ik moet zeggen, petje af, Frans, want de Nijmeegse Vierendaagse met alle festiviteiten daaromheen van start gegaan. Gisteravond zat je al midden in het feestgedruis en toch ben je er vandaag bij. Dus compliment voor je doorzettingsvermogen.
1: Ja, dankjewel. Old soldiers never die.
0: Old soldiers never die. En we weten het natuurlijk met z'n allen.
2: Het is een apart figuur.

0: schuur.
1: Frans, zo meteen ga ik heel even jouw vakkundige mening vragen over een slipstream, een tow, die gisteren gegeven werd op, tijdens de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. Mocht je het gemist hebben, Kimi Antonelli die staat vanmiddag op pole position. Naast hem op de eerste startrij onze landgenoot Max Verstappen. En dat kwam mede door die waanzinnige slipstream. In het vorige uur Coffee & Classics hebben we het daar al kort even over gehad. Nou leek het erop, Frans, toen Verstappen wel heel dicht achter Verstappen kwam achter Hadjar kwam te zitten bij Blanchimont, dat hij misschien even moest liften. Maar dat was niet zo, hè?
2: Nee, hij heeft inderdaad volgehouden. En Verstappen zelf schrok ook een beetje van gaat hij op tijd naar links. Maar beter als dit kon het niet. Want hoe dichter je erop zit, hoe meer je in dat vacuüm rijdt. En waardoor meer je snelheid maakt. En dat heeft hem echt de tweede plek opgeleverd. Anders had hij P6 gestaan of zo.
1: Ja,
2: ik vond het briljant, zoals Hadjar het deed. Terwijl het een beetje geluk was, want dat zei Hadjar zelf later ook.
1: Ja, even luisteren wat Max er zelf van vond.
3: Ja, het was really, really helpful, of course. I think normally we would have been around P6. So, big thank you to him and the team for organizing that. I thought it was going to get a bit close on the final run in Blanchimont, but you have to trust each other and stay flat, right? So we did that. And to be on the front row for us, I think has been a really good result. Of course, you have to take into account the slipstream, but the whole weekend the car has been quite decent to drive. Just we are a bit draggy or slow on the straight.
1: Ja, je reactie, Frans. Had jij die tweede plek vandaag verwacht?
2: Nee, totaal niet, moet ik zeggen. Ik had een P6 verwacht of P5. En echt, zeg maar, ik had de Ferrari's iets beter verwacht. Maar oké. En dat is het mooie van deze sport. Dat het elke keer weer, net hetzelfde als een huwelijk, onverwacht is. Hè?
1: Ja, nou, dat weet ik wel uit het cuprace waar ook jij natuurlijk volop aan meegedaan hebt. Ik bedoel, wij zaten soms echt op bijvoorbeeld het lange stuk richting de Tarzanbocht. Soms op 3-4 centimeter achter degene die voor je zat.
2: Ja, dan probeerde je net bij de Tarzan eruit te komen, omdat je dan een fractie meer snelheid had.
1: Ja,
2: ja, dat is het mooie.
1: Ja, nou was het natuurlijk zo dat Isaac Hadjar, omdat hij toch wist dat hij helemaal achteraan moest, startte die idee een beetje voor spek en bonen mee. Als het ging om de kwalificatie, omdat in ieder geval zijn startpositie op de grid, die was van tevoren al redelijk bekend. Dus even luisteren hoe Hadjar, zeg maar, in die wedstrijd stond.
4: Yeah, boring session. At least I got to. I don't know if I really helped him put it in second. I think probably. But yeah, he drove very well. And anyway, he would have been at the front. But to give that bonus was definitely the right thing to do. So I'm happy for the team. I'm happy for him. And you know, on my side, you know, tomorrow, starting from, I don't know, last, I just prepared myself to come back and have the car set up also a bit more for the race. And let's see how it goes.
1: Maar volgens mij start hij als één al laatste, toch, Björn?
5: Ja, klopt. Alonso start helemaal achteraan. Omdat hij nadat Hadjar al gezegd heeft van ik start achteraan, deed Alonso. Dus nu start die Alonso start als 22e.
1: Ja, die hele startgrid is natuurlijk door allerlei straffen en andere zaken.
5: Die dat trouwens beetje heel veel uitmaakt, hè? Maar voor
1: Nee. Maar ja, die hele startgrid was natuurlijk redelijk door elkaar gehusteld. Door al die straffen en dat soort dingen die uitgedeeld werden. Ja, dan start je vanaf de tweede plek. Het gaat even over Max Verstappen. Ik bedoel, heb je dan ook daadwerkelijk kans op de overwinning, Max?
3: Ja, yeah, it was really, really helpful, of course.
1: Ook dat was Max na de kwalificatie. Ik wil het even hebben hoe hij erover denkt dat hij nader, met de tweede plek, dan kan je toch winnen?
3: The gap is big. I mean, even with a perfect draft, we're still like over 3 tenths behind. So, for me, I think it will be more just looking in the mirrors and trying to fight them off.
1: Ja, in de spiegel kijken, ja. Mij komt dat heel bekend voor, Frans. wat denk je zelf hoe het zal gaan? Ja, met name die eerste ronde, dat lange rechte stuk richting op Camel Straight.
2: Ja, daar, de eerste ronde kan Max nog wel Antonelli voorbij gaan. Maar daarna, zeg maar, dan als alles een beetje gezetteld is, dan gaat de Mercedes allebei er voorbij. En dan moet je proberen wie die derde plek kan krijgen. Hè? Daar gaat het denk ik om.
1: Ja, nou goed, dan gaan we daar wachten. Om 3 uur gaan de lichten uit. Zometeen bouwen we nog even verder over de grote prijs van België. Want de opvolger van Giampiero Lambiase, de engineer van Max Verstappen, is bekend. Je hoort er zometeen meer over.

0: 12. Je luistert naar jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Terug naar de grote prijs van België. Want de opvolger van Gianpiero Lambiase, de race engineer van Verstappen, is bekend, toch Björn?
1: Ja, dat wordt Tom Hart. Hij was eerst al, hij deed nu al bij Red Bull als performance engineer. En hij gaat nu, wordt nu de opvolger van Lambiase. Hij zou eerst naar Williams gaan na dit jaar, maar hij heeft toch besloten om te blijven bij Red Bull.
0: Ja, nou, dat zal. Frans had het al eerder over geld.
2: Hij heeft gewoon wat meer geld gekregen. En je werkt natuurlijk liever samen met Verstappen als een coureur bij Williams. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk.
0: Ja, want gelukkig is ook, mede door Raymond Vermeulen, is het ook gewoon echt een streep gegaan door al die geruchten. Hè, dat Verstappen standtepeden zou opstappen. En daar zijn we dan gelukkig ook al vanaf. Maar dat zal toch wel wennen worden voor Max na al die jaren met Gianpiero, toch?
2: Ja, maar daar kom je wel overheen, joh. Dat is al ingezet en dat weet je zelf ook. Aan alles komt een eind en dat is hier ook het geval. En ik denk, eind 27 pas, hè, gaat hij weg. Dus ja, daar zit nogal tijd zat in.
0: Ja, de race van vanmiddag. We hebben nog twee topjongens die wat verder naar achteren starten. De teamgenoot van Max Verstappen, we hebben het al eerder verteld, Isaac Hadjar, die start vanaf plek 21. Laten we even luisteren hoe hij nu over zijn kansen denkt. Want inhalen is toch wel iets makkelijker op een circuit als Spa, toch, Isaac?
3: It's harder than we might think because we all have the same deployment strategy around here. So yeah, I don't know. I hope I don't just get stuck there for the whole race in the straight.
0: Ja, hij klinkt niet heel positief, Frans. Ik bedoel, die deployment, het loslaten van de energie die van de batterij afkomt, dat kan iedereen doen, maar het moment waarop je dat kiest, dat is toch aan de coureur.
2: Ja, het lijkt net of hij in zo'n interview iets anders aan het doen is.
0: Hey? Ja, je bedoelt dat hij nog een beetje aan de patience is. Dat hij met een kaartspelletje bezig is.
2: Ja, of hij
0: is.
2: Zit naar de wedstrijd Frankrijk-Engeland te kijken of zo, weet je wel. Ja,
0: ik heb dat wel vaker met die interviews van Hadjar. Dan zie je ook zijn ogen steeds afdwalen. Ja. Ik denk, er komt er nou een gele ballon voorbij. Ja. is hij die dan aan het volgen? Maar bedoel, die deployment, we hadden het er net al over, als het ging om bijvoorbeeld Antonelli, die schijnt daar echt wel gewoon een soort kunst van gemaakt te hebben over wanneer je die energie laat vrijkomen. Ik bedoel, dat is toch iets wat de coureur bepaalt en niet de auto?
2: Nee, maar de hoeveelheid die vrijkomt is wel wat de auto bepaalt. Dus dat is geen moment. Hij kan het op het goede moment doen, maar dan is het ook, zeg maar, als jij het volle deployment doet, dan verbruik je in één keer heel veel stroom. Als je de fractie opbouwend doet, en een fractie, dan praat ik over secondentjes, binnen een seconde, dan heb je langer die stroom. Dus in dat opzicht is dat niet alleen de coureur, maar ook en Mercedes heeft dat gewoon heel goed voor elkaar.
0: Ja, maar
2: dat is de kracht.
1: Ik denk dat hij ook bedoelt, want het is natuurlijk zo'n lang rechtstuk. Je hebt een hele volle batterij, denk ik, als je Lazoers uitgaat, de eerste bocht. Ja. Maar ja, iedereen pleurt die batterij leeg op dat hele rechtstuk. Dus dan kan je misschien niet heel veel verschil maken. Omdat iedereen toch...
0: Nee, daar niet, maar het is natuurlijk wel zo, Björn, dat op het moment, je hoort ze nu bijvoorbeeld terugschakelen. Althans, de een schakelt wel terug bij Blanchimont. De ander doet dat op een ander moment, zodat je dat stuk nog volgaat. Ik bedoel, dat zijn uiteindelijk keuzes die de coureur maakt. Er is trouwens nog een andere coureur die verder naar achteren start. Dat is Lando Norris, de regerend wereldkampioen. Door zijn 10 plaatsen grid start hij niet vanaf plekje 3, maar vanaf plek 13. Denkt hij dat hij makkelijk naar voren kan werken?
4: I mean, we can certainly move forward, but how far into the top 8 is a different question. I think my pace was an amazing lap to put me P3, but it wasn't like I was miles ahead of the others. You know, it was like half a tenth or a tenth. If you're half a tenth or a tenth quicker, especially with the lap that I did, we're probably not actually quicker than them, you know. So I don't expect to have an incredible chance to get high up the order tomorrow, but I think if we can get in the top 6 maybe, that would be amazing. If it's just top 8, then I think that's what we should expect.
0: Vanmiddag om 3 uur gaan we zien hoe het allemaal uitpakt. De Grand Prix van België kunt u ook hier beluisteren op Grand Prix Radio met Olaf Mon en Jack Ploy. Maar je kunt al eerder naar Olaf en Jack luisteren. Vanaf 14:30 gaan ze alvast voorbeschouwen op de race met de laatste nieuwtjes en anekdotes over het circuit. Lekker blijven luisteren dus naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schouderkarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
5: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter. Het leukste speelpark van het oosten.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
3: Grand Prix Radio.
4: Tour Update. De 14e etappe naar Le Markstein is gewonnen door Tadej Pogacar. De Sloveen van UAE kwam solo over de streep. Isaac Del Toro en Paul Seixas finishten op 38 seconden. Jonas Vingegaard verloor 44 tellen. Het is Pogacars 4e ritzege in deze Tour. Tadej Pogacar draagt vandaag geel en Mats Pedersen draagt groen. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat... wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement... Valentin Paret-Peintre.
5: Vanmiddag wacht de 15e etappe. Een bergetappe van 128 kilometer naar Plateau de Soleil-Son. De start is om 1:50. Rond 17:45 wordt de finish verwacht.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1, Hengelo-Duitse grens. Door de controles 10 minuutjes vertraging vanaf de Lutte. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn, een kapotte auto bij Den Oever. 4 kilometer file daar en 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht, dus al het verkeer moet daar eventjes over de vluchtstrook. En een kleine 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grens. Door de controles file vanaf afrit Beek.
3: Grand Prix Radio.
7: Rob van Zomeren.
8: Robert, dankjewel voor de verkeersupdate. Het is 11:55. Je luistert naar Koffie en Classics bij Grand Prix Radio. Het laatste deel van deze show gaat over het WK voetbal. Straks met Harry Kane nog even terugblik op de troostfinale. En ja, vanavond om

0: Dat zou trouwens ook wel lekker zijn in de Formule 1. Als we weer teruggingen naar Back to Basics. Gewoon iedere ronde lang gewoon plank gas met dat ding. De Shapeshifters draaiden we bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Dit je heet Back to Basics. Het is 10:10. Wij gaan ons weer heel even focussen op het circuit Spa-Francorchamps. Want zojuist werd in mijn oren gefluisterd door Frans Verschuur. Dat er een ongeval heeft plaatsgevonden in de Formule 2, Frans.
1: Ja, Van Hoepen, dat is een deelnemer van Nederland in de Formule 2. Die heeft een behoorlijk harde crash gehad. De auto is volledig afgeschreven in Malmedy. Dat is een vrij snel gedeelte. En ja, de achterkant van de auto is eigenlijk tot een dinkytooi geëindigd. Het was zo'n grote crash dat alles, zeg maar, de race werd gestopt. En er moest even behoorlijk wat gewerkt worden om het op te ruimen. Hij heeft gelukkig niks. Van Hoepen doet het best wel goed, vind ik, voor, een, voor zijn doen. En voor een rookie, heel goed deed hij. Hij ging ook best aardig. Hij ging lachen op P8. En dit is natuurlijk even vervelend voor hem. Hopen dat hij herstelt. Want aankomende weekend moeten ze ook weer rijden in Hongarije. Dus
0: ja. Hij zal in ieder geval morgen wakker worden met spierpijn.
1: Ja, en dat zeer zeker, ja. Nou, en ik kan het weten.
0: Ja, nou ja, ik ook. Ik kan me nog herinneren dat je nek... Want in de tijd dat wij, althans dat ik race, had je nog niet die nek- en head support.
1: Nee.
0: En je hoofd was natuurlijk, dat de helm die je droeg, was je al een redelijk topzwaar. Maar ik kan me wel herinneren dat ik gewoon met twee handen s'nachts mijn hoofd moest pakken als ik me wilde omdraaien. Omdat mijn nekspieren zo ongelooflijk in de kreukels lagen dat dat niet meer kan.
1: Maar goed, die... eigenlijk niks veranderd dus, tot en met heden.
0: Nee, zo draai ik me nog steeds om. Ja. Dus, laatste half uurtje Koffie en Classics. Nou, eigenlijk nog de laatste 20 minuten Koffie en Classics. We moeten het nog heel even hebben over die troostfinale van gisteravond. Björn, jij kon hem helaas niet zien, hè, jongen. Ach, wat zonde.
2: Nee, wat zonde. Och, echt, ik keek vanmorgen, toen we waren geland, keek naar de uitslag 6-4. Ik dacht, wat is daar gebeurd, joh?
0: What the fuck heb ik gemist?
2: Ja, heb ik weer zo'n mooie wedstrijd gewist.
0: Ja, het was bij Rusland 4-0 voor Engeland. Frankrijk kwam nog terug tot 4-3. Uiteindelijk, toen het nog 5-4 was, dacht ik van... nou, dit gaat nog rete spannend worden. Maar ja, toen natuurlijk kreeg Engeland op een gegeven ogenblik echt heel veel ruimte... omdat die Fransen alles probeerden om er nog een verlenging uit te halen. Echt een bizarre uitslag. Heb jij de wedstrijd gezien, Frans? Ja, toch?
1: Ja, briljant. Echt, ik dacht, wat moet ik met zo'n troostfinale, weet je wel? Het is, ja, alsof je thuis voor de 26e keer iets doet. Ja, maar dit vond ik echt briljant, echt. Dat is echt ongelooflijk.
0: Ja, voor Engeland trouwens, het derde plekje... dat is het beste resultaat op een WK sinds hun wereldtitel in 1966. Nou, hadden ze erop gelopen, it's coming home, riepen ze de hele tijd. Maar het is wel een bizarre tijd geleden. Dus ja, voor hun het beste resultaat sinds 1966. En na afloop kwam de Engelse topspits Harry Kane nog even voor de camera's. En hij zei het volgende.
3: A positive way to finish. I mean, it was a difficult game, as we know, after what happened just a few days ago. You trying to process everything, all your emotions. And you still got to be professional. You still got a game to play. And that was the target, you know. Furthest we've ever been on foreign soil. First medal in 60 years in a World Cup. So I think we deserve to finish that way. I'm proud of the boys for the mentality they showed to finish that way. And I think it just leaves everyone feeling like we want more, as we always do, and that's got to be the aim going forward.
0: Ja, sterke woorden van Harry Kane na afloop van de overwinning op Frankrijk in de troostfinale. Maar ja, die troostfinale was leuk. Maar het echte werk natuurlijk vanavond om 9 uur in New York. De WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Daarover zometeen nog veel meer in Koffie & Classics bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evenals hele bijzondere uitspraken van zowel de FIFA-baas Infantino als Donald Trump. Tot die tijd hoor je deze van de Romantics.

0: bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Coffee and Classics. BFI, Why Not Jazz. Het is 10:50, het staartje van Coffee and Classics. En ik had het al beloofd, we zoomen verder in op de WK-finale van vanavond. Ja, jongens, 9:00. Nou had ik ook allerlei berichten gehoord dat vanwege branden, bosbranden in Canada, dat er een hele slechte luchtkwaliteit, dat daar sprake van is boven het stadion waar de finale gespeeld wordt. Björn, is daar nog iets meer over bekend? Gaat dat nog gevolgen hebben? Of was de neerslag die in tussentijd gevallen is van Dienaard, dat er geen rol meer speelt?
1: Ja, is goed, dus gaat het geen rol meer spelen. Ik heb geen berichten er meer over gehoord.
0: Oké, nou dan gaan we daar in ieder geval van uit. Die finale tussen Spanje en Argentinië. Dit was trouwens, even terugblikken, de grootste en langste WK ooit. Met 48 landen, 104 wedstrijden en wel 300 keer die vervelende harses van die FIFA-baas Gianni Infantino in beeld. Ja, ik weet het niet, maar het leek wel meer om Infantino en Trump te gaan dan over het voetbal op een gegeven ogenblik. En wat zijn er eigenlijk ook, als je terugblikt, jongens, gekke dingen gebeurd. En wat lijkt het lang geleden dat Nederland nog met 5-1 won van Zweden, toch zo?
2: Ja, dat is echt matchfixing, hè, zoals wij dat noemen. Argentinië zat natuurlijk in een pool wat al op corruptie leek. En ook af en toe die Trump die zich dan met een rode kaart gaat bemoeien. Ja, het is echt, wordt steeds meer een politiek financieel spelletje.
0: Ja, nee, dat sowieso. Maar ik bedoelde eigenlijk dat WK, dat is de laatste dag vandaag. Finale vanavond om 9:00. Ja. Maar dat de voorgaande wedstrijden, bijvoorbeeld de wedstrijden van Curaçao, dat lijkt allemaal al zo lang geleden, maar het is maar een paar weken.
2: Ja. Ja, dat weet ik. Maar ja, zo is het hele leven op.
0: Ja, ach, hij wordt filosofisch. Zo. Oh, snel verder. Snel verder, want zo meteen gaat hij door.
1: Oh jee.
2: Ja. Oh, dit is verschrikkelijk.
0: Ja. Vooraf de WK-finale.
2: Ik weet nu dat ik op de kleuterschool zat.
0: Oh, ja, alsjeblieft, want zo meteen gaan we ook weer terug naar de persveeën.
1: Nee, Endor.
0: Hey, hij moet nog één keer in actie komen tijdens de persconferentie. Dat deed hij samen, die Infantino, met zijn grote vriend Donald Trump. Daar blikt hij terug op natuurlijk wat in zijn ogen een fantastisch toernooi was. Luister maar even mee.
3: I don't know if you know, but the official definition of FIFA is FIFA is the official happiness provider to humanity since 120 years. So we are providing joy and happiness.
4: Unless the team loses.
3: Unless the team loses, of course.
4: That's so happy.
3: And all this, of course, would not have been possible. And I say this because it is the truth. You don't need people to compliment you, Mr. President, but this World Cup would not have been such an incredible success without you.
0: Weet niet, maar als die Trump ooit nog eens een keer toe is aan een prostaatonderzoek, dan denk ik dat Infantino dat gaat doen. Die zit er namelijk toch al halverwege in.
2: Dus niet helemaal, echt.
0: Wat een geglijden.
1: Is uithalen,
0: hoor.
1: Nee.
0: Ja, echt. Het is toch
2: schandalig, echt.
0: Ja, echt. Wat een
2: schandalig, echt.
1: Maar heeft die Trump eigenlijk bijgedragen in dit WK?
0: Ja, volgens Infantino alles.
1: Die rode kaart, hè? Ja, volgens
0: alles. Infantino. En nog even bellen als het er niet mee eens is dat de speler geschorst is en zo. Ja. We hadden het over Donald Trump. Die kwam natuurlijk ook nog even aan het woord tijdens diezelfde persconferentie. En die kwam echt wel met bijzondere uitspraken. Luister maar.
5: A tournament like no other, filled with fierce competition. Unforgettable moments, yet unforgettable moments. Like probably the most unforgettable is when they gave that gentleman, is it a red card? And I was forced to call Johnny. And just make a recommendation. I said, Johnny, I'd like to make a recommendation. Let the guy in the game. No, I didn't say that. I said, I'd like to wage a complaint. And actually, I had no idea what was going to happen. But, you know, it's so much better the way it worked out because there's no controversy.
0: Oh, so much better the way it worked out. Nou, zijn telefoontje,
1: no
0: ja.
1: No controversy.
0: Ja. Nee, no, absolutely no controversy. Ja, het is toch werkelijk, wat een narcist. Het is echt...
2: Oh, verschrikkelijk.
0: Ja.
2: Man, dat is echt verschrikkelijk. Het is maar één goed ding in zijn leven wat hij heeft. En verder is het allemaal rommel en troep. De rest moet allemaal weg, behalve dat ene ding.
1: Heeft hij iets goeds in zijn leven?
2: Ja, één ding is heel goed bij hem.
0: Ja.
1: Wat dan?
2: Ja, zijn vrouw.
0: Ja, dat is waar. Maar the best thing in the life of Donald Trump is Donald Trump.
2: Ja, wat een ramp is die gozer.
0: Ja, daar kunnen we ook duidelijk over zijn. Hij kan in ieder geval niet meer van invloed zijn, zo ik hoop. Vanavond op de WK-finale. Ja, we hadden het er al even over. De voorspellingen. Björn, zeg het maar.
1: Ik denk 2-1 voor Spanje.
0: En dan tot slot. Frans Verschuren.
2: trommelgeroffel. Daarna de enige echte kenner van de voetbaluitslag gaat worden 4-1 voor Spanje.
0: 4-1 voor Spanje. Nou ja, als
1: helemaal van de mat getikt.
0: Ja, ik denk ook dat het in ieder geval Spanje niet gaat overkomen wat Engeland wil gebeuren. Dus dat ze gewoon op een gegeven moment echt heel, of Frankrijk gebeurt, dus dat ze echt helemaal met de rug in de verdediging worden geduwd. Ik denk dat Frankrijk daar gaan ze niet in mee.
2: Spanje heeft een heel goed middenveld, joh. Die verdelen het soortje, die blokkeren het, die gaan gewoon geweldig. Geweldig.
1: Ja, Eén doelpunt nog maar tegen dit WK. Volgens mij toch? Uit mijn hoofd.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Nu we het toch over voorspellingen hebben, dan pakken we ook nog maar eventjes de grote prijs van België mee in de Formule 1. Zeg het maar, wat wordt de uitslag? Nummers 1, 2 en 3, Frans.
2: Antonelli, Russell. En dan derde Verstappen.
0: Ja, dan ga ik eigenlijk wel. Dat gebeurt niet vaak dat wij het met elkaar eens zijn, Frans. Maar ik ga een beetje weten. Nou, Björn nog.
2: Wat zei je?
0: Ik ben je helemaal een beetje eens. Schrijf de datum ook maar op.
2: Ja, dat is vandaag opschrijven van zomerseens. Ja.
0: En Björn, jij?
1: Nou, dan ga ik even van het anders. Ik ga gewoon voor Verstappen winnen. Leclerc 2, Hamilton 3.
0: Oh, daarover ga je ook.
1: Zet ze eraf.
2: Heb je zonnesteek opgelopen in Curaçao of zo?
0: Ja, dat lang in de zon gezeten, ja.
2: Jezus, man.
0: Tot zover Koffie en Classics voor vandaag. Heren, dank voor jullie medewerking. Frans, doe rustig aan in het feestgedruis.
2: Ja, vandaag niet, hè?
0: Oh, nee?
2: Nee. Formule 3 en voetbal, hè?
0: Nou, wij spreken elkaar sowieso morgen weer voor de Formule 1 aan tafel podcast. Die is er trouwens twee keer in de week. Op vrijdagmorgen en maandagmiddag. Dan is er hier bij Grumpy Radio. Download de app, kan je helemaal naar de podcast luisteren. Ook hoef je niet gebruik te maken van al die podcastkanalen die er natuurlijk ook zijn. Hier op Grumpy Radio, als het gaat om de grote prijs van België, om 3:10 start de voorbeschouwing van de GP van België met Olaf en Jack. Zometeen na 12:00 hoor je hier Robert de Roor. Ik ben Rob van Zomeren voor Grumpy Radio. Dankjewel voor het luisteren. Björn, jij dank voor de productie. Frans, jij ook bedankt voor... Nou, whatever.
2: Ja, nou. Je wordt bedankt.
1: Bedankt voor die
2: geweld. Heel erg bedankt, ja.
0: We zijn de volgende.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Noodweer in New York. Het was op een gegeven moment zo erg dat de burgemeester iedereen opriep om binnen te blijven. Er waren blikseminslagen en er viel zoveel regen dat straten en metrostations onder water kwamen te staan. De finale van het WK voetbal zou niet in gevaar zijn. Die is vanavond in New Jersey, niet ver van New York. In een discotheek in Antwerpen is vannacht geschoten en dat heeft een man van 20 niet overleefd. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daarna zijn verwondingen. De schutter sloeg op de vlucht en is nog niet gevonden. Politie heeft wel een paar andere mensen opgepakt. Een bosbrand die donderdag uitbrak bij Madrid is groter aan het worden. En dat ondanks de inzet van 350 brandweermensen en 25 blusvliegtuigen die het vuur aan het bestrijden zijn. De situatie is zo verergerd dat veel mensen hun huizen uit moeten. De bosbrand bij Zaragoza is ook nog niet uit. Problemen op de socials van Meta, Facebook en Instagram werken niet meer goed. Op allestoringen.nl komen duizenden meldingen binnen van mensen die niet kunnen inloggen. Bij Facebook lijken de problemen er alleen te zijn als je via de browser inlogt. Via een app werkt alles normaal. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: Engeland heeft de troostfinale van het WK gewonnen met 6 tegen 4 van Frankrijk. Bij rust stond het al 4-0. Bukayo Saka heeft 3 keer gescoord, Declan Rice heeft de score geopend en Esri Konsa heeft de tweede binnengekopt. Voor Frankrijk maakte Kylian Mbappé 2 doelpunten en hij is nu de WK-topscorer aller tijden met 22 treffers. Engeland is daarmee als derde geëindigd. De laatste wedstrijd van het WK begint vanavond om 9 uur. Spanje en Argentinië spelen in New York.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in ons land. Op de A1 Hengelo-Duitsland. De controles aan de grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en een klein kwartiertje vertraging. Kapotte auto bij Eindhoven. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hoogt 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Het vakantieverkeer is daar onderweg 9 kilometer file tussen de grens en afrit Deuven.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe! Geeft ruimte.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit. En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
15: Ja, nee, ben al weg.
14: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
20: Hoe weet jij dat?
22: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
24: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
27: Anders grijp je mis.
24: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
1: Grand Prix Radio.
2: Robert Delor. Op de dag van de WK-voetbalfinale, vanavond Argentinië tegen Spanje. En natuurlijk ook de Formule 1-race in België. De coureurs gaan vanmiddag om 3:00 het circuit op voor de grote prijs van België. En die hoor je uiteraard live bij ons.
1: Grand Prix Radio.
2: België, de coureurs gaan vanmiddag om 3:00 het circuit op voor de grote prijs van België. En die hoor je uiteraard live bij ons.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Op de dag van de WK-voetbalfinale. Vanavond Argentinië tegen Spanje. Om 9 uur is die wedstrijd. Ja, en vanmiddag is het weer tijd voor de Formule 1. Want op het legendarische Spa-Francorchamps wordt de Grand Prix van België verreden. Een circuit waar snelheid, hoogteverschillen en onvoorspelbaar weer altijd garant staan voor spektakel. Vanaf 3:50 hoor je de voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. Ze praten je bij over alles wat je moet weten voordat de lichten uitgaan. En die lichten gaan uit om 3:00. Dan volgt dus ook de race. En daarbij het vertrouwde live commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En naar de finish blikt Rob Spijker vanaf 1:55 terug op alles wat er op Spa is gebeurd. Kortom, bij ons zit je vooraan voor alle Formule 1 actie in België. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol is bij de Diamond League in Londen als tweede geëindigd op de 800 meter. De Nederlandse atlete bleef tijdens de wedstrijd lang in het spoor van de Britse Olympisch kampioene Kelly Hodgkinson. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hodgkinson finishte in haar eigen thuiswedstrijd uiteindelijk als eerste vlak voor Femke Broeders-Bol, die een scherpe tijd van 1 minuut 56,46 noteerde. De Ethiopische Chige Duguma kwam achter de Nederlandse atleet als derde over de streep. Het was een fysieke en chaotische race met veel geduw, waarbij het tempo voor het gevoel van Broeders-Bol alle kanten opging. De Nederlandse laat weten dat ze zich desondanks heel sterk voelde, maar baalt er wel van dat ze ergens dus een gat heeft laten vallen. Dat verklaart ze door het grote respect dat ze heeft voor de Britse winnares, met wie ze goed bevriend is en hetzelfde management deelt. Wel is ze erg blij met haar gelopen tijd, die dicht achter die van de Olympisch kampioenen zit. De wedstrijd in Londen was voor Broeders-Bol de laatste test in aanloop naar het komende grote toernooi. Na 2 tweede plaatsen en winst tijdens de FBK Games slaat ze de nationale kampioenschappen over om zich optimaal voor te bereiden. Broeders-Bol richt nu haar pijlen volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham, die volgende maand van start gaan. Ze geeft aan dat haar tempo op de trainingen steeds beter aanvoelt en dat ze fysiek uitgerust en mentaal scherp klaar is voor de strijd op haar nieuwe afstand.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio op de zondag. Richting 12:30, tijd voor je lunch. Eet smakelijk. Vanmiddag is de Formule 1 race in België. Uiteraard live bij ons vanmiddag, inclusief voorbeschouwing. En daar beginnen we al om 14:50 mee. En na de race hebben we ook nog een nabeschouwing. Dus je kunt de hele dag lekker de radio aanhouden voor alle Formule 1 actie in de Ardennen. En straks kijken we even naar de Tour de France. Vandaag is etappe nummer 15. Daarover straks meer hier bij jouw sportradio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
12: Ah, oh, nee.
11: Maak er een potje van, want met de

0: spaargeld.
1: Buut, de bank die het een tikje anders doet.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
6: Grand Prix Radio.
7: Tour Update. De 15e etappe voert vandaag naar Plateau de Solesson. Het is een bergetappe van 128 kilometer.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Door de grenscontroles vanaf de Lutte 2 kilometer en een kwartier vertraging. Ook grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met ook een kwartier vertraging. En de vertraging is ook een kwartier de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen de grens met Duitsland en Duiven.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Robert Delor.
9: Met zometeen meer over de Tour de France. Vandaag in

Palm Free Radio, jouw sportradio. Overal in Nederland via DAB+. Natuurlijk ook wereldwijd online via onze website en via onze app. En uiteraard ook in de Randstad op FM 97.6. Met vandaag natuurlijk Formule 1 in België live bij ons om 3:00. Met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy bij de race. En ze beginnen om 2:50 al met hun voorbeschouwing. En ook vandaag actie in de Tour de France. In de Tour staat vandaag opnieuw een loodzware bergetappe op programma. De renners krijgen bijna 184 kilometer en zo'n 4000 hoogtemeters voorgeschoteld. Een dag waarop de klimmers weer kunnen schitteren en de klassementsrijders geen moment kunnen verslappen. Na een heuvelachtige aanloop wacht aan het einde van de etappe van vandaag een lange en bijzonder steile slotklim. Daar kunnen flinke verschillen ontstaan en is de kans groot dat de strijd om het algemeen klassement opnieuw wordt opgeschud. Interessant vandaag dus, etappe nummer 15. En de finish van die etappe in de Tour de France vandaag, die is om een uurtje of 18:00 vanavond. Dat houden we in de gaten voor je hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De Engelse topclub Chelsea breekt een transferrecord voor een Engelse voetballer met de komst van middenvelder Morgan Rodgers van Aston Villa. De club legt een bedrag van maar liefst 117 miljoen pond op tafel, wat neerkomt op een kleine 138 miljoen euro. Nou, het volzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, en met deze miljoenenstap troeft Rodgers zijn landgenoot Elliot Anderson af. Die was eerder deze zomer nog de duurste Engelse speler toen hij voor 116 miljoen pond de overstap maakte naar Manchester City. Rodgers tekent op Stamford Bridge een contract van 6 jaar... en is daarmee ook meteen de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Chelsea. Hij verbreekt het oude clubrecord van Enzo Fernandez uit 2023. De middenvelder moet na zijn terugkeer van het wereldkampioenschap alleen nog een medische keuring ondergaan. Tijdens het mondiale toernooi kwam Rodgers in bijna alle wedstrijden van het Engelse elftal in actie. Hij hoefde slechts 1 duel vanaf de kant toe te kijken. Zijn voormalige club Middlesbrough profiteert flink mee van deze megatransfer. Toen Rodgers begin 2024 voor maximaal 18 miljoen euro naar Aston Villa vertrok, sprak Middlesbrough af om 20% winst te krijgen bij een eventuele doorverkoop. En dat leverde de club nu meteen miljoenen op, aangezien de transfersom destijds vele malen lager lag. Rodgers keert met deze overstap in feite ook terug naar zijn roots, want in het verleden stond de middenvelder ook al onder contract bij Manchester City.
0: Dit is jouw sportradio.

Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 1 uur op je zondagmiddag, midden in het Formule 1 weekend van de Belgische Grand Prix. Over iets meer dan 2 uur, namelijk om 3 uur vanmiddag, is de race uiteraard live bij ons te horen met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En om 3:10 beginnen zij al met de voorbeschouwing op de Grote Prijs van België. En ja, we hebben vanavond ook nog de WK-voetbalfinale Argentinië tegen Spanje. Dus het is een goed gevulde sportzondag.

0: is Sportradio.
1: Grand Prix Radio. Meer sport. Meer muziek.
0: Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is DAB Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het lijkt erop dat het kabinet de stikstofdoelen in 2035 gaat halen. Dat zei een expert op Radio 1 die de plannen heeft doorberekend die vorige maand werden gepresenteerd. Hij ziet vooral grote stappen bij kwetsbare natuurgebieden. Daar moeten bufferzones komen waarin veel minder mag worden uitgestoten. Na ruim een dag zoeken in de Amsterdamse Koenhaven is de opvarende gevonden van een gezonken duwboot. Boot verdween gisteren onder water. Hoe dat kon, zoekt de inspectie uit. Reddingsploegen gingen er al snel vanuit dat de opvarende niet meer in leven was. Toen werd het zoeken een bergingsoperatie. In de buurt van de Duitse stad Frankfurt zijn bij een ongeluk met een spookrijder twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een vrouw die verkeerd de snelweg was opgereden. Ze reed tegen de auto van een bejaarde man die het ook niet overleefde. De man van de spookrijdster en haar drie kinderen zijn zwaar gewond. De burgemeester van New York laat uitzoeken of het juridisch mogelijk is om de Israëlische premier Netanyahu te arresteren. Dat zou kunnen rond een top van de Verenigde Naties die in september wordt gehouden. Netanyahu is een oorlogsmisdadiger en moet berecht worden in Den Haag, zei de burgemeester tegen de pers. Vanmiddag is het overal overwegend droog bij een mix van stapelwolken en zonnige perioden. En bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 22 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
5: Engeland heeft de troostfinale van het WK gewonnen met 6-4 van Frankrijk. Bij rust stond het al 4-0. Bukayo Saka heeft drie keer gescoord, Declan Rice heeft de score geopend en Esri Konsa heeft de tweede binnengekopt. Voor Frankrijk maakte Kylian Mbappé twee doelpunten en hij is nu de WK-topscorer aller tijden met 22 treffers. Engeland is daarmee als derde geëindigd. De laatste wedstrijd van het WK is de finale. Die begint vanavond om 9 uur met Spanje tegen Argentinië in New York.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Een kwartier vertraging voor de grens door controles. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tot aan Duiven. 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En daarop aansluitend file op de A18 vanuit Varsseveld naar Zevenaar. 10 minuten vertraging tussen Wil en knooppunt Ouddijk.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatje.
11: Met 20

0: accountiediscounter.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is Station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
5: Ja?
6: Ja, oké, sorry.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
19: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
20: Ja? Echt serieus?
21: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
23: Grand Prix Radio.
24: Robert Delor.
25: Op deze lekkere sportzondag met vanavond natuurlijk de WK-voetbalfinale Spanje tegen Argentinië. En uiteraard vanmiddag ook Formule 1 in België. De coureurs gaan vanmiddag om 3 uur in de Ardennen het circuit op voor de race. En die hoor je live bij ons.

stemgeluid van Olaf en Jack, die het live commentaar erbij doen. Vanaf 5 uur na de race, dan blikt de one and only, de holy Rob Spijker nog even terug op alles wat er op Spa is gebeurd. Kortom, vanmiddag gaat het gas erop in de Ardennen. Bij de grote prijs van België en alle actie hoor je hier. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spits Nacho Ferri die heeft zijn ambities uitgesproken na zijn officiële presentatie bij Feyenoord. Hij komt voor een kleine 10 miljoen euro over van het Belgische Westerlo. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller laat weten dat hij in Rotterdam voor alle mogelijke prijzen wil spelen, waaronder de landstitel, de beker en succes in de Champions League. Ferri begon in de oefenduels tegen Club Brugge en Sporting Charleroi al in de basisopstelling. Hoewel hij in deze eerste wedstrijden nog niet tot scoren kwam, voelt hij naar eigen zeggen geen extra druk door het succesvolle verleden van eerdere doelpuntenmakers. De spits ziet die geschiedenis juist als een motivatie en omschrijft zichzelf als een fysieke speler met veel intensiteit. Zijn overstap die staat los van een eventueel vertrek van topscorer Ueda. Ferri geeft aan dat concurrentie goed is om zichzelf te bewijzen. Hij stelt dat hij zijn best gaat doen om de eerste spits te worden. De aanwinst is hard nodig omdat Shaquille van Persie nog herstelt van een zware knieblessure. Behalve de Spanjaard maakte ook de nieuwe Duitse keeper Tjark Ernst, Charles van Houten en verdediger Mika Marmol hun entree op de middenstip.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

dag. En over ongeveer een uur dan beginnen we met de voorbeschouwing op de Grote Prijs van België. Want de Formule 1 is dit weekend in de Ardennen. Ja, Spa-Francorchamps is het circuit. Ja, het is het favoriete circuit, hè, van Max Verstappen. Met onder andere die waanzinnige Eau Rouge. Om 3:10 dan beginnen Olaf Mol en Jack Ploy met de voorbeschouwing. En de race is om 3:00 live bij ons te horen met Olaf en Jack. En na de race hebben we ook nog een nabeschouwing. Dus je kunt de hele dag de radio aanhouden voor alle Formule 1-actie...

0: Alle verf super voordelig.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.

0: Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap op.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
7: Tour update. De 14e etappe naar Le Markstein is gewonnen door Tadej Pogacar. De Sloveen van UAE kwam solo over de streep. Isaac Del Toro en Paul Seixas finishten op 38 seconden. Jonas Vingegaard verloor 44 tellen. Het is Pogacars vierde ritzege in deze Tour.
8: Dit is het klassement na de 14e rit.
7: Tadej Pogacar draagt vandaag geel, Mats Pedersen groen. En omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Valentin Paré-Peintre. Om 1:50 vanmiddag is de 15e etappe van de Tour gestart. De bergetappe van 128 kilometer eindigt op het Plateau de Soleil-Son rond 17:45.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. Diezelfde A12, maar dan de andere kant op. Tussen de grens en Duiven is het oponthoud een kwartier.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Robert Delor. Met zometeen even een blik op de Tour de France.

Sportradio overal in Nederland via DAB+. Natuurlijk ook online, overal op deze planeet via onze site en via onze app. En natuurlijk ook in de Randstad op FM 97.6. Tof dat je erbij bent op deze lekkere sportzondag. Ja, vanavond de WK-voetbalfinale, Argentinië tegen Spanje. En vanmiddag natuurlijk de Formule 1 Grand Prix van België op het programma. Vanaf 2:50 hoor je bij ons de voorbeschouwing op die race met Olaf Mol en Jack Ploy. En om 3:00 dan gaan de lichten uit voor de Grote Prijs van België. En uiteraard hoor je ook live het commentaar daarbij van Olaf en Jack hier gewoon bij Grand Prix Radio. En ook in de Tour de France belooft het spektakel vandaag. De renners rijden een zware bergetappe met bijna 184 kilometer, zo'n 4000 hoogtemeters en een steile slotklim waar de klassementsrijders elkaar pijn kunnen gaan doen. In

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij de Formule 1-renstal Red Bull Racing lijkt de opvolger van Giampiero Lambiase bekend te zijn. Het heeft er alle schijn van dat performance-engineer Tom Hart doorschuift en de vaste race-engineer van het team wordt. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase, die momenteel de vaste rechterhand is van Max Verstappen, vertrekt uiteindelijk in 2028 naar concurrent McLaren. Verstappen en het team uit Milton Keynes moeten daardoor op zoek naar een nieuwe race-engineer. Eigenlijk was Hart juist op weg naar Williams, waar hij de race-engineer van Alexander Albon zou worden. Ja, dat besluit is nu vermoedelijk teruggedraaid na een persoonlijk verzoek van Red Bull-teambaas Laurent Mekkies aan Williams-teambaas James Vowles. Deze mogelijke promotie van Hart staat los van de sportieve toekomst van Max Verstappen. Hoewel de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nog niet definitief vast lijkt te liggen, lijkt Hart de positie bij Red Bull in ieder geval over te nemen. Ook als de Nederlandse coureur besluit om na dit seizoen bij de renstal te vertrekken, is Hart de beoogde man om de rol van vaste race-engineer te gaan vervullen bij het Oostenrijkse team.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Free Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2 uur. En dat betekent dat we langzaam maar zeker aan het warm draaien beginnen voor de Grand Prix van België. Ja, we zitten namelijk midden in het Formule 1 weekend in de Ardennen. Over ongeveer een uur, namelijk om 3 uur vanmiddag, is de race op Spa-Francorchamps. Uiteraard live bij ons te horen met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En straks om 3:50, dan beginnen ze al met de voorbeschouwing op die race. Dus hou de radio lekker aan.

0: 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die nu nog over de Merwedebrug bij Gorkum rijden kunnen een boete krijgen, maar dan moeten we het wel eerst zien, zegt de politie. En we zijn daar niet continu aanwezig. Sinds gistermiddag mogen er geen trucks meer over de verzwakte brug. Ondanks het verbod rijden ze er toch. Oekraïne heeft wraak genomen op zware luchtaanvallen van Rusland, waarbij Kiev vannacht het belangrijkste doel was. Bij de vergeldingsacties van Oekraïne werden oliedepots geraakt in Rusland. Ook werden 3 olietankers aangevallen op de Zwarte Zee. De schepen hoorden bij de Russische schaduwvloot. In Middenmeer, Noord-Holland, loopt een ontsnapte walibi rond, een soort kleine kangeroe. En de politie is nu op zoek naar de eigenaar, want niemand weet van wie die is. Dierentuinen in de buurt missen in elk geval geen walibi. Ga het dier niet zelf vangen is het advies, maar bel 112 als je hem ziet. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft niet lekker geslapen. Hij werd in het hols van de nacht wakker gemaakt voor een dopingcontrole die 40 minuten duurde. Vingegaard, die tweede staat in het algemeen klassement, is not amused dat zijn slaap werd verstoord. Gele truidrager Tadej Pogacar werd een paar uur later gecontroleerd. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 17 tot 23 graden. Vanavond trekken buien over het noordoosten van het land. Elders is het droog.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: Engeland heeft de troostfinale van het WK gewonnen, met 6-4 van Frankrijk. Bij rust stond het al 4-0. Bukayo Saka heeft 3 keer gescoord, Declan Rice heeft de score geopend en Esri Konsa heeft de tweede binnengekopt. Voor Frankrijk maakte Kylian Mbappé 2 doelpunten en hij is nu de WK-topscorer aller tijden met 22 treffers. Engeland is daarmee als derde geëindigd. De laatste wedstrijd van het WK, de finale, begint vanavond om 9 uur in New York met Spanje tegen Argentinië.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Nu vooral vertraging op de A1 en de A12. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging. En de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte ook 5 minuten extra. Dan de A12 Arnhem richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen de grens en Duiven een kwartier vertraging.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf 239 euro per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
9: Honda, the power of dreams.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
12: Eyewear. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
21: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Grand Prix Radio.
23: Robert Delor. Straks beginnen we met de voorbeschouwing op de Formule 1 race in België. De coureurs gaan vanmiddag op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps racen om 3 uur. En bij ons zit je vooraan voor alle actie met uiteraard het live commentaar van Olaf en Jack. En straks de voorbeschouwing.

Grand Prix Radio, jouw sportradio op deze mooie sportzondag. Dus iets na tweeën, de lunch zit er waarschijnlijk al in. En in België, daar loopt de spanning inmiddels stevig op. Op het legendarische Spa-Francorchamps maken de Formule 1-coureurs zich namelijk klaar voor de Grand Prix van België. Alle voorbereidingen zijn inmiddels achter de rug. Ja, vanaf nu tellen alleen nog de rondetijden, de strategie en natuurlijk de punten. Over een paar minuten, straks om 2:50 hoor je bij ons de voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. En om 3:00 dan gaan de lichten uit voor de race. Dan is het echt tijd om te gaan ontdekken wie het snelste door de Ardennen gaat jagen vanmiddag. En bij ons hoor je alle actie live vanaf Spa-Francorchamps. Wij zijn jouw sportradio. It started-

0: Vrienden, vrienden van de Sport en Elk, goedemiddag. Welkom bij de voorbeschouwing op de grote prijs van België in het o zo mooie Spa-Francorchamps. Ziet er niet alleen wat schuin tegenover mij zit.
1: Jack Plooy.
0: Zelf, inderdaad, man. Lekker Spa is altijd een fijne dag, vind ik. Ik weet niet, je hebt van die wedstrijden, daar kijk je naar uit. En je hebt van die wedstrijden, daar kijk je naar uit. En je hebt Spa. Toch?
1: Ja, maar meestal was het altijd toch wel voor ons, toen we er naartoe gingen, was het altijd wel een beetje van, we moeten naar boven kijken.
0: Ja, zeker.
1: Is het niet bewolkt, kan de helikopter wel. Ja. Altijd spannend. Maar nu, prachtig weer in Spa-Francorchamps.
0: Ja, het schijnt een volledig droge wedstrijd te worden. Dat is natuurlijk alweer een dingetje. Het is een van de langste circuits op de kalender, zo niet de langste, met 7 kilometer en 4 meter niet te vergeten. Bossen, hoogteverschillen, noem het allemaal meer normaal gesproken. Dus onvoorspelbaar weer. En ja, ik vind het altijd lekker. Kijk, Amerikaanse races hebben ze turn 1, turn 2, turn 3, turn 4.
1: Hier hebben ze namen.
0: Hier hebben we.
1: Hebben Rouge.
0: Ja.
1: Die is ook al heel mooi. Radion. Pouhon.
0: Blanchimont.
1: Ah, La Source. Herpin.
0: Ja,
1: dat zijn mooie dingen. De busstopchicane.
0: Ja, ja. Het grappige is dat heel lang, tot de Belgen het ons gingen uitleggen, dachten wij dat Rouge, dat het bovenste gedeelte was. Ja. Van, maar er loopt dus echt een beekje. In dat dipje onderin, dus het onderste gedeelte. En bovenop is dus, je gaat eraf bovenop de radion, zeg maar. Als je Rouge ingestuurd hebt, dat is een beetje het systeem zoals het is. En ja, normaal gesproken, ja, zomaar, het gaat niet gebeuren vandaag. Regen in sector 1, droge sector 2, regen in sector 3. Of andersom en alles wat erbij hoort. Ja, het is wat dat betreft wel een puur oldschool Formule 1 circuit. En dan moet ik meteen een dubbele punt komma zeggen. Maar auw, wat doen de reglementen van 2026 pijn om hier af en toe naar te kijken en te luisteren. En Vom doet al zijn best om het bij iedereen maar weg te laten. Maar het is gewoon niet, het voelt niet goed, hè?
1: Onze luisteraars zullen dat absoluut al gemerkt hebben, de afgelopen trainingen en die kwalificatie. We worden weggeschakeld als we boven die toeren zitten. We weten dat ze terugschakelen, want ze hebben die energie nodig in die accu.
0: Om even te laten weten dat ze er echt bij zitten wat dat betreft, qua dat we lef zijn. De pitstraat is juist opengegaan en dus komt dit geluid op dit moment van Spa af. En dat is een onboordje van de auto van Verstappen die in zijn reconnaissance lab zit. Misschien gaat hij nog wel een keer in de pitch in. We zullen het allemaal niet weten. Maar ja, dit is natuurlijk ook gewoon zo'n circuit, jongens. Het is er al gewoon zo lang als, nou ja, ik was er niet. Jij was, heel veel mensen waren er niet.
1: Maar ik zat wel in de verrekijker van mijn vader al, hoor.
0: Ja, precies, want?
1: Ja, in 1921 volgens mij.
0: Ja, ging die open, ja, voor motoren.
1: Ja, bizar toch? Ja, tweewielers.
0: Ja, maar toen was het ook eigenlijk gewoon bijna allemaal openbare weg, hè. Want ik bedoel, het was 14 kilometer lang. En het liep eigenlijk allemaal over openbare wegen. Een beetje zoals de huidige Nürburgring eigenlijk gewoon zo'n beetje er is.
1: Maar zijn ook wel vervelende dingen gebeurd al hier, hè?
0: Ja, zeker.
1: 1960.
0: Ja.
1: Zwart weekend. Dodelijke ongevallen. Chris Bristol en Alan Stacey. Ja, het is wel heel ver weg, maar het tekent ook wel deze baan.
0: Nee, ja.
1: Het is een gevaarlijke baan.
0: Hoe ouder de baan, hoe groter de lijst met dodelijke ongevallen. Omdat de safety in de Formule 1 natuurlijk niet helemaal tof was. Pakte ook natuurlijk het debuut hier van Michael Schumacher in 1991 in de Jordan. En dat weten ook wel. Heel veel mensen weten die mooie Jordan, die 7-Up Jordan. Ja. Met dat groen en dat blauw en alles wat erbij hoorde. Mooi. Maar heel weinig mensen weten waarom die in die auto ging zitten.
1: Dat was toch een rijder?
0: Ja, Bertrand Gachot was een Belg. Die had de taxichauffeur op zijn bek geslagen. En die zat gewoon in de bak.
1: In de cachot.
0: Die zat gewoon, ja, Gachot zat in de cachot. En Schumacher kwalificeerde zich op dat moment als, hij kwam voor Benetton. En hij fout. Daarna is hij meteen naar Benetton gehaald door Flavio Briatore. Maar hij, één bocht. En toen was de koppeling kapot van de Jordan. Ja, dat was natuurlijk ook Eddie Jordan. Er werd goed betaald door Weber voor dat stoeltje. Ik denk, ja, moet natuurlijk niet die jongen die hele wedstrijd uit laten rijden. Dus oude koppeling erin.
1: En als we dan een groot sprongetje maken naar 1998, speelt Eddie Jordan ook een belangrijke rol. Ik weet niet, onze luisteraars zullen.
0: Contradictie, groot sprongetje.
1: Ja, een groot sprongetje. En dan, er was een enorme race in 1998. Ik denk dat alle onze luisteraars dat allemaal zich nog wel kunnen herinneren. Want dat zijn natuurlijk echt fans.
0: Coulthard, Herbert.
1: Die crashes. In de start en daarna nog op een crash. En ik weet nog, ik kan me nog heel goed die rode Ferrari van Schumacher op drie wielen.
0: Ja.
1: Die bracht hij terug in de pitstraat.
0: Ja.
1: En toen dachten we allemaal, wat gaat het nou uiteindelijk worden? En toen werd het dus een overwinning voor Jordan. Een 1-2 voor Eddie Jordan.
0: Ik weet dat Ricardo Rosset, die kleunde er vol in. Want die dacht, ik ga er nog wel eventjes lekker langs. Ander mooi moment, 2000. Hè, Mika Hakkinen en Michael Schumacher. Die dus in het midden rijdt, soort met Van Zonta richting Le Combe op het rechte stuk. En Hakkinen dacht van, ja, maar Schumacher, jij probeert mij daar een blok te zetten. Want die probeerde Zonta in het midden te gebruiken. En die ging gewoon de rechts langs. Dus Zonta die reed daar, die kreeg rechts Hakkinen. En links Michael Schumacher aan het voorbij. Ja, het is echt, echt
1: ja, en in 2021, we weten hem allebei, Olaf. We waren erbij, de kortste Grand Prix ooit. Ik weet nog heel goed dat jij tegen mij zei... Jackie, ga naar buiten, want daar zitten de verhalen. Op de baan gebeurt helemaal niks.
0: Ja, ja, buiten als in niet, ja, niet op het paddock.
1: Nee, niet op het paddock, niet in de pitstraat. Ga maar de paddock in, ga verhalen halen.
0: Net als Indianapolis ooit, hetzelfde verhaal.
1: Ja, dus we kennen die beelden allemaal zeiknat. Niet erg, maar wel bijzonder. Hele bijzondere Grand Prix.
0: Ongehoord bijzonder en mooi.
2: Box nou, box, box, is laat, box, kapot.
0: Goed, we hebben natuurlijk al een kwalificatie achter de rug. Active Aero Energy Management op Spa. Dat is natuurlijk een hele grote rol. Misschien dan bijna nergens anders. Ik denk dat Monza nog een tandje erger wordt. Sainz heeft aan deze wedstrijd ook al geroepen van... joh, degene die in 2023 deze regels bekeken... die hebben hier echt nooit rekening mee gehouden. Dan mist hij er een, want ik weet dat Verstappen de allereerste keer riep van... ja, maar we moeten terugschakelen. En dat iedereen er begon uit te lachen, terugschakelen. Ja, dat zal er niet gebeuren. Ja, dat gebeurt dus wel op het Camel Straight. Vlak voor Blanchimont en dat soort zaken meer. Als je alles inzet richting Lecombe, ja, dan zit je daarna met helemaal niks meer. En het mooiste was natuurlijk gisteren in die kwalificatie. En we gaan naar een aantal mannen in die kwalificatie luisteren. Het allermooiste in die kwalificatie van gisteren was natuurlijk Le Toe. Oftewel de Toe van Isaac Hadjar.
1: Ja, eigenlijk meervoud, hè?
0: Ja, er waren er zelfs twee. We zagen hem gelukkig mooi aankomen. En toch had Hadjar, omdat hij natuurlijk wist... ja, ik moet achteraan starten, maar ja, ik ga wel in die kwalificatie. Het team had hem dat gevraagd. Toch had hij een wat ander gevoel over de kwalificatie... dan wij misschien wel met elkaar dachten.
3: Ja, yeah, boring session. Just, you know. At least I got to... I don't know if I really helped him breathe in second. I think probably... But yeah, he drove very well, and anyway, he would have been at the front. But to give that bonus was definitely the right thing to do. So I'm happy for the team. I'm happy for him. And you know, on my side, you know, tomorrow, starting from I don't know last, I just prepared myself to come back and have the car set up also a bit more for the race. And let's see how it goes.
4: How do you rate your chances of progressing through the field tomorrow? It is a track you can overtake at, of course.
3: It's harder than we might think because we all have the same deployment strategy around here. So, yeah, I don't know. I hope I don't just get stuck there for the whole race in the straights. Yeah.
1: Hij is bang dat hij opgehouden wordt. Ik vind het vreemd. Hij zegt, ik vond het boring. Want wij zeiden, zoals jullie luisteraars thuis natuurlijk ook allemaal hebben gehoord... die twee toes waren echt fantastisch. Supergoed uitgevoerd.
0: Ongelooflijk.
1: Maar hij vond het boring. En hij is heel erg angstig dat hij opgehouden wordt. Maar ik zie dat niet zo. Ik denk dat hij die eerste 7-8 auto's... die moet hij toch zo kunnen pakken.
0: Een aantal daarvan wel. Maar het blijft natuurlijk wel een heel lastig ding... met die topsnelheid en de deployment. Ik heb gisteren een animatie gezien. En dan rijden er 6 auto's naast elkaar. En dan zie je in één keer die Red Bull... die er dan gewoon 50 meter van weg rijdt. Weet je? Dus, ja, ik zie dan voor me net als wielrennen misschien in de toekomst... alles wat je gedraaid hebt met je fietsje... dan duw je een knop in bij de sprint. En je sprint weg bij iedereen vandaan. En dat is een beetje wat er gebeurt. En we proberen dat allemaal weg te laten. We kijken auto's naast elkaar, dingen, dat. Maar ook dat dus.
1: Maar goed, dus naast Isaac Hadjar, Fernando Alonso met een straf... dan Sergio Perez. En daarnaast staat Lance Stroll... die maar liefst 8 seconden... ik zal het nog één keer zeggen... 8 seconden langzamer was dan vorig jaar. Maar hij is wel heel blij, hoor.
0: Soms weer ook de lengte die hij praat.
5: Yeah, we made some changes to the car before qualifying. I think we improved in some areas, so that was positive. And then the rest is more of you know, the same challenges we've been facing for this first half of the season.
4: And how do you treat tomorrow's race?
5: I mean, we just have to get through it. We know that there's nothing to get out of it. We, are just waiting for the upgrade in Budapest to see if that helps a lot with performance.
0: Ja, terwijl wel een echte Lance Stroll zucht ertussen van ja, het is niet, het gaat niet. We moeten wachten in Budapest tot dan die update uiteindelijk gaat komen. En dan maar hopen dat het goed is, want ze hebben een enorm gat om te dichten. Enorm gat was niet wat er zat tussen de plek van Alexander Albon en het proberen te halen van Q2. Want ja, dat verschil was maar 7/7000ste van een seconde en dat is heel weinig.
5: Oké, frustrating.
6: that's about it. Yeah, just maybe went the wrong way in setup direction between FP3 and quali, so I regret that, but that was on me. I think I wanted to see if I could improve the car a little bit better, but in hindsight maybe made it a bit worse. So other than that, all good. Just frustrating. Race pace, general feeling with the car is not too bad, so I think let's see how it goes.
1: Mooi, hij wijst naar zichzelf. Eigen schuld, dikke bult, frustrating. Daarom noemt hij dat dus ook, dat het heel frustrerend is. Maar goed, hij geeft het eerlijk toe. De race, ja, het zal lastig worden. Maar hij gaat natuurlijk wel proberen een puntje binnen te halen. Steken we schuin over, komen we terecht bij Lando Norris. Die het hele weekend al snel was. Maar ja, hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan als je van tevoren al weet dat je 10 plekken moet gaan inleveren?
6: See what we can improve on, of course. Certainly won't be made easier by the grid penalty, but that's just because I've just been unlucky in the first part of the season, losing a lot of different bits, whether it was the engine or the power unit or the controls, whatever it's been. So I'm just on the back foot from a spare parts point of view. But that's out of my hands and it's out of our hands in some ways. So that's life. Just got to take it on the chin and deal with some of the penalties that I have coming up. But this is certainly a better track to take the penalties than the next two. So yes, part of it. But we can still look forward to try have a good weekend.
0: Ja, spare parts zijn het probleem. En ik moet het er maar mee doen. En het is wat het is. En ik hoop dat ik er nog een beetje een redelijk resultaat uit zou kunnen halen. Vanaf plaats 13 denk ik dat een top 6 positie in de McLaren in principe wel mogelijk zou moeten zijn. Ik hou van eerlijke coureurs. Dat is onder andere Pierre Gasly. Gasly zal de wedstrijd aanvangen vanaf de 10e positie. Had natuurlijk een platte auto omdat hij die achterkant kapot gereden had. Lewis Hamilton gebeurde later hetzelfde. En hij had wel verder vooraan willen staan. Ze hebben natuurlijk allemaal op 2 plekjes gewonnen. Hè. Die jongens die buiten de top 10 stonden. Omdat daar natuurlijk Hadjar weggehaald is. En omdat daar natuurlijk Lando Norris weggehaald is. Maar hij is wel in ieder geval vrij duidelijk waar het allemaal aan lag. Pierre Gasly.
7: I would say we're too slow. I think there is no much hiding. The last few weekends have been very similar in terms of qualifying performance, and I think it was all we had. 12 and 13, we're missing a couple of tens to be in the top 10, and I think we just need to put our head down and bring more performance onto that car to make it back to the top 10. Yeah, I mean the race is always anything can happen, especially around Spa, and we're not miles off that P10. It's a couple of tens, and with deck, energy, etc. Hopefully we can be in the mix. For sure, I'm not happy with where we are at the minute. But nonetheless, I still believe we have our chances tomorrow.
1: Ja, je zegt het recht, Olaf. Heel eerlijk. We zijn te langzaam.
0: Ja, zeker.
1: Ja, kunnen we niks aan doen. En heb je kansen in de race? Je staat natuurlijk nu op die belangrijke 10e positie voor die punten. En zeg, ja, lastig. Ik ga mijn best doen. We staan in de mix. Ik ben erbij. Het kan zomaar gebeuren. Voor hem natuurlijk een bijzonder weekend altijd in Spa. Omdat hij daar altijd nog een last heeft van zijn vriend. Ondertussen horen we op de grid dat er wat last is bij Piastri. En ze zijn aan het kijken met het toerijden naar de grid. Ik zag het niet helemaal goed.
0: Ja, je had het gevoel. Dat zijn launch controller het niet helemaal goed deed. En dus krijg je dit. Wow, ik vind die heel slecht klinken. Maar goed, hij voelt dat hij in de problemen zit.
1: Goed, Pierre Gasly dus gaat proberen binnen die top 10 punten te halen. Nog natuurlijk een bijzondere dag voor Lewis Hamilton gisteren. Rijdt zijn auto stuk, maar heel weinig tijd naar die kwalificatie. En uiteindelijk is het gelukt en daar is zijn team heel erg dankbaar voor.
8: Yeah, massively grateful to the team for the guys were stretched to make sure they got the car ready. And I was feeling the car was feeling the best it felt all weekend in P3. And then unfortunately I had to go and damage it. So it wasn't the same car when I got back out. Unfortunately, not identical in terms of balance, but I got the best I could with what I had. I think still optimistic for tomorrow. I think there's a chance. There's all sorts of chances tomorrow to try and see if we can get on the podium. That would be awesome.
0: Dat dus, Lewis Hamilton miste 2/10. Hij zei, de auto voelde niet helemaal lekker zoals hij had moeten voelen. Ik ben blij dat het team die auto voor elkaar gebokst heeft. En ja, ik zal uiteraard zal het mijn alles gaan geven. En dan eigenlijk het interviewdeel wat ik het leukste vind. Ik zou zeggen, zet je oren wijder open, zet je radio een tandje harder. Want ja, dat is een beetje Nederlands en daar moeten we eerlijk in zijn. Wij vinden met z'n allen over het algemeen George Russell niet de leukste man op de startgrid. Laten we het nog voorzichtig zeggen. En uiteindelijk zal hij de wedstrijd aanvangen vanaf de 5e positie. Maar ja, hij was een halve seconde langzamer dan Kimi Antonelli. Dat natuurlijk toch op eind. Over het rondje was hij nu wel tevreden. Maar als je hem ietsje later hoort, dan kan het dus daaraan liggen. En misschien mooi hoor, deze. Het rondje was dus wel oké. Okay.
6: Good, to be honest, that felt good. But we've just been dealing with an issue with the straight line speed ever since Silverstone. And we thought we found the problem, changed it, wasn't the problem. Then we thought it was a driving style, you know, and tried different driving styles. It wasn't the solution. And yeah, the losses are just astronomical at the moment. But I feel, after looking at the data, I feel positive with the job I did. You know, my lap, if you just take the corners, they were very, very good.
4: How frustrating is that, though? You want to be fighting for this championship.
6: Oh, it's super frustrating, you know, battling against, you know, Kimi at the best of times is very tough in a fair fight. When we're in this situation, it's impossible, you know, when you're losing all the lap time in the straights. The team are working so hard to try and pinpoint what it is because, you know, it can be a million things. It's not just, the engine is slow. It can be the drag, something binding. Is it the bearings? Is it the power unit? Is it the battery? Is it the wings? Is it the floor? Is the floor, you know, there's a million different things. So I was trying a karting strategy of putting my head down to see if that helped, but it didn't.
0: No.
1: Hij noemt de hele auto op. Hij noemt alles op. Van, nou, ligt het aan de banden? Ligt het aan de wielenbaan? Ligt het eraan? Ligt het daaraan? Ligt het daaraan? Uiteindelijk is dat toch wel een beetje de conclusie. Hij weet het zelf ook niet.
0: Nee, maar hij begint dus een million things. Is het dit? Is het de bearings? Dat zijn dus gewoon lager. Zit het? Hij is dus compleet in de war waarom hij het niet lukt. En de man vooraan uiteindelijk wel.
1: Ja. En natuurlijk was eigenlijk wel een beetje het gesprek van gisteren. En ook denk ik voor jullie thuis, de luisteraars. Wat wij gezien hebben was weer een stukje masterpiece bij het team van Red Bull. En we vroegen natuurlijk even naar Max. Max, hoe was dat? Was dat nou echt een world tow? Oftewel een wereld tow?
9: Yeah, it was really, really helpful, of course. I think normally we would have been around P6. So, yeah, big thank you to him and the team for organizing that. And, I thought it was going to get a bit close on the final run in Banchimo, but you have to trust each other and stay flat, right? So we did that. And, to be on the front row for us, I think has been a really good result. Of course, you have to take into account the slipstream, but the whole weekend the car has been quite decent to drive, just we are a bit draggy or slow on the straight. The gap is big. I mean, even with a perfect draft, we're still like over 3/10 behind. So for me, I think it will be more just looking in the mirrors and trying to fight them off.
0: Yeah, trying to fight them off, looking in the mirrors. Het team had overigens voorgesteld om deze tow te uit te gaan voeren. Hij zegt, ik zou er zelf nooit om vragen, want ik weet dat het met je teamgenoot doet. Maar ja, omdat hij toch achteraan moest starten. En dat was natuurlijk ook het antwoord op de vraag waarom uiteindelijk deze Isaac Hadjar gewoon die top 10 qualifying terecht kwam. Kimi Antonelli pakte uiteindelijk die pole met 3/10. De grootste pole marge van het seizoen op dit moment. En dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Maar ja, het zijn natuurlijk ook lange rondetijden. Want ja, ze doen er dus 1 minuut 44 over. En op bijvoorbeeld Oostenrijk doen ze er 1 minuut 6 of 1 minuut 7 over. Maar ja, zo'n pole moment, dat is wel lekker. En dan zitten de mensen in de tribune. En die zien dan dus, en die kwamen vlak achter elkaar, eerst Verstappen en daarna Kimi Antonelli naar pole. Moet je horen hoe dat dan op de tribune zo'n beetje gaat. De pole van Max, dan komt Kimmy. Dus het gaat van wow naar ja, jammer dan. En het is wat dat betreft dan ook gewoon eventjes niet anders. Right, nou, de grid hebben we doorgenomen. Hoe zit het met strategieën vandaag? Jack, wat roepen onze vrienden van Pirelli?
1: Ja, die zeggen het een eenstopper. Daar gaan ze natuurlijk altijd vanuit. Iedereen begint op de medium. Dan tussen ronde 17 en 23 een stop. En dan naar de hard. Strategie keuze nummer 2.
0: Ja, je zegt iedereen begint op de medium. Nee, degene die op de medium beginnen.
1: Ja, degene die... Ja, nee, maar ik denk...
0: 7, 5.
1: Maar ik denk ook wel dat bijna iedereen dit eerste strategie gaat doen. Wat denk jij?
0: Ja.
1: Of lopen we nu te veel op de zaken vooruit? Laten we ze eerst nog even noemen misschien. Dat is wel beter. Tweede keuze is eerst op rood. Dan rond ronde 14-20 over naar de hart. Dan strategie 3 is eerst op hart. Dan naar geel. Dus dat is de omgekeerde van 1.
0: En die heb je dus ook hard.
1: En nummer 4 heb je ook weer omgekeerd. En dan heb je nog een strategie nummer 5.
0: Ja, die is bijzonder. Dat is een hele lange stint op medium. Van 24, 25 rondjes. Dat denk je. Ja, hardjar. Twee dingen. Wat wil je doen als je hardjar bent? Wil je op een softband starten en naar voren knallen? Of wil je het lang uitzitten op een harde band en dan wachten tot die stops komen? Maar goed, door die lange rondetijden heb je kans. Als je opgehouden wordt, dan wordt dat veld al uitgerekt en uitgerekt. En,
1: ja. Je zult het in het begin moeten doen, denk ik, toch?
0: Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Want een pitstop zelf is 18,5 seconden. Dat wil zeggen dat is de tijd door de pitstraat heen. En dan krijg je nog de stoptijd erbij. Dus je zit op 21 seconden zo'n beetje. Bij een virtual safety car of een safety car is dat wel een tandje korter. En we hebben natuurlijk bij ons de C4, C3, C2. Dat is een compoundje zachter dan voorgaande jaren. Is er nog nieuws over, volgens mij, Sainz? Want Sainz heeft een gridstraf gekregen.
1: Ja, op het laatste moment heeft hij een gridstraf. Die is naar 19 geplaatst.
0: Ook weer een probleem met de batterij van een Mercedes. Dat zit daar toch niet helemaal goed.
1: Ja, dat is het probleem. Maar of ze dat meteen kunnen oplossen, dat weet ik niet hoor. En ik denk dat Sainz, die heeft zich toch ook al een beetje negatief uitgelaten. En die heeft dus zelfs al gezegd dat ze hem verkeerd hebben geïnformeerd. Voordat hij zijn handtekening ging zetten. Dat is toch wel hard. Dat vind ik wel een harde uitspraak.
0: Hij heeft natuurlijk lang gewacht toen hij wegging bij Ferrari. Dan moest hij een jaar zitten. Dan heeft hij met heel veel mensen gepraat, eigenlijk met iedereen. En allerlei keuzes gemaakt. Allerlei keuzes laten varen die hij wellicht had moeten maken. En toen heeft hij gekozen voor het team van Williams vanwege het project wat ze erin hadden zitten.
1: Ja.
0: En dat project loopt dus niet zoals hij denkt dat het had moeten lopen. Maar ja, waar moet je dan nu naartoe?
1: Ja, zeg het maar.
0: Ik heb geen idee.
1: Geen idee. Nee.
0: Er zijn allerlei verhalen. Er gaan ook verhalen over Olly Berman. Nou, die zit volgens mij onder de vlag van Ferrari wel redelijk oké. En dat lijkt me ook wel een behoorlijk grote kans. Want ja, je kunt ze natuurlijk eigenlijk bijna allemaal wel op een andere plek neerzetten. Behalve dan Esteban Ocon en Lance Stroll. Ik denk dat die het volgend jaar heel lastig gaan hebben om terug te komen waar ze moeten zijn. Komen er nou veel safety cars in Spa? Dat was ook een van de vragen die via de socials van Grand Prix Radio gesteld werden. Nou, op Spa zou je denken van wel. Er zijn natuurlijk wijde uitloopstroken. Het is breed, het is groot. Er zijn maar 4 safety car rondjes geweest in de laatste 3 jaar. Los van de schandalige beslissing van de wedstrijdleiding vorig jaar, toen het voorafgaand heel hard regende.
1: Ja.
0: Die het spul zo lang liet staan dat ze moesten starten op Inters en na een rondje binnen moesten komen voor droge banden. Denk ja, daar zat nog wel wat tussen. Dat is wel een dingetje. En die ene bui, ja, als die valt boven de Ardennen, ja, dan is het vaak een stevige bui. Er worden op de World Feed die openstaat van de Formule 1 teams en naar ons toe ook, worden wel af en toe een buitje getoond. Maar ik denk niet dat dat allemaal echt heel groot gaat. Ik heb nog niet gezien wat de kans van
1: op regen. Nee, race control heb ik ook nog niet.
0: Later.
1: Hey, wat denk je dat Hadjar kan doen?
0: Ja, mijn gevoel, als Hadjar een goede wedstrijd heeft, dan laat ik het anders zeggen. Als hij in de top 8 terechtkomt, dat betekent van de top 4 teams de 8e auto, dan doet hij het goed. En of dat lukt, ja, dat is weer van zoveel zaken afhandig. Dat is heel bizar. En we hebben natuurlijk een prachtige sportdag hè, vandaag. Ik bedoel, de wielrenliefhebbers die zullen ongeveer. De wielrenners zitten natuurlijk naar de Tour de France te kijken. En wij hebben gewoon de Grand Prix. En dan vanavond is het
1: de finale van het WK voetbal.
0: Maar wij hebben er al eerder een. Want we hebben 2 Spanjaarden op de grid. Fernando Alonso en onze grote vriend
1: tegen 1 Argentijn.
0: Carlos Sainz. Tegen 1 Argentijn, Colo Pinto. Dus wie van die gaat er nou als eerste binnenkomen? Nou, dan heeft Colo Pinto natuurlijk de beste punten. Want die start als 11e. Sainz als 19e en Alonso als 22e. Dus een 1-0'tje voor Argentinië zie ik er eigenlijk wel in zitten,
1: ja,
0: denk ik vandaag.
1: Ik denk het ook wel.
0: Op het circuit van Spa-Francorchamps, waar op dit moment de mensen allemaal gaan staan omdat er dat volkslied komt. Heb je een beetje nog 3 jaar geleden, dat stond als een hele rare, dwaze gozer naar dat volk. Weet je dat die coureurs allemaal moesten lachen?
1: Ja, die stonden alleen maar te gieren.
0: Ze stonden te gieren te lachen van wat er moest gebeuren.
1: Wie gaat hem winnen, Antonelli?
0: De start zal belangrijk zijn. Max zal 1 kans hebben om even aan de lijn te komen van deze wedstrijd. Hij is verder reëel genoeg dat hij weet dat het er verder in principe vandaag niet makkelijker op gaat worden. Hij heeft zelf gezegd, op racepace ben ik de 5e of 6e auto. Maar ja, Max in een raceauto op Spa kan altijd net zo'n klein extraatje zijn. Ik moet mijn centen zetten op Kimi Antonelli. En dan hoop ik dat Charles Leclerc mee mag naar het podium. En als Max dat dan ook haalt, is het leuk. Want dan haalt George Russell het net niet en Lewis Hamilton het ook net niet.
1: Arvid Lindblad, dat ga ik mijn oogje een beetje vestigen. Want die vind ik tot nu toe erg goed presteren dit weekend. Alright. Hij start vanaf de 7e plek.
0: We gaan het wel eigenlijk allemaal zien. Graag tot zo.

0: vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
1: Hey.
2: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Ja, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Rustzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
4: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En hier zijn we voor jou het komend 1 uur en 3 kwartier in een ruime schatting voor het verslag van de grote prijs van België hier op Grand Prix Radio. De Formule 1 Moët-Chandon Belgium Grand Prix 2026 op Spa-Francorchamps. 44 raceronden, lengte van de baan 7 kilometer en 4 meter en 102,2 meter aan hoogteverschil. Dat mag wel duidelijk zijn. Ooit de eerste hier gewonnen door Fangio. Hoofdaantal overwinning hier, Michael Schumacher. De winnaar vorig jaar, Oscar Piastri. Die zal vandaag wat heel speciaals moeten gaan doen. Wil hij dat weer voor elkaar boksen? Dit zijn de banden die Pirelli meegenomen heeft. Een tandje zachter dan vorig jaar. Natuurlijk zijn de Inter en de Wet op Spa er altijd bij. Maar die zijn er sowieso bij. Medium, soft en de hardband. En dit is beeld van de helikoptertieter. Er hangt wel wat daar. Er zit ook een druppeltje op een lens. Maar goed, we gaan zo dadelijk wel even kijken hoe dat er allemaal daadwerkelijk voor staat. Ook met de temperatuur. Want eerst moeten we met jou de startopstelling doornemen. Helemaal achteraan dus. Fernando Alonso vanwege gridstraffen. Naast hem Isaac Hadjar, idem dito. In Formule 3 ooit van plaats 23 naar 9 gereden. Dus hij kan het wel. 20e Lance Stroll. 19e Carlos Sainz. Ook door een gridstraf. Vanwege weer een probleem met de Mercedes-batterij. 18e Checo Perez. 17e Valtteri Bottas. Zijn beste startpositie van het jaar. Esteban Ocon ging op 16. Er voor het eerst uit in Q1 op Spa. En Alexander Albon kwam 7000ste tekort om door te gaan naar Q2. Dan Olly Berman. Hij 14e. En de 13e stek voor een inderdaad 10 plaats in gridstraf voor zijn motor Lando. 12 Nico Hulkenberg en 11 Franco Colapinto. Nu al vol spanning voor de WK-finale van vanavond. 10e Pierre Gasly. Ik kwam snelheid tekort, is wat hij geroepen heeft. En Liam Lawson start voor de 5e keer op rij in de top 10. Ook vanwege de gridstraffen. Dan Gabriel Bortoleto en Arvid Lindblad. Mooie, mooie startrij met die twee jonkies. Beste kwalificatie voor Lindblad. Dan Oscar Piastri en Lewis Hamilton. Toch tevreden na zijn crash, maar zijn slechtste kwalificatie sinds Canada. 4e Charles Leclerc, there or thereabouts. Russell kwam een halve seconde tekort op Kimi Antonelli. En Verstappen, de start zal vitaal voor hem zijn om eventueel even aan de leiding te komen. En de 6e pole uit de carrière van Kimi Antonelli. En de grootste marge van P1 naar P2. En dan belangrijk, hoe is het met de temperaturen ter plekke en eventuele verhalen van druppels regen. Kijk, we zien jasjes, maar ik zie geen paraplu's. Maar ja, deze mensen zitten overdekt. Kijk, dat is makkelijk.
1: Buitentemperatuur is 16,8 graden, zeg maar, rond de 17. De baantemperatuur is 28,1 graden. Dat is een 51% luchtvochtigheid. En ik hoorde zojuist de boordradio van Esteban Ocon, waar zijn engineer, de vrouwelijke engineer Laura Müller, vertelde dat zo'n 5 minuten na de start er een small shower wordt verwacht. Ze gaf niet aan achter op het circuit, voor aan het circuit, maar dat zullen we dan straks wel meer over te weten komen. De bandenkeuzes zijn gemaakt. Laten we zo zeggen dat iedereen op medium is gestart, tot Lando Norris. Lando Norris start op hard. Dan Carlos Sainz op soft. En dan nog iemand op soft. Dat was voor Valtteri Bottas. Die hopen dus allebei op een snelle safety car. En de rest die ik niet genoemd heb op harde, zal ik nog even noemen. Dat is dus Lando, Perez, Stroll, Hadjar en Alonso op hard. 5 op hard, 2 op soft en de rest op medium.
0: Zo makkelijk maken, volledige top 12 op de mediumband. Punt. En daarachter natuurlijk mensen die wat gaan proberen, willen proberen, kijken. En dan beginnen de belangrijke momenten. 2 lampen branden er nog voordat de formation lap van start zal gaan voor 44 ronden. 1 lamp brandt er nog. Dan gaan zo dadelijk een beetje de toer omhoog en allerlei andere zaken. Het is zondag 19 juli 2026. Grand Prix van Spa, Tour de France. De klok lokale tijd daar, bam, op 3 uur exact. En dan weten we dat de lampen op groen gaan en men onderweg kan en mag. Belangrijk moment, kom je weg, rol je weg. Heb je geen probleem, wil je een gaatje, laat je een gaatje. Oh, Leclerc? Nou,
1: wel een groot gaatje.
0: Ja, die denkt, ik wacht nog even. Maar goed, er zijn er meer die dat doen. Hè? Omdat ze natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd de toer omhoog jagen. Eerste vorm van een proefstart. Oh, daar blijft er geen staan. Nee, net niet. Dat gaat allemaal goed.
1: Werd wel gezwaaid al.
0: Ja, maar dat doen ze sowieso als je te lang stil blijft staan. Het is wel de tweede opinie. Norris twijfelde ook. Hè. Moet ik er al voorbij? Kan ik er al voorbij? Ik wil net beginnen van, ik hou mijn hart vast. En waarom zeg ik dat nou? Antonelli en Verstappen hebben eerder op de eerste startrij gestaan. Dat was dit jaar in Monaco. En ik ga niks jinxen, maar we weten hoe dat ging. Ik heb van de week een onboard gezien van een proefstart van Verstappen. Pwah! die was ook niet goed. Maar goed, weet je, een slechtere generale kan goed zijn. Onderin beeld de strategie, starten op medium of starten apart. Nou, de top 12 zal dus op die mediumband starten. Willen dan 20 ronden doen en 24 op de harde band. Maar dat kan ook wat eerder of wat later, al naar gelang waar je zit. Je hebt op de baan straks in de tijdbalk een 22-tal seconden even ruim genomen nodig om ervoor te zorgen dat je een veilige pitstop kan maken. Antonelli zal het liefst willen dat hij na de eerste ronde hier nog steeds zit. Verstappen die daar twee keer in zijn cockpit naar beneden zit te kijken. Zat even met zijn hand nog te pielen. Dus ik ben zijn
1: gordel misschien.
0: Gordel niet helemaal lekker zat. Dat zijn allemaal van dat soort kleine dingen. 400.000 mensen zijn er door de poort gekomen sinds de donderdag op Spa-Francorchamps. En dat is een goeie. Want volgend jaar gaan die niet komen. Want dit is de laatste wedstrijd dat ze in de kalender staan als reguliere Grand Prix. Ze gaan alterneren vanaf 2028. Dan zijn we dus pas weer terug. Tot op heden de snelste pitstop gemaakt door de mannen van Ferrari in Japan. Je ziet ook vanuit de cockpit van Kimi wat donkere wolkjes. Ja, een buitje op Spa is helemaal niet gek. Maar goed, als zij zeggen ja, het duurt 4 minuten, dan is het niet zo spannend. Langs de baan, op de kalender, zoals we met z'n allen weten. Een dingetje binnen van Ferrari, maar dat had te maken met de Ferrari Junior die wel lekker ging in de Formule 2. Dus dat is niet zo spannend. Maar dan gaat je horloge trillen. What the fuck, what the fuck, what the fuck.
1: Wat gebeurt er?
0: Ja, precies. Hamilton heeft trouwens meer uitvalbeurten op Spa dan op enig andere baan in zijn carrière. Dat is wel vrij bijzonder. Hij heeft hier al 5 keer de finish niet gehaald. Het is natuurlijk logisch dat je al zo lang meerijdt.
1: Maar hij gaf wel een mooie quote gisteren nog na die kwalificatie.
0: Even aanvullen nog. Eerste ronde uitvalsbeurten in 2009, 12 en 22. Dus allemaal dan in de eerste ronde.
1: Oké. Okay.
0: Maar ga door.
1: Maar hij gaf een mooie quote gisteren. Hij zegt, we zouden eigenlijk meer sessies moeten doen op dit circuit. Want elke sessie duurt eigenlijk te kort. Zo gaaf vind ik het hier. Ja. Verstappen en Antonelli zitten allebei hun auto echt richting elkaar.
0: Ja, tuurlijk. Kimi wil die eerste bocht aan de buitenkant afsnijden. En Verstappen denkt, ja, ik ga jou aanvallen. Dan is het wachten op de Aston Martin van Fernando Alonso, die dus stijf achteraan staat. Ja, het waren weer alles bij elkaar 30 gridstraffen. 30 plaatsen gridstraffen. Nou, hoe gaat dit hier? Auto van Max staat nog in de N van neutraal. Dan gaat er daar de vlag gezwaaid worden achteraan. En dan gaan we ons opmaken voor 44 ronden van de Formule 1 Moët-Chandon Belgium Grand Prix 2026 op Spa-Francorchamps. Gaan we veel jojo'en zien? Gaan we een mooie wedstrijd zien? Uitrem acties, ik mag het toch hopen, maar we gaan het zien. Daar is de groene vlag, wachten op de lampen voor de start van de wedstrijd. Toeren omhoog. 1, 2, 3 lampen aan. 4, 5. Uit en we zijn onderweg. Verstappen heeft in ieder geval geen poepstart. Hij is gewoon eigenlijk voor zijn doen heel goed terecht. George Russell kijkt naar de binnenkant. Verstappen heeft, ik denk, de beste start van het jaar. Maakt hem wat wijd. Russell zit daar aan de binnenkant. Dan moet hij gaan opletten. En hij moet in de buurt blijven van Kimi Antonelli. Maar vooralsnog lijkt het hele spul te gaan zoals het gaat. Ik wacht daar even, dacht de Macarena vleugel van Leclerc twee keer op. En daar, ik zei het, hij heeft in één poging op het rechte stuk. Eén poging en daar was hij nog niet eens. Maar nu gaat Kimi Antonelli terugkomen. Verstappen heeft een beetje extra deployment gebruikt om daar voor Antonelli te komen. En nu wordt het drie dik, want daar komt ook, voilà, Charles Leclerc gaat naar de tweede plaats. En Verstappen heeft gelijk gehad. Ik zal achteraan kijken. Russell en Hamilton in de eerste ronde. George Russell kruist erdoor. En daarachter nog meer geharnas en getrut en gedoe. En ook Lindblad en Lawson zitten bij elkaar. Wordt dit een safety car? Dat zal de grote vraag zijn.
1: Haast wel, denk je toch? Hij staat in het grind vast.
0: Ja. Het is een lange rondje. Als ze hem daar snel weg kunnen krijgen. Ik weet niet wat voor kraan er in de buurt staat. Laten we de wedstrijdleiding in de gaten houden. Situatie. Antonelli, Leclerc, Verstappen, dan Hamilton. Maar ja, Hamilton heeft die geen schade. Want dat was een behoorlijk tikkie. Nee, Hamilton zit daar al niet meer. Daar zit al Piastri. Piastri en dan Hamilton.
1: Oké. Okay.
0: Het is nog geel. Aan boord bij Max Verstappen. Even aan de leiding. En toen op het rechtstuk. Hij heeft dat gewoon specifiek gedaan. Hij heeft daar gewoon power gebruikt. En denk, nou kom dan maar aan het einde van het rechtstuk. Maar ben je wel weer voorbij. Safety car. In lap 1. Rust en kalmte voor opruimwerkzaamheden. En daar is Russell. En dacht hij dat hij een slecht weekend had.
1: Door het publiek.
0: Er zitten natuurlijk veel van Nederlanders. Oei.
1: Oh, die is pist,
0: hoor. Ocon is klaar. Ook Ocon kan een kruis door. Ja, want daarachter gebeurde ook nog wel het een en ander, hoor. Dus dit is lap 1 met Hamilton. Ocon heeft een lekker linker voorband met zijn Spider-Man helm. Dan moet hij even zo'n ding zijn hand eruit steken. Dan die auto naar voren trekken. Maar kijk, die achterband ook. Ja. Iedereen opgevangen door Bernd Mailander. Piastri zit daar snor. Antonelli, Leclerc, Verstappen, Piastri, Hamilton achter de safety car.
1: Dan... Beerman, Perez duiken de pits in.
0: Ja.
1: Bottas.
0: Hadjar. Ja, willen misschien wel van die harde band af. Of hebben ook wat schade opgelopen. Hè. Dat kan natuurlijk ook allemaal zijn. Hè. Een kleine verandering aan de voorvleugel in ieder geval bij Hadjar. Centraal, hè. Mooi is dat tegenwoordig.
1: Mwah. Matige stop.
0: Nou, de stop was volgens mij goed. Het wegrijden was vrij langzaam. Het zijn er wel weer een paar.
1: Hij is wel naar de medium gegaan volgens mij. Zag ik.
0: Zet je nieuwe mediums? Ja, klopt. Lap 1 medium. Daar de auto van Russell. Daar is die kraan. Maar goed, die moet er naartoe rijden. We weten op het moment dat er tegenwoordig een kraan achter de rail vandaan moet komen. Dan is het heel snel. Zandvoort heeft natuurlijk een berg van die kranen staan op punten waar het lastig is. En dan kunnen ze hem gewoon van bovenaf oppakken. Sorry, van bovenaf oppakken. En dan hebben ze hem te pakken.
1: Goeie start van Alonso. Op dit moment op de 15e plek. 7 plekken goed gemaakt.
0: Start van boven. Verstappen echt, ik denk, de beste van het jaar. Samen weg met Antonelli. Dan die Ferraris. Dan zit George Russell daar te kijken. Verstappen kiest dan even die buitenkant. Dan heeft hij hier iets te veel. Dan denk ik, oei, daar komt,
1: Russell, ja.
0: Daar komt Russell aan. Dan die achtervleugel van Leclerc vind ik raar. Dan zie ik, bam, zie je 2 keer die Macarena vleugel openklappen. Je kan lullen wat je wil. Bam, daar nog een keer.
1: Verstappen is dus al voor.
0: Ja, daar heeft hij hem. En daar, ik zat op die achtervleugel. Dat doet hij geweldig goed. Maar dan weet hij ook hier van, nou, I'm the sitting duck. Want daar komt eerst Antonelli. Dan komt
1: Leclerc
0: aan. En dan Hamilton en Russell. Piastri? Let op. En daar zit Piastri ook nog achter. Leclerc schiet daar dan weer door. Hamilton die krijgt hier een halve breaktest. En pang, op zijn achterwieltje. Dat doet hij wel vaker. Sorry dat ik het zeg, maar dat gebeurt hem te vaak. Dat zagen we dus ook dat...
1: Maar het lijkt erop dat Hamilton een koers houdt.
0: Ja, maar het is... Let me op zijn stuurbeweging. Ik zeg niet dat hij hem eraf tikt, hè, maar hij komt wel. Het is wel weer voorwiel, achterwiel. Verstappen, stow, voorwiel, achterwiel.
1: Ja.
0: Zit helemaal aan de binnenkant, dus doet Russell het zelf. Ja, hij heeft een moment overstuur, zie je het? En daardoor raakt hij hem. Ik denk, waar de twee vechten, hebben er hier ook in dit geval de twee schuld. Ja. Openingsfase wedstrijd. Ik denk dat Lewis genoeg ruimte liet.
2: Car crossed over in front of me. I was right behind another car, so I had no front end.
0: Ik zat vlak achter een andere auto, dus ik had geen voorkant. En he crossed over to me. Ik denk dat dat het ook wel een beetje is. En Russell met de handen in het haar. Hier Carlos Sainz, die een goede start heeft, zeg. Poah. Althans, tot hier. En dan. Voilà. Tata. Tikkie, tikkie.
1: Ja, hij raakt
0: hem. Ja. De kant te tikken. Oh, Esteban, dit kan helemaal niet. Ja, op zijn teamgenoot. Oh, die Berman is brutaal, die rijdt gewoon de linker voorband lek. Linker voorband is hier al lek. Let op het insturen, kijk, gaat hij stilstaan. En kom je in het grind terecht.
1: Het is je teammaat. Bedankt, maat.
0: Ja, maar zij begon ook in te sturen op een rare plek. Dat leek eerst wel te lukken.
1: Kijk, dit is wel knap, hoor.
0: Maar dit wordt wel een gezellige dierbrief, zou je kunnen stellen.
1: Had je haar weer in de pit?
0: Ja. Teruggegaan naar hard. Weird. Apart. Dat is gek.
1: Ja.
0: Twee lap 3 weer naar hard. Ja, soms zet je een setje eronder en dan voel je iets wat niet goed is. En dan kan je het nu nog redelijk oplossen. Want ja, van achteraan naar achteraan naar achteraan naar achteraan verder naar achteraan gaat niet. Om het maar makkelijk te zeggen. We zitten inmiddels in de derde ronde van de 44 durende ronde wedstrijd. En we hebben er nog niet één volledig afgelegd onder raceafstand. En dan zou je weer kunnen zeggen, Verstappen heeft 1 plek verloren. We zitten inmiddels in de derde ronde van de 44 durende...

0: Jij vroeg aan mij, wie wordt er 1, 2 en 3?
1: Ja, ik kijk niet. Ik kijk vanaf 4. Ja, ja. Ik kijk vanaf 4.
0: Ja, goed.
1: Piastri staat op 4.
0: Eén ding is zeker, Russell gaat het podium niet halen.
1: Nee.
0: Oei, oei, oei, oei, oei. Ja, maar goed, dan gaan dus weer tig punten. Hier, kijk, moet je kijken wat er gebeurt, joh. Als het zo zou finishen, dan valt hij al terug in het kampioenschap. Nou, die derde plek is wel redelijk safe. Leclerc, ja. Leclerc kan hem daar niet voor aanpakken. Maar Hamilton, die kan wel weer naar de tweede plaats gaan. Dat zal wel weer meespelen in zijn hoofd. Want daar gaat het natuurlijk om. Deze race. Hamilton nu op 5. Dat is ook waar hij begon. Dus ja, niks verloren, niks gewonnen. Natuurlijk, de vorige wedstrijd hebben we de finish gehad. Terwijl de FIA zegt dat hij under investigation is. Terwijl we heel veel openingsfases gezien hebben waarbij ze toch gewoon dit soort crashes...
1: Ja, maar dit is gegarandeerd vandaan gekomen bij Toto. Die is weer woedend geweest. Die heeft tegen race control gezegd, dit moet je onderzoeken.
0: Ja, nou ja, dat doen ze zelf wel. Dat hoeven ze niet te vertellen, want ze kijken er gewoon naar. En dan oordelen ze, als het goed is. Zonder te vooroordelen. We hebben natuurlijk de vorige wedstrijd in Engeland gefinished onder de safety car. Er zijn nu allemaal mensen die zoeken, ja, de safety car regels moeten veranderd worden. Dat we dit en dat we zus en dat we zo. Nou, een wedstrijd verlengen daarvoor kan dus niet. Dus er is een vorm dat ze zeggen, ja, je zou kunnen zeggen dat al die mensen die zich moeten aanleppen aan de rechterkant gaan rijden. En dat dan de rest er voorbij komt en zo. Maar dat laat ook allemaal weer ruimte voor lastige zaken.
1: Ik zie dat er nog steeds dubbel geel wordt gevlacht in 16. En de safety car is er ook nog niet uit. Zouden ze dat grind aan het opruimen zijn weer?
0: Nou, enkel. Ja, dus aan het begin is er enkel geel. Hier is het natuurlijk allemaal weer groen. Zo, ik denk dat er dubbel geel is tegenwoordig. Zolang er nog een kraanwagen op de baan is. Dus als die nog aan het zeg maar inparkeren is. En we weten hoe goed de Belgen zijn met inparkeren. Safety car ending. Dan komt het goed. Dan gaan de lichten ze dadelijk uit. En vanaf dat moment mag Kimi Antonelli het gaan bepalen. En moeten we kijken hoe goed hij is in herstarts. Dat Verstappen er altijd heel goed in was, weten we. Dan moet Leclerc ook even oppassen. Jongens kunnen natuurlijk nu, in deze ronde, door te remmen op punten, door gas te los te laten op punten, die kunnen die batterijen gewoon helemaal lekker weer volle bak hebben. En daarna gaat het erom, wanneer gebruik je wat?
1: Ja, en dan wordt het tactisch voor Kimi Antonelli best een beetje spannend. Want wat ga je dan doen? Safety car gaat dan naar binnen.
0: Ja, en?
1: En dan, wat ga je doen? Ga je wachten? Ga je snel?
0: Als ik Antonelli zou zijn, maar goed, dat heeft dan met deployment te maken. Ik zou in uitkomen Blanchimont gaan.
1: Vrij snel dus.
0: Ja, dus ik zou niet wachten tot aan de busstopchicane. Tenzij hij zegt, ik wil met een hele volle batterij de Camel rechterstuk op. Dan wacht hij tot aan de busstopchicane, zet hij daar de boel. En als hij het in dit tempo volhoudt tot aan de busstopchicane, ja, dan is het dus iedereen zijn batterijdeployment straks aan het einde van Camel.
1: Nou, laat het nu het veld een beetje in elkaar zakken.
0: Ja, dit is wat hij doet. En dan zit hij te kijken. En daar gaat hij. Blanchimont. Told you. Oh, Leclerc was wakker. Ze mogen nog niet inhalen, laat dat duidelijk zijn. Max zit daar een beetje lullig, want Piastri zit op zijn staart. Verstappen had hem daar nog niet verwacht. En daar komt ook Lewis Hamilton weer aan de binnenkant. Het is toch bijzonder dat het stuur van Lewis Hamilton nog rechts staat. Nou, we hebben nog geen onboard gezien, maar laten we er voor hem van uitgaan. En dus zijn we in de vierde ronde weer onderweg met natuurlijk een ongewijzigde stand. Lewis Hamilton heeft daar zijn Macarena open wil gaan aanvallen bij Oscar Piastri. Doet dat aan de binnenkant. Dat lijkt succesvol te worden. Hij schiet niet te ver door. En dan wordt het weer gevaarlijk voor Verstappen op het lange Camel rechterstuk. Want ze zitten er dicht achter. Allebei die achtervleugels gaan open van Hamilton en Piastri. Piastri valt weer aan. Dat kan een mazzeltje zijn. En Piastri pakt die plek weer terug van Lewis Hamilton. En is dit gat dan groot genoeg voor Verstappen om allebei die mannen van zich af te houden?
1: Het lijkt erop van wel.
0: Lando Norris, 10e plaats inmiddels. Hadjar, 20e is wel voorbij. Nou, kom, maar dat is ook een probleem.
1: Goede herstart van Antonelli, hoor. Goed gedaan. Vroeg gestart en weg.
0: Portoletto Norris voorbij steken. Die was eerst aan hem voorbij gegaan. Die kwam nu weer terug. Mooie groep jonkies daar hoor. Met Lawson op 6, Lindblad op 7, Colapinto op 8 en Portoletto op 9.
1: Heerlijk.
0: Echt een goede groep. Verstappen heeft dat rechterstuk ten opzichte van Piastri en Hamilton overleefd. Zijn realiteit was, als het goed is, word ik hier 5e of 6e als het op de pure pace gaat. Maar goed, een stukje extra, dat weten we dat hij wel heeft. Max is 3e. Rondje nummer 5. Antonelli, Leclerc, Verstappen, Piastri, Hamilton, Lawson, Lindblad, Colapinto, Bortoletto, Norris in de punten. Kan Leclerc verrassen.
1: Norris zit wel bij Bortoletto op de staart, hoor. Gaat hij dat lang volhouden?
0: Check.

0: 4-10 is het toch, of niet?
1: 3-10 was het net, okay. Ja.
0: Onboard gaat van Verstappen. Richting de busstop. De rondetijd Antonelli 51-6. Leclerc 51-6. Verstappen 51-3.
1: Norris voorbij aan Bortoleto.
0: Hamilton heeft die aanval geplaatst bij Piastri, maar daar betaalt hij wel een beetje nu zeg maar de rekening voor. En nu staat Bortoleto meteen onder druk van Pierre Gasly. Albon daarachter, die dan ook wel echt serieus lekker van zijn plek gekomen is. Moeten we toch reëel in zijn? Ja. Als je aan de goede kant zit, zit je aan de goede kant. Hè? Dan moet je reëel in zijn. Hij komt vanaf 15.
1: Verstappen, Verstappen.
0: Ja, rechterstuk. En gejuich. Maar, dat was de vraag. Nederlander naar P2. Zien wij hier een yo-yo overtake? Ja, helaas moet ik het zeggen.
1: Ja, ja.
0: Of is dit... Hij krijgt dus de overtake van de maand voor de inhaal op Lewis Hamilton in Oostenrijk. En zei ja, vind het allemaal leuk, maar ik heb gewoon een knop ingeduwd. En toen was ik er voorbij. Nou, dit kan hier ongeveer hetzelfde geweest zijn.
1: Wat is hij daar goed in, hè? In dat soort teksten.
0: Ja.
1: Ja, hoezo overteken van de man?
0: Dat is mooi. Hij lult er niet om. Maar goed, hij had natuurlijk hiervoor ook al de snelste raceronde. Hè? Dus laten we eerlijk zijn. De balans in de auto van Verstappen is goed. En dus zitten we nu met Antonelli, Verstappen, Leclerc. Oftewel, de nummers 1, 2 en 4 op de grid. Rijden nu 1, 2 en 3. Want George Russell is er tussen uitgevallen. Niet lachen thuis. Ron van Zomer, die zit nu nog te gieren.
1: Wat ik wel verrassend vind is dat Carlos Sainz, die dus als een van de twee rijders op rood gestart is, niet naar binnen is geweest.
0: Nee, maar hij heeft wel een goede start gemaakt. 14e van 19, hè? 19 kan die vandaan? Ja, 19. Dat is wel lekker.
1: Je zou denken dat hij dan naar binnen gaat om te wisselen naar harder rubber, maar heeft hij niet gedaan?
0: Nee. Aan de andere kant, met wat hij had kunnen voelen, als het lekker voelt, dan moet je er ook niet te veel aan doen. Laat Antonelli dit gebeuren, of is dit de pace van Antonelli? Want Verstappen gaat weer een toefje harder, volgens mij. Die rijdt nu 50-5. 1-50-5. Antonelli 51-3. Dat zijn nogal verschilletjes. En dus zit hij nu maar op 18e. En dan houdt hij daarmee natuurlijk wel... het voordeel dat hij zijn overtake kan hebben. Want voor een overtake moet je binnen een seconde zitten. Kan hij hem gebruiken.
1: Norris 17e achter Colapinto.
0: Piastri dicht op Lewis Hamilton.
1: Op Leclerc.
0: Ja, die is er dus weer voorbij. Fout, die is er niet voorbij. Dicht op Leclerc. Excuseer. De race pace van Leclerc begint een beetje in te kakken. Reed 51-9 de afgelopen ronde. 1,4 seconden langzamer dan Verstappen. Berman zegt, achtervleugel van Sainz ziet er een beetje gevaarlijk uit, want hij hangt er een beetje half-half bij. Oké. Hier komt Hamilton weer dichterbij aan Piastri. Piastri in de sandwich van de Ferraris. Onboordgeluid van Lewis Hamilton. De schakel is opladen.
1: Als je dus meekijkt, zie je links in de balk naast Lewis Hamilton een geel uitroeptekentje staan. Of tenminste een geel vlakje met een zwart uitroeptekentje. Dat betekent dus dat hij under investigation is.
0: Antonelli loopt uit. Leclerc komt dichterbij. Maar misschien komt Leclerc meer onder druk van Piastri dan hem lief is. Piastri zoekt daar de buitenkant wat niet kan. Dus verdedigt Leclerc een beetje. Gaat dat dan weer het voordeel zijn van Lewis Hamilton? Want meestal is een aanval die niet lukt, is een aanval die je wel eens een plekje kan kosten. Verstappen weet dat gat met Leclerc redelijk oké te houden. Rondetijd van Leclerc nu wel weer gewoon 51-1. Hetzelfde aan Verstappen. Dus het zijn die rondes waarin ze zeggen, ja, kan even niet, ik moet opladen, ik heb het even niet, het duurt wat langzamer. Dus het is zo lastig om de vaste race pace ertussen uit te halen. Eigenlijk moet je al die negatieve rondjes weghalen. Hier komt Oscar Piastri. Ja hoor. Oeh, Hamilton knijpt.
1: Leclerc.
0: Leclerc knijpt. Yeah. Oh, ze zijn er elkaar. Front wing and plate. Touché. Oeh, dit kan lastig zijn voor Charles Leclerc. Causing a collision, forcing another driver of the track. Dat net niet helemaal, maar ik denk dat er een wing endplate weg is. Nee. Staat hij alleen maar op 5:30, 5:45, 6:45? Ook niet eens. Dan misschien schade bij de Ferrari, want ik zag toch wel degelijk dat er nog ergens iets uit de lucht vloog. Laat het ons zien. En als het op de vloer is, is het probleem nog groter of bij het bargeboard. Maar de auto van Piastri lijkt oké. Okay. Frank Green endplate is in ieder geval goed.
2: I can't believe it, no space. That could have been a massive crash.
3: Is it all?
0: Hij zegt het netjes en ik denk dat hij gelijk heeft. Hij liet me niet genoeg ruimte.
1: De auto bij hem lijkt me oké okay, in de voorkant.
0: Ja, dan zal het dus op het bargeboard zitten bij dingen. We hebben een gele vlag. Yellow, yellow.
1: Haalt wat spullen af van de baan, denk ik, iemand.
0: Dat zou kunnen.
1: Marshall.
0: Dat zou kunnen, want hij is weg. Dat is natuurlijk het voordeel van een lange baan. Hè. Er is niemand nu bij Camel en bij Lecombe waar het gebeurde. En dat duurt ook nog wel een seconde 40 voor ze daar zijn. Dus dat kan prima. Ik denk dat je daar gelijk in hebt, Jack.
1: Het duurt wel lang, jongens. Die under investigation van Hamilton op Russell.
0: Ja.
1: Meestal in het begin van de race zijn ze met de mantel der liefde.
0: Kan nog steeds, hè?
1: Maar goed, even terug naar het begin dat we zeiden. Een rondje of een minuut of vijf krijgen we een klein buitje.
0: Ja.
1: Ik heb hem nog niet gezien.
0: Nee. Hamilton, hoorde je hem terugschakelen? Vlak voor boven op de radio. Om nu wat extra's te kunnen hebben. Maar we hebben ze nog allemaal in één beeld. Nummer 1 tot en met 5. Piastri heeft Hamilton aan zich voorbij moeten laten. Zie je wat ik eigenlijk net zeg? Als je een aanval pleegt die een keer niet lukt, dan moet je niet raar staan te kijken. Ook als je dat al gedaan hebt met het gebruik maken van je electrical power. Hier komt de herhaling. Lithium niet genoeg ruimte. Wat vliegt er door de lucht en van waar? Tang. Daar.
1: Achterkant van Leclerc, lijkt het.
0: Ja, een stukje misschien van de wing endplate aan de onderzijde. Een stukje van de vloer. Maar goed.
1: Maar hij is wel noted. Leclerc en Piastri. Causing a collision.
0: Lando Norris inmiddels opgeklommen naar de 8e positie. Rijdt aan de start van de beide Racing Bulls. Bijna onderbelicht, Jack. Die hebben toch een goede auto gebouwd, hoor.
1: Ja.
0: Helen Promain en zijn mannen.
1: Ja.
0: De fabriek waar Laurent Mekkies natuurlijk jarenlang gezeten heeft. Vroeger Frans toast. Toen was het iets anders. Want wat eten we voor de lunch? French toast. Oké. Okay. Met of zonder jam?
1: Maar vraag. We hebben het al eerder genoemd dit seizoen. Maar volgens mij geeft dit ook aan dat ook Red Bull een hele goede motor heeft gebouwd.
0: Zeker. Daar komt de aanval van Lando Norris op Lawson. En daar kan hij weinig tegen doen, denk ik. Ja. Hij denkt, oké, misschien ga ik dan wel zo met jou mee en pakken we samen mijn compaan Arvid Lindblad. Situatie na 10 ronden. 1 Antonelli, 1,4 seconden los van Verstappen. Dan Leclerc, een seconde daarachter. Dan Hamilton op een halve seconde van zijn teamgenoot. Piastri is inmiddels op een seconde gereden. En dan een gat naar Arvid Lindblad. En dat gat op de kop is al 8,6 seconden.
1: Hamilton krijgt straf.
0: Op Lewis 4,6.
1: Hamilton krijgt straf voor de overtreding op George Russell.
0: Oei. Ik vind een hard oordeel. Hier heeft hij ook meer snelheid. Dan gaat hij kijken of hij zijn teamgenoot kan pakken. Daar is hij. Causing a collision.
1: 5 seconden.
0: Debatable. Moeten we er weer bij zetten.
1: Tjongejonge.
0: Nee, luister. Jack's oordelen. En dan kunnen we het er wel of niet mee eens zijn. Maar ik vind hem, met wat ik gezien heb, ik vind hem vrij hard.
1: Ja.
0: Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. En natuurlijk zal George Russell zeggen, ja, terecht. En Hamilton zal, als de boordradio komt zodat ze het hem gaan vertellen, dan zal hij waarschijnlijk zeggen, why?
1: Ja.
0: Althans, het zou mij niet verbazen als hij dat zegt.
1: Ja, maar hij heeft wel een punt, toch?
0: Zeker.
1: Hij is zijn voorkant kwijt, want hij zit dicht achter een ander.
0: Ja, oké, maar dat
1: hij
0: is
1: glijdt.
0: Dat is natuurlijk geen, daar kom je niet mee weg. Want dan ga je dicht achter een ander rijden en dan rij je tegen hem en zeg je, ja, maar ja, ik was de voorkant kwijt. Ja, je rijdt er zelf dicht achter.
1: Goed, een coureur lult altijd in zijn eigen zak, toch?
0: Zeker, ja. Zeker. Ik ben er ook goed in, hoor. Ik zeg het maar zelf. Arvid Lindblad rijdt voor het eerst sinds Australië en China zijn eerste 2 Grand Prix weer eens in de top 6. En dat is knap. Echt, echt goed bezig. Oeh, Leclerc daar. In één keer weer helemaal dicht gereden. Ronde tijd van Kimi Antonelli, 50-7. Die van Max 51-0. Die van Leclerc, 50-7. Nu krijgt Verstappen het lastiger. Maar hij doet nog steeds goed mee. En hij heeft wel gelijk. Hij moet meer in zijn spiegels kijken dan vooruit. Maar toch. Een klein beetje rook wat je achteruit de auto van Lewis Hamilton ziet komen. Is een overdrukvaatje. Niet te veel zorgen over te maken. Dat is als grote witte rookwolken komen waarvan je denkt, nou, het is een Cohiba waaraan gezogen wordt. Dat is een dikke Girard. Dan wordt het anders. Stap aan het knipperen daar, geeft aan. Ik ben aan het deployen. Daardoor houdt hij zijn voorsprong. Dan gaat het hem hier wat tijd kosten. Piastri, we have some damage to the right-hand side floor. Daar kwam het dus vandaan. Bij de auto van Oscar Piastri. Noor is inmiddels losgereden van Liam Lawson. Nu in de aanval naar Arvid Lindblad. Heb ik ook van geroepen. P6 zou knap zijn. Hoe zit het met Isaac Hadjar op dit moment?
1: Isaac Hadjar, 14e positie op die harde band.
0: Rondetijden?
1: Even kijken, 52-1.
0: Oké, 52-5 voor hem, 52-7, 52-6. Oké, dus hij kan wel die kant op. Bortoletto rijdt 51-8, maar dat is in vrije lucht. Nee, dat is achter Gasly. Oké. Leclerc en Piastri. Krijgen we straks een situatie dat allebei die Ferrari's in 5 seconden straf krijgen. How about that? Leclerc krijgt door. De degradatie is minder dan we verwacht hadden. We gaan naar plan B. Oftewel, we gaan iets langer door. Laten we die dan maar zo lezen. Baantemperatuur 29 graden, dat is wel oké. Als die baan kouder wordt, gaat die banden sneller oprullen. Noemen ze dan graining in het Engels. Dus je graining hoort. Soms spaar redelijk verdeeld tussen links en rechts. Dus de rechtervoorband heeft een aantal hoogsnelheidsbochten die hij voor zijn kiezen krijgt.
1: Worden een paar track limits uitgedeeld, ook aan Kimi Antonelli.
0: Wereldkampioen Norris in
1: bocht nummer 4.
0: Met Rookie Lindblad. Oké. Okay. Keep him posted. On board bij Lewis Hamilton. Rouge. Oh, die gaat hij inhalen. Ja, die gaan hem pakken. Macarena vleugel, wap. Nou, nou. Oeh, Leclerc, Leclerc. Zo, die loopt ook niet eens zo slecht door.
1: Hij doet hetzelfde als bij Piastri.
0: Ja,
1: zie je?
0: Met aangepakt.
1: Naar buiten toe.
0: Ja. Knap gehouden van Leclerc. Ik had echt gedacht van nou, boom, daar komt hij. Leclerc had dus nog wat over. Kan in het voordeel zijn van Verstappen, want het gaat dus nu weer 18e van een seconde.
1: Norris voorbij aan Lindblad. Rijdt nu achter Piastri.
0: De andere positie in de wedstrijd in handen van Nico Hulkenberg. Als je tv hebt, kijk je mee, zit hij links, zat hij links in de balk. Daarbij de Audi's nu 11e en 12e. 500 man van de fabrieken uit Hienwiel en omstreken naar Duitsland heeft Audi naar Spa gehaald. 500.
1: Zo?
0: Ja. 1,9 tussen Antonelli en Verstappen. 12 van 44. Als je dan één stopper wil doen, zul je, ja, klinkt een beetje flauw, toch boven de 18 ronden uit moeten komen. We hebben natuurlijk 2 rondjes safety car gehad, dus dat, daarmee kan je hem ietsje stretchen. Maar zijn er al vrije pitstops? Nou, echt helemaal not. Mede doordat, als je Antonelli nu een pitstop laat maken, komt hij terug op plaats 13.
1: Nou, dat komt uit de eerste groep. Je zit dan wel lekker bij elkaar,
0: bij
1: hè? Die eerste 6.
0: Ja, dat is not so bad.
1: Ja. Norris komt er goed aan. Rijdt een sterke race tot nu toe. Als enige, zeg maar, in die top gestart op de harde band.
0: Ah, het gat tussen Piastri en Norris is wel 7 seconden. Ja, dus eigenlijk eerste 5.
1: En de eerste 5 rijden nog lekker bij elkaar.
0: 4, 5. Zie je? Dit is het. Gelukkig zien we dat ze door deployment en aanhouden van overtake momenten en verdedigen en dat soort dingen, dat ze gaten dichten en dat is het. Ik zie niet te veel gejojo. Hamilton met een rode uitroepteken, die heeft dus al een straf. Piastri en Leclerc under investigation. Maar dan zal, als er wat uitgedeeld wordt, dat echt bij Leclerc terecht gaan komen. Hamilton volgende poging bij zijn teamgenoot. En weer verdedigt hij. En nu moet hij het buitenlangs proberen. Dat gaat niet. Op de curb, half op de curb. Boah, bijna zijn rechter wing endplate op het achterwiel van Leclerc gezet.
1: Daar gaat Hamilton zeggen, moving on the braking.
0: Ten opzichte van zijn teamgenoot weet ik dat niet. Hij doet dat zelf ook, hè, dat afknijpen.
1: Ja.
0: Dat is wel een beetje.
1: Maar hij ging eerst naar rechts en toen weer terug.
0: Nee, dat mag. 1 keer.
1: Ja, maar die tweede keer mag je toch niet meer terug dan?
0: Nee, maar als je het 1 keer doet, je gaat naar rechts. Dus dat is het, en dan ga je terug. Maar kijk wat hij zegt.
2: Quicker than Charles, I got more pace.
0: Ik ben sneller, ik heb meer snelheid. Felipe, Fernando is faster than you. Rob Smedley ooit op de radio in Hockenheim. Dat was de eerste vreselijke teamorder die uitgesproken werd. Ze konden niet zeggen, laat hem maar voorbij. Spa heeft de drone ontdekt. Ja, die houdt die ding alleen even niet bij. Antonelli naar 2.1. Dus die is heel rustig bezig om zijn voorsprong zachtjes, maar zeker uit te brengen. De afgelopen ronde pakte hij 2/10. Maar Verstappen pakte ook weer 2/10 op Leclerc. Zie je dat rijtje weer een beetje uit elkaar rekt. Het is een soort race-accordeon waar we naar zitten te kijken. Maar er worden nog geen valse noten gespeeld.
1: Nou, een paar.
0: Piastri haakt ook wat af. Kijk maar. Pam, daar is die pas. Zie je?
1: Ja.
0: Dit was het ietsjes beter voor elkaar. Maar dit is allemaal nog dat er hier... Ik denk Piastri net niet, maar Hamilton, als hij dit heeft... kan hij ook gaan zeggen, doe mij maar een undercut.
1: Nou, maar hij moet, als hij een undercut gedaan heeft, gezien... want dan staat hij 5 seconden langer stil in de pitstraat.
0: Dat is waar.
1: Goed. Met zijn straf.
0: Ja,
1: dat dus waar. Dat heeft geen enkele zin.
0: Nee, dus moet hij eigenlijk een overcut doen. Ja. Moet hij eigenlijk doorlangen. Ja. Ja, slim. Je hebt gelijk. En dan ook nog hopen dat degene om hem heen net even een minuutje pitstop hebben.
1: Ook nog.
0: Ja. Terug aan boord bij Lewis Hamilton. Negende wedstrijd dit jaar. Achtereenvolgend. Dat Antonelli aan de leiding van de race rijdt.
1: Ja, bizar. Ik vind trouwens wel heel fijn dat de Ferraris meedoen voorin, hoor.
0: Zeker.
1: Dat het dus niet alleen een wedstrijdje van Mercedes... of een seizoen helemaal van Mercedes wordt.
0: Nou ja, als je naar de resultaten van pole position kijkt wel, maar...
1: In de race?
0: Ik hoor wat je zegt.
1: Ja, heerlijk. Ook Max, die als tweede rijdt, heel goed, heel sterk.
0: Ja.
1: Dat is fijn, dat voorspelt voor de komende races wel. Wat zegt Sergio Perez?
0: Ik denk dat mijn ophanging gebroken is. Er breekt toch veel af bij die Cadillac. Dat moet ik er even zeggen. En dat wil je als je Cadillac bent niet hebben. Want dat zijn dingen, dat is makkelijk. Als je denkt dat het op het randje is, ja, dan maak je die met één laagje extra koolstofvezel, maak je die gewoon een klap sterker. Want dat zijn ze. Ze zijn niet van staal. Dat waren ze vroeger wel. Voorlopig 14 ronden. Een redelijk pure wedstrijd, om het maar zo even te zeggen. Nogmaals, het accordeon-effect van de ene ronde die de andere ronde die is allemaal logisch. Maar ze hebben het wel redelijk voor elkaar. De pitstops zullen wel heel cruciaal gaan worden. Wanneer kan je het doen? Wanneer wil je het doen? En belangrijker vaak, wanneer moet je het doen? Want die zitten er ook bij. Die zitten gewoon, uiteindelijk gaat die pace weg, omdat ja, de band de grip niet meer levert die je nodig hebt voor je rondetijd. 51, 51, 51 voor Hamilton.
1: Gasly in de pits.
0: Pierre Gasly.
1: In de pitstraat.
0: Gaat van zijn mediums naar zijn harde band.
1: Ook Sainz komt er binnen. Die gaat van rood.
0: Oh,
1: duurt te lang.
0: Neus,
1: ja.
0: Ah, die heeft natuurlijk die touché gehad. 10, 12 seconden extra. Die gaat ook naar een harde band. Ah, gaat hij wel maar veel tijd mee verliezen. Goed, die deed al niet echt heel erg mee voor de punten. 14-4 inclusief een nose job. Er zijn plastische chirurgen die er langer over doen.
1: Zo. Bartoletto zien we even links in de balk. Ja, fout, sorry. Hadjar.
0: Goed.
1: Goed, hè? Rijdt al 11e.
0: Ja.
1: 10e inmiddels.
0: En al 2 stops gemaakt. Maar hij vond dat niet goed. Dan zegt hij, was het niet eens dat we een voorvleugelwissel deden? Want het was niet de voorvleugel. Het is de vloer. Ja. Oké. Okay.
1: Stond dus te lang stil voor zijn gevoel.
0: Hij weet wel dat hij komt, maar dan had hij hem. Dan ga ik weer. Dan moet je hem eerder af. We gaan een pitstop doen en we change your front wing. Roepen ze. Maar dan moet hij dan zeggen nee.
1: Wil ik niet.
0: Maar we weten niet wanneer deze radio is. Hè? Moet hij hem niet op laten zetten als de rijder erop. Ze zeggen, nou, die had ik liever niet gehad.
1: George Russell is weer terug in de pits en ik lees hier een quoteje van hem.
0: Ja?
1: Zullen we die eens even doen? Zullen we die er even ingooien?
0: Ja hoor.
1: I just got totally swallowed up down the straight. Lost 3 positions down the straight. And the incident was a racing incident. Zegt hij zelf. Maybe I could have gone wider. Maybe he could have braked a little bit more. I have no words at this moment.
0: Ja, belangrijk.
1: Hij helpt dus Lewis. Hij zegt niet, de Lewis hak hem er maar af.
0: Ik denk ook dat het een raceongeval was. Daarom vind ik ook strafvrij hard. Lawson is binnen trouwens. Wel, de wat vroegere.
1: Colapinto ook.
0: 17. Oei, dat gaat allemaal van hetzelfde groepje wat daar zit. Dus allemaal in lap 16. 3.1. Wat zeggen we dan? Niet verkeerd, maar zeker niet van kom, we schrijven een brief naar huis. Het ging allemaal top. En Antonelli is op dit moment gewoon een klap beter. Rijdt lage 51ers. Stappen 2, 3 tienden langzamer. Leclerc rijdt ook een lage 51. Hamilton zakt wat in. Lando Norris rijdt 50-6 op die harde band, hé. Die is even goed bezig.
1: Antonelli heeft al 2 track limits aan zijn broek.
0: Ja.
1: Die moet oppassen.
0: Ja, maar ik denk dat hij ze incalculeert. Dat is net als met boetes, weet je. Die moet je incalculeren. Als je de 4 hebt, dan denk je, oké, nou moet ik rustig aan gaan rijden. Maar zolang ze die heb, ja, ik had ze ingecalculeerd. Huh? Oh, ja. Op de rol gezet. €300 aan boetes dit jaar. Mooi.
1: Ja, dit is de max. Meer doen we niet.
0: Er zat maar 7 punten tussen Hamilton en Russell, hè, aan het begin van deze Grand Prix. Dus dat wordt wel groter. Daar moet Hamilton ook over nadenken. Zie je trouwens wat er met die auto's gebeurt op het moment dat ze op dit punt die Active Aero openzetten. Je ziet de hele auto
1: omhoog
0: komen. Omdat die niet meer naar beneden gedrukt wordt. En dat heeft heel veel gevolg ook voor het gevoel van de rijder. Maar je ziet het hier specifiek op deze plek uitkomen bij Stavelo. Je ziet het gewoon gebeuren. Want je denkt, hé, die auto maakt een hupje. Oh, Leclerc en Piastri is. En dan zie je, dat vind ik dan weer zo raar.
1: Ja,
0: nou ja, nee, dus die rijden allebei door. Dat moet ik dan wel eerlijk zijn. Maar, oké. Het is wat het is. Slikken, door, niet zeiken. Hamilton dus gaat een lange pitstop maken straks.
1: Arvid Lindblad op een prachtige P7 in de pitstraat. Rondje 17, wat is het? Ja, ja. 17.
0: Los, terugvallen naar 13. Dat zijn de gaten. Ja, dat zit daarachter ook niet zo lekker hoor. 4.1, ook geen fijne stop. Er zijn er meer die zich aan het voorbereiden zijn op een stopje. Achter Lawson terecht. Dus dan zou je kunnen zeggen dat... Nee, voor Lawson. Ik wilde net zeggen, dan zou je kunnen zeggen dat Lawson een onbedoelde undercut gedaan heeft. Hij zit er nog voor. Maar kijk eens, er bovenop. Hè? Nee, nu zit Lawson er wel weer voor. Dus dat is wel, die zijn jammer dat we het niet zien. Antonelli, wat zegt hij?
3: Your tires are looking good, Kimmy. Better than others, so you can afford to use them.
0: Kimmy mag een beetje gas gaan geven. Ocon is binnen.
1: Ja, wat al langer hoor. Dat duurt te lang.
0: Ja? Van Ocon.
1: Oh, hij is al weg. Ja, Ocon is al weg. Hij heeft lang binnen gestaan.
0: Nou, 14.
1: Hebben ze wat gerepareerd? Misschien
0: iets weggetrokken. Volgeplakt met gaffer tape. Lindblad en Lawson dus bovenop elkaar, zeg maar, niet letterlijk, maar figuurlijk teruggekomen op de baan. En Verstappen nog steeds hard vechtend voor een podium. Het is toch bizar dat we hem hier wedstrijden hebben zien starten, dat hij verder achteraan gestart was dan nu. En dat hij nu alweer aan de leiding lag. Maar ja, die tijden zijn vervlogen, dat weten. En voor de competitie en voor het beeld is het natuurlijk mooi, want er is wel een gevecht gaande met Schalke. En daar gaat hij naar binnen. Rond 17, ronde nummer 17. Duikt hij als eerste van de groep van voren naar binnen. En waar komt hij dan terecht? Dat was een goede vraag geweest, als ik hem van tevoren had aanzien komen. Harde band.
1: Goeie stop. David 5.
0: Ja, dat is rondje 18 trouwens, want dat gebeurt op het moment zo ook. Zei je 2.5?
1: Ja.
0: Dat is oké. Het gat waarin ze hem wilden hebben, en daar kan hij ook een beetje hulp van hebben, is bij Hadjar in de buurt.
1: Ja, die rijdt dus gewoon al in de punten weer, hè?
0: Ja. Jawel, maar die moet natuurlijk straks, die heeft natuurlijk, omdat hij rijdt waar hij rijdt. Kijk, Verstappen maakt die stop van de kop. En dan kom je hier terecht als je die stop maakt van waar Hadja nu rijdt. Hadja F20 erbij, komt hij op 43, dan zakt hij terug naar plaats 15.
1: Maar hij heeft al voldaan aan Zeker. Het bandenreglement.
0: Ja.
1: Zou je dat kunnen fixen? 40 rondjes op hard?
0: Poef. 44 ronde Grand Prix, ja. Ik wil het proberen. Ik heb eerder geroepen en Russell is dus weggevallen als Hadja achtste wordt, dan is hij dus...
1: Knap, ja.
0: Hey, top 4 teams. Virtual safety car.
4: What lap are we on?
0: Oeh, dat is pech.
4: Right ahead. I told you what strategy I wanted to do. Just to put me out with everyone else now.
5: We are on plan B.
0: Ja, maar er is een virtual safety car. Dus daar zal allemaal moeten.
1: Ja.
0: Die gaat bij Lewis dan ook wel in die zin...
1: Iets minder pijn doen.
0: Ja, maar ja, hij moet wel weer... Nou ja, hij moet die 5 seconden extra staan, dus... Voor Lewis wordt dat eigenlijk een normale stop. Verstappen is lullig dat hij net geweest is. Zeg je dat goed?
1: Oh, virtual safety car ending alweer.
0: Oh, dat is vlot. Nou, dan gaan er dus geen mensen vanwege de virtual safety car nu naar binnen. Ah, Antonelli, box, box, box. Is dat dan... Oeh.
1: Dat zou wel eens pijn kunnen doen.
0: Wie weet. Gaat dan door tot achter Norris terugvallen. Zoals deze jongens door kunnen. Ja, het zou kunnen. We hebben ze natuurlijk eerder gezien dat ze ze bij Mercedes missen. Oeh, heel dicht langs de muur ook nog. Nelly. Lap 19.
1: Die dachten dat die virtual safety car langer zou duren.
0: Ze zouden goed genoeg moeten zijn om dat toch in te schatten. Achter Norris, kijk maar. Die staan al in Las Cruz Herpin, links onder in beeld. Hoppa.
1: Kom Verstappen aan.
0: Ja, Max. En dus hebben we de beide Ferraris aan de leiding. Het hart van Ronald Molendijk, de discjockey, maakt een sprongetje. Ferrari fan als hij is. Huppel de pup. Maar ja, er staat wel een nulletje achter. Dat wil zeggen, nog niet gestopt. En dus hebben we twee Ferraris, twee McLaren's, Antonelli, Verstappen en Hadjar. Sterker nog, Verstappen en Hadjar, twee Red Bulls, dan twee Audi's, dan Berman die redelijk opklimt en Albon is binnen. Valt zijn mediumband af na 19 ronden. Kan natuurlijk ook zijn als de tire degradation minder is, dat ze weten, dan kunnen we met die harde band dus ook langer doorrijden. En dan kom ik weer wat jij vaak roept. Ze zullen natuurlijk bij de bandenslijtage van Hadjar gekeken hebben, toen hij op een nieuwe set uiteindelijk weer ging in die tweede stop. Wat slijt hij in het aantal ronden wat hij erop gereden heeft? Dat valt wel mee. Dus kunnen we Max eerder binnenhalen om tot die 44 te komen. Dus dat is in zich kan een goed plan
1: team
0: geweest
1: zijn. Teamplayers.
0: Ja, kan zijn.
1: Hoe is het met de teamplayers tussen deze twee mannen van McLaren?
0: Het is voor Piastri natuurlijk uitermate pijnlijk. Alhoewel we niet weten wat die schade op zijn vloer betekent als hij als zesde start en Lando Norris als dertiende. Dat we na 19 rondjes, als je in de spiegel kijkt, dat in Lando Norris ziet, die gewoon veel meer snelheid heeft. En hier opgehouden wordt als een teamgenootje. Hier moet het team wat aan doen. Laat hem varen, zo te zien. Ik zie geen vuur meer bij Piastri.
1: Nee.
0: Het hele jaar al niet echt.
1: Nee, ook verbaal niet en ook op de baan niet.
0: Toch gesloopt door die papaya-regels van vorig jaar, vraagteken?
1: Ja, goede vraag.
0: Nee, ik wil een antwoord.
1: ik denk mede gesloopt en ook dit jaar helpt niet mee, hè?
0: Nee.
1: Wat zegt Lewis?
6: And we are opening the gap to Piastri and we need to serve a 5-second penalty, that's why.
7: Another one.
0: Ja, goede reactie van Lewis. Hij zegt, we doen dit omdat we het gat naar Piastri willen openen. Maar ja, we'll open up the gap to Piastri. Dat is maar 7 seconden. En dat is inmiddels Norris. Dus ik weet niet wat hij hiermee gaat winnen. Even stop van Hamilton. 22 bij 24. Ze moeten kijken naar Bortoletto en Hulkenberg. Maar die moeten ook nog stoppen, dus dat kan hun mazzel zijn.
1: Verstappen pakt de snelste ronde, 1.50.0.
0: Ja. Nieuwe band. Hier Piastri. Jojootje, zag je het? Oh. Jij mij net ingehaald, ik jou nu ingehaald. Maar dan verlies je allebei niet te veel tijd mee, dat scheelt. Virtual safety car, daar gaan we weer.
1: Ja, Marshall set track staat er nu bij.
0: Lidlot Lawson incident. Die hebben elkaar dus bij het uitkomen van de pitstraat, hebben die elkaar even... Wat is, die zaten toch op 0-0 en ding ding en ding dang. Daar is de Marshall, off track. Grote stappen gauw thuis. Dat is een kreet uit de zeilwereld. Als je lekker ging met je boter, was het oké, okay, mannen, gaan we. Grote stappen gauw thuis.
1: Het kan inderdaad hier op deze baan.
0: Ja. Er zit namelijk een heel groot gat achter Sainz en bij Stroll. Dus eigenlijk zou je zeggen, iedereen rijdt nu zo'n beetje hier. En alles vanaf Kemmel is helemaal vrij. En nu halen ze Hamilton naar binnen. Moet hij voor Hamilton hopen. En Claire ook. Gaat Hamilton dan door? Of gaan ze hem stekken?
1: Ja, dan hoop ik wel dat...
0: Stek voorop. 4 seconden, ja, dat kan ook. Hè. Ja, dan komt langzaam aan. Als het goed is, hoeft hij niet te wachten. Komt hij aan in de achtergrond. Kijk, hij hoeft niet te wachten.
1: Maar hij moet toch stil
0: wachten. Hij moet nu wachten. 1, 2, 3, 4, 5, go. Juist. 2.8. Moi. Kijk. Antonelli. De leuter. Want Leclerc zit ervoor. Die stop van Antonelli was er 1 te vroeg. Eerlijkheid behalve. De stop van Antonelli gedaan toen net die virtual weg was. En de stop van de Ferrari.
1: Ja.
0: Maar ja, safety cars en virtuals. Er is er altijd een die roept, ik heb pech en ik heb mazzel. En nu zal die moeten gaan jagen. Bortoletto, dat zei ik net al, die zijn allemaal ook nog binnen. Dus Hamilton heeft daar ook weer een beetje geluk van gehad. Norris aan de leiding. Leclerc tweede, Antonelli derde, Verstappen vierde, Piastri vijfde, dan Hamilton, Hadjar en de rest van de kinderen.
1: Futsels heeft elkaar weg. We zijn weer onderweg. Even kijken. No further investigation nodig voor Lindblad en Lawson. Dat is beter.
0: Ja. Zou ik sowieso zeggen, teamgenoten. Wat zijn bij Hamilton? Hamilton. Is het niet helemaal goed gegaan met de stop ook? Oh, wow, monteur! Oh, wow.
6: Is
0: dat eens?
6: Oké.
0: Gleed hij uit?
1: Nee, hij zegt het went green. Zegt hij eraf. Nee. Die ging gewoon.
0: Nee, dat is logisch. Maar
1: ik denk dat hij in de weg stond. Hij was te laat weg, denk ik.
0: Hij had volgens mij die,
1: hij stond nog.
0: Dat pistooltje om de voorvleugel aan te passen. Oeh. Maar ik weet uit het verleden dat er bij Arrows een keer iemand was die door het achterwiel geraakt werd. En die heeft gewoon 2,5 jaar lang van alles gehad, omdat alle banden in zijn knieën, spieren, alles wordt al losgerukt. Goed, het voorwiel is geen aangedreven wiel, dus dat scheelt. Hè? Maar als je onder een achterwiel terechtkomt wat wielspin heeft, dan is dat niet tof, laat dat duidelijk zijn. Het wel een goede reactie van Lewis. Gelukkig zeg, is hij oké? Ja, is oké. Ga maar door.
1: Daaraan.
0: Nee, Lewis rijdt alleen maar weg als het groen is. Maar ik...
1: Lando Norris had een heel sterk weekend tot nu toe. Toen kreeg hij die gridstaf, dat wist hij natuurlijk al van tevoren. Maar hij rijdt dus nu gewoon weer op kop. Maar hij is de enige...
0: Virtueel kop, hè?
1: Die nog naar binnen moet.
0: Ja. Want tel nu 22 beur op waar hij zit. Dan valt hij terug tot achter Isaac Hadjar.
1: Je kan nog even een kruis zetten, Olaf.
0: Oh.
1: Sergio Perez.
0: Ach, zo lang binnen gestaan? Ja, we moeten opletten tegenwoordig, hè?
1: Maar...
0: Er zijn van die teams die gaan heel lang binnen staan en dan drie rondjes voor het einde reizen weer naar buiten. Situatie halverwege de koers. Want we zijn in België en dus alles wat een wedstrijd is koers. Lors, 19 op Leclerc. Dan Antonelli op 3 seconden. Verstappen op 7 seconden. Piastri op 8 seconden. Hamilton op 13, inclusief. Dat is een 5 seconden gridstraf, tijdstraf tijdens de pitstop. Had je op 21. Dus Norris, ja, dat zal wel omhangen. Gaan ze daar proberen?
1: Ach, nee.
0: Iets te doen.
1: Ik zie weer wat bij Race Control.
0: Oké.
1: Weer een straf voor Hamilton. 5 seconden. Causing a collision.
0: Oké, 15:04.
1: Gee, man.
0: Nee, kan niet. 15:04.
1: Oh, sorry, fout. Ik lees niet goed.
0: Excuseer.
1: Penalty served staat erachter.
0: Juist.
1: Fout.
0: Nee, maar daar,
1: luisteraars, wakker blijven, Jack.
0: Nee. Maar dames, ik denk 15:04.
1: Ja.
0: Jij dacht een collision voor die man.
1: Ik dacht, hij heeft die vent aangereden. Nee, krijgt hij er ook nog weer straf voor.
0: Ja, ze zijn soms niet zo handig in wat dingen.
1: Even goed wakker blijven.
0: Penalty serve over vlakke.
1: Ja.
0: Geen stress. Lewis is... Nou, laat ik zo zeggen. Er heeft niemand meer wat achter zijn naam staan, behalve een klokje van de snelste raceronde van Verstappen. Maar daar is Kimi Antonelli mee bezig om zijn leven wat zuurder te maken. De vraag is, hoe hard gaat Kimi Antonelli dan? Kijk, die heeft hem nu. 1.49.3. Verstappen was 1.49.7. Dus Antonelli, ja, hij heeft de snelste auto.
1: Leclerc gaat in de aanval, denk ik.
0: Ja, Leclerc is aan het oplijnen. Logisch, 20 ronden nieuwere banden. Maar nu gaat het om deployment. Ferrari versus Mercedes. Hij is er voorbij. Jojo inhaal. Sorry dat ik hem zo moet benoemen. Maar goed gedaan. Vroeger was dit echt, ik ga met grotere B-ballen door Radion en Rouge. Rouge en Radion. En dan heb ik een echte aerodynamische toon. En tegenwoordig is het gewoon van, ja, oké, overtake. Boom. En gaan. Nieuwe leider in de wedstrijd, Charles Leclerc, na 23 ronden. Vooralsnog stelt Spa op droog niet teleur. En het veld dan in die zin ook niet. Alhoewel Verstappen voor het gevoel net even, daar is hij. Te ver weg is achter Kimi Antonelli, wel die 4 seconden. Dan zat hij voor die pitstop ook zo'n beetje op 3,5.
1: Ja.
0: Dus dat is niet zo spannend. Alleen, er hoeft er nog maar 1 hier vandaan. Dus Verstappen is wel aan het vechten voor het podium. Antonelli is aan het vechten voor een overwinning. En dat doet Charles Leclerc ook. Een unsafe release. Ja, kan je het ook noemen. En dan wordt het een team...
1: boete.
0: Een team boete. Neem ik aan.
1: Ja, denk ik ook.
0: Ik denk
1: ook
0: dat ze zeggen, will be investigated after race. Ze moeten precies zien wanneer het licht groen was. En dan daar met allemaal cameraatjes op die palen. Max roept, ik heb geen grip op deze band. I have no grip.
1: Achter hem, Piastri rijdt dezelfde rondetijd ongeveer. En achter hem, Hamilton... Iets langzamer nog, dus...
0: 14e.
1: Hij hoeft niet helemaal achterom te kijken nog.
0: Nee. Nou, dat is de afgelopen ronde. Na die goede ronde van Kimi was hij maar een tiende langzamer. Ja, veel sneller dan de rondetijden van Lando Norris. Dus Norris moet goed gaan nadenken. Maar ja, 20 ronden nog. Er zijn er weinig die 20 ronden gereden hebben op die mediumband. Oh, dat is Norris. Denkt, ik heb de pace om door te gaan. De snelste race ronde nu van Charles Leclerc. Logischerwijs met SCA. Onboard gaat voor Kimi Antonelli. Plaats 3 achter Lando Norris. Stort niet echt in.
1: Schakelt wel terug. Moet hij ook.

0: midden in Poehon terugschakelen. Ik ga niet zeggen, het is een schande, maar dat is het. Maar goed, we hebben er maar mee te dealen, dus dat is ook simpel. Hamilton.
1: Did he put front wing in or not? We did a manager.
0: Dat is het.
1: Ja. Yeah. We gaan turn the cars in.
0: De man die daar was, met dat soort blauwe pistooltje, er zou nog een mooie slow-mo van kunnen komen, maar dat doen ze meestal niet als er iemand door een auto geraakt wordt. Die moest die voorvleugel aanpassen. Ik denk dat het daar niet goed ging.
2: Ja, geen communicatie.
0: Er was geen tijd meer. En ik denk dat hij toen half struikelde. En dat was het. En daardoor is het ook, hey, we did manage. We kregen het niet voor elkaar.
2: Ik denk dat hij het wel wilde doen, maar dat hij iemand het licht op groen zette. Sukkels.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook tegenwoordig, doen ze centrale in de... Vroeger was het met twee man, met zo'n boormachientje aan de buitenzijde van de voorvleugel. Nu doen ze het centraal, dan lopen ze met kabeltjes aan de binnenkant. En dan moet je daar maar zien te komen. Want er zit natuurlijk ook een jackman voor, dus dat moet van half van de zijkant. Dat is heel gek, en dan is je linkerarm makkelijker, maar je zal maar rechts zijn. Dan moet je dus...
2: Ja, maar als je linkerarm doet, zie je de auto niet. Lastig.
0: Dat is allemaal niet zo makkelijk. Daar komt Kimi Antonelli voor een aanval bij Lando Norris voor de tweede plaats in de wedstrijd. Hier nog niet. Nu wel, nu wel, nu wel, nu wel. En verdedigen. En schuin de lijn terug mag. Nog een keer terug mag niet. Dit is zoals het mag.
2: Waarom laten ze Lando zo lang buiten, denk ik dan?
0: Ja, omdat ze niet zeker zijn of die op de mediumband 19, 20 ronden kan rijden. Dit is wel zo'n beetje het punt, hoor. Als ze nu binnen twee ronden niet binnenhalen, heb je kans dat hij misschien wel voor een softband gaat. Zie je, dit gaan ze after the race onderzoeken. Ze alles even willen weten en ook willen weten of het allemaal oké is. En of dat een communicatiefoutje was. Misschien was die man zijn radio uitgevallen. Misschien kon hij het lampje niet aanvallen. Dat kan je allemaal bewijzen. Oftewel, er is niet zo heel veel aan de hand. En als ze het fout vinden, komt er een boete voor het team. Dus de Hamilton fans kunnen opgelucht ademhalen dat er niet weer een straf boven het hoofd hangt. Nu is het interessant of Antonelli wat kan richting Blanchimont. Want hij heeft daar toch een truc. Althans, hij kan op andere punten goed uitsparen, waardoor hij hier wat doet. Soms doet hij midden in dit soort bochten even een korte lift, om wat op te laden. Gewoon midden erin. Bam, kort lift van 2/10, 3/10 en weer door. En dan lijkt je afstand te laten, maar je pakt hier dus dingen terug. Kijk. Nee, niet dicht genoeg bij. Wel bij het aanremmen. Blijf bizar om te zien, hè, hoe het huwelijk tussen Formule 1, Mercedes, Kimi Antonelli gegroeid is sinds hij Formule 2 deed, waarin, ik heb het vaker gezegd, ik vond hem daar heel grillig. Ik vond hem daar niet... Hij was daar niet the man. Hij was goed.
2: Maar Norris weer ietsje weg.
0: Ja. Maar hier gaat hij komen. Kijk, zit dichterbij dan de vorige keer. Komt hij aan. Plop, eentje terug. Door. Short shift up. Ja, nu is het een sitting duck. Vorige ronde uitgeprobeerd. Oké, ik moet het dus eerder doen. En dus is hij terug op de tweede plek. Maar moet hij een gat gaan dichten naar Charles Leclerc van 3 seconden inmiddels. Hij heeft hem dus wel. Hij heeft hem 18e gekost. Achter Lando Norris. Sorry. Even kijken in het rijtje.
2: Piastri, zijn achterstand op Verstappen blijft een beetje gelijk als 1,3, 1,2, 1,1. Dus Verstappen houdt Piastri achter zich. En zodoende nog zicht op het podium, want Lando Norris gaat daar nog weg.
0: Ja. Hoe langer die doorrijdt, hoe groter de kans is dat hij naar soft gaat. Er ligt meer rubber. Oh, oké, die gaat keurig aan de kant. Ik zie een langzame auto, denk je, oh. Er ligt meer rubber, dus die softband die zal minder snel grading krijgen.
2: Auto is lichter.
0: Auto is lichter, precies. Dus, maar dat is, dit is wel een beetje het sleutelmoment om die keuze te maken. Want als hij nog langer doorgaat dan dit en hij blijft die 50 hoge 50ers rijden, dan gaat het niet echt opschieten, denk ik. Want Verstappen rijdt 49,8. Dus ja, dat is ook maar 2/10. Dus hij verliest nog niet eens zo heel veel. Kijk, die Aston Martin stond beschamend dat die auto van links naar rechts uit de kant moet, jongens. Dat is nog niet normaal. Alonso zelfs. Stroll, we hebben een probleem met de koppeling. Oké. Kruist er door. Ja, ik kan niet eens zeggen uithuilen en overnieuw beginnen, want ik denk dat ze nog een half jaar moeten uithuilen.
2: Ja.
0: Ik denk dat ze de mazzel hebben dat ze, wordt onze vriend, Adrian Newey, aangenomen hebben daarom deze. Elke andere ontwerper voor die auto, met het resultaat wat we het hele jaar al zien, was afgehakt. Maar er is niemand die zou durven zeggen, nou, Heb ik gewoon een kat in de zak gekocht met die nieuwe.
2: Ja, met die nieuwe, ja. Helemaal klaar.
0: En hij heeft het geluk dat de motor het niet doet. Want ja, dat blijf ik roepen. Als je een motor hebt die het niet doet en die brengt je niet naar je aerodynamische waarde, dan weet je niet wat je gebouwd hebt. Je moet eerst een normale motor in. Maar goed, Honda heeft nu weer toegegeven. Ja, Verstappen zegt nu, ja, oké, ik weet het, deze banden werken niet. Want ze hebben waarschijnlijk dan straks op de radio geroepen. Ze komen misschien wel naar je toe, maar ze zegt, nee, they don't work. Dan komt Piastri ineens weer angstig dichtbij. En dat gaat wel om een podium, hè?
2: Ja, podiumplekje.
0: Max heeft al veel pech gehad, veel succes gehad ook op Spa. Maar ik zou hem toch onder deze omstandigheden, 2026, met de problemen, op Spa zou ik hem een podium ontzettend gunnen. Zou hij ook heel trots op zijn, ben ik van overtuigd. Want het staat niet in de pipeline. Engeland reed die podium. Vleugeltje. Ja. Dus het zou wel een loon naar werken zijn. Norris kan hier natuurlijk ook een, ik zeg niet, negatieve rol in spelen. Maar kijk, Norris kan zorgen dat Verstappen met vuile lucht in de schoot van Piastri geworpen wordt.
2: Ja.
0: En als ik McLaren was, zou ik ook zo denken. Hoe kan ik die Verstappen nog aan naaien?
2: Ja, we willen een auto op het podium.
0: En dat Norris van achteraf niet naar het podium komt, zal niemand beschamend vinden. Maar als Norris hier Max zo lang vuile lucht kan geven, zodat hij Piastri kan laten aansluiten, dan verdwijnt Norris straks voor zijn pitstop. Dan wordt hij, wat zeg ik, vijfde, zesde, zevende misschien. Zevende. Wordt hij zevende? Geen schande. Maar als daardoor Oscar Piastri derde wordt, hebben ze als team gewoon hartstikke goed gedaan. En zo fanatiek zijn ze.
2: Even een klein stukje opschuiven. Isaac Hadjar keurig op een zevende plek. Dan nog netjes Gabriel Bortoleto, achtste. Ja. Arvid Lindblad, negende. Die jonge gassies gaan punten scoren vandaag.
0: Het is een goede lichting. De Formule 1 teams zijn toch echt goed gezien. Met en Hadjar en Bortoleto en Lindblad. Olsen loopt natuurlijk wel al iets langer mee. Dus die gooit daar niet helemaal meer toe. Ja. 27 ronden al op die harde band. Want hij rijdt makkelijk nu naar Norris toe. En dan wordt het lastig. Hij moet hem snel clear. Het kan ook zijn op het moment dat Verstappen nu ergens een punt vindt op de baan, dat hij Norris voorbij gaat. Dat ze hem dan naar binnen halen. En dan denk ik dat mijn theorie geklopt heeft. Want dan ben je op 2.4 met Leclerc. Zullen we die even
2: op gaan bijhouden?
0: Papiertje opschrijven.
2: Wordt niet echt veel groter, hè? Tonelli komt niet echt veel dichterbij.
0: Ja.
2: Gaan we eens even bijhouden.
0: Steeds een beetje is ook heel veel, hè? Uiteindelijk.
2: Het tegeltje.
0: Ja.
2: Lap 28. 2.8.
0: Ik weet niet of Verstappen nu blij is. Dat kan natuurlijk ook nog zo zijn, hè? Want als dit zijn pace is, dan denk ik, ja, ik vind het wel prima. Ik heb af en toe nu, ik heb in ieder geval overtaken, want ik rijd binnen een seconde van iemand voor me. Ik heb af en toe een beetje een normale slipstream. Kijk, als Norris zo dadelijk naar de 30-31 ronde gaat, dan kan hij met die pitstop echt naar de softband als hij wil. Rondetijd Verstappen, 30-3. Rondetijd Piastri, 50-3. Rondetijd Piastri, 50-0. Komt 3/10 dichterbij. Rondetijd Lando Norris, 50-7. Oh, dat is wel een dingetje dit. Ja, hier zie je die onderlinge verschillen. Dat snap ik. Per rondje, dan een seconde, dan 19. Maar nu zit hij klem. Nu heeft hij wel een goede run. Maar hij komt van ver. Nee, dit is een goede run. Kom op. Ja, denk je dat je Verstappen fopt daar? Hij maakt hem wel wat wijd. Oeh, komt er die curbs aan. Hij kan terugkomen. Nee,
2: hij knijpt.
0: Ja, hij knijpt weer goed af.
2: Mooi hoor.
0: Goed gedaan. Oké.
2: Nou, komt hij weer terug in de aanval.
0: Ja, nou, hij heeft natuurlijk gebruikt wat hij had. Dus hij moet ook nog een beetje gaan opletten nu. En dan kijken wat ze hier nu gaan doen. We krijgen nu de boordradio. Lando, box, box, box. Zou het zijn, hè? Kijk, hij doet niks fout, heb Piastri. Maar hij doet ook niks helemaal goed. Hij is een beetje kleurloos. Die zou toch nu meteen op de boordradio moeten komen? Hé, ik heb versere banden en meer pace. Laat mij die P3 proberen te pakken. En nou, daar zit Norris nu tussen. Dat is toch het eerste wat je op de radio roept nu als coureur zijn? Als je gif hebt. Dat heeft hij niet.
2: Nou, misschien roept hij het wel. Krijgen wij het niet te horen?
0: Nee. Ja, maar hij valt toch in de categorie nette, aardige, brave, welopgevoede jongens. Die niet zo vaak wereldkampioen worden.
2: En ik dacht dat dat juist in het begin wel zo was. Dat hij...
0: Die droogheid. Ja, nee.
2: Nou, wat gaat Norris doen? Gaat hij dat door?
0: Hij verschiet.
2: Nee, Norris gaat mee.
0: Piastri verremt zich. Piastri laat die tijd liggen. schoot veel te ver door. Maar ook echt. Ineens 1,2 seconden. Wat hij kwijt is. Niet 0,9, 1,2 zit hij.
2: Kijk, dit zou ook zo'n soort strategie kunnen zijn, hè? Dat als je Lando zo lang mogelijk mee gaat rijden.
0: Wat zeggen ze?
3: En Lando, I don't want any yo-yo racing with Oscar. I'll explain why later.
0: Zijn noemen het gelukkig ook zo. Ik heb geen zin, laten we gaan zitten yo-yoen met Oscar. Ik zal je later wel uitleggen waarom. Nou, voorlopig is hij vrij.
2: Als je heel lang wacht met je pitstop,
0: ja,
2: dan is het veld wat langer uit elkaar gerekt. Dan kom je dus misschien eerder op een vierde plek terug. En als je dat nu doet, kom je op een zevende, achtste, negende plek terug. Ja, dat zou een theorie kunnen zijn.
0: Ja, maar dan moet je knetterhard naar de computer kijken.
2: Ja, dan zie je tijden.
0: En die kop rijdt die tijden. En dan moet je gewoon, waar die rijdt, moet je er nu 21 bij optellen. Komt hij op 30. Hij zit op de rand nu van Bortoletto. Hij zou nu terugkomen om P8 als hij een stop maakt. En dat is gewoon een harde rekensom. Ook omdat die jongens daarvoor dit tempo of harder rijden.
2: Oké, dan gaan we het opschrijven. Hij zei, hij komt terug op P8, nu.
0: Ja.
2: Stel, ze wachten nog 10 ronden. Kijken we waar hij terechtkomt.
0: Oh, jij zegt dat dan op dat moment... Dat kan zijn, hè? Dat dus Hadjar en Bortoletto... En, nou, Hamilton niet eens, maar Hadjar en Bortoletto... Dus daarna gaan inkakken.
2: Ja.
0: Dat hij dan dus op... Maar dan komt hij op P6 terug.
2: P6 misschien nog wel.
0: Oké.
2: Dat zou dat een rekensom kunnen zijn.
0: Dat kan.
2: Meer punten.
0: Klopt. Ja. Maar ja, geen podium voor Oscar Piastri. Nee, maar dat is... Ja, maar ja,
2: dat is het.
0: Dat krijg je dan. Nou, komt hij. Box. Ging hij lang door, hè, Jack?
2: Ja, nee, ik denk nog één rondje nog.
0: Jongen, dit is Murphy's Law. Maar nu kijken. Of het klopt. Ja, 30,8 op Bortoletto. En hij heeft zelf 8. 30, 8. Hij kan net voor Bortoletto. Dit kan precies dat momentje zijn. Maar dan moeten ze het ons wel laten zien. Hopen dat deze mannen ook daar een beetje voor opletten.
2: Gaat niet goed. Linksachter.
0: Klaar.
2: Oh, man.
0: Ja, dat zou je dan ook nog hebben, hè? Dat heb je dan ook nog. En dus komt hij zeker achter Bortoletto. Kijk, daar komt Bortoletto aan. Nou, ja, die, ze hadden uitgerekend dat hij ervoor kwam. Maar nu komt hij erachter. Kijk, maar daar is Bortoletto rechts. Dankjewel, regie. En door die fout in de pitstop had hij hier precies voor moeten zitten. Dat hadden ze berekend. Kijk, dit dus. Maar daarom, het is... lachen dat het vaak zo'n risico is om een pitstop... Je moet ze doen. En daarom weet ik nog, toen Verstappen toen het was voor de snelste raceronde... hoeft niet, Max. Ja, maar dan kom ik er even binnen voor nieuwe banden. Ja, maar dus ik kom toch binnen voor nieuwe banden. Ja, dan zal je dit gebeuren.
2: Ja.
0: En dan ben je daar net gewoon die tijd aan kwijt.
2: Maar Lando Norris moet Bortoletto op pace wel weer kunnen hebben.
0: Ja. Is hij trouwens... Nou, hij is aan het nieuwe mediums gegaan. Oké, we hadden het natuurlijk over soft, maar medium had hij ook nog liggen. Nou, prima keus. Leclerc.
4: This post of second gear is so bad. Out of one. It's so bad. So hard.
0: Leclerc begint dingen in zijn auto te horen waarvan we weten dat Lewis Hamilton het ook wel heeft als je aan de leiding rijdt. Dus vanuit bocht 1 is mijn eerste versnelling. Klinkt zo verrot, zo hard. Zo slecht. Ja. Je moet nog even. Ja, het is maar gelukkig een ongeluksgetal wat hij nog moet. 13 rondjes.
2: Het is niet veel.
0: Krijgen. Het zou wel wat wezen, hè?
2: 1,4 seconden rijdt Antonelli achter Leclerc. Ze rijden ongeveer dezelfde rondetijden. Nee.
0: Nee, het was 2,4, hè?
2: Ja.
0: Hij pakt 3/10.
2: En Max en Piastri... 2,2 seconden. Dus Piastri heeft iets moeten toegeven aan Verstappen.

0: Daar komt hij. Lando Norris op Bortoleto. Nee. Nee, hij sorteert voor. De Soezerp in. Maar hij zit achterin. Nou, dan kan hij mooi oplijnen. Doro Roes naar beneden, die tip. Toing, naar boven.
1: Ja, ik heb hem op een medium band. Het is al los van de gripkaart. Hij zit hier aan onze,
0: hij zit er al naast.
1: Onze neuskegel. Oké. Okay. Ja, hij heeft dan, het kost gewoon een ronde, weet je. Je wordt letterlijk, die denk ik, volg jou lekker. Kijk, nu moet ze oppassen, want dit was al twee keer heen en weer. Hè? Dan is het weaving on the straight. Hij krijgt nog een gevecht aan zijn broek, hoor, want die Antonelli zit inmiddels al op een seconde. Ik denk dat Hartjar gaat proberen hem uit te rijden. Hoe is het met de rondetijden van Hartjar? 50-1. Dat is niet echt zo heel slecht, hoor. Hamilton rijdt harder. Max rijdt ook 50-1, dus daar is niks mis mee. Dan gaat hij Leclerc proberen twee wedstrijden met elkaar te winnen voor Ferrari. Hoe is dat dan?
0: Hoe kan dit toch zijn, joh? Bizar, mooi.
1: Nou, heeft dat nog gevolgen voor het kampioenschap? Ga ik daar eens eventjes kijken. Ja, als we zo finishen gaat Hamilton naar de tweede plaats. Straks Russell naar de derde plaats. En komt er tussen Verstappen en Piastri maar 3 punten te staan. 12 punten naar Norris. Dus dat zit ook wel lekker dicht bij elkaar.
0: Antonelli zit wel heel dicht op de start. Inmiddels al van Leclerc.
1: Eens kijken.
0: 17e.
1: Het kan een jojootje worden, deze. Hier het doen. Daarna, nu opletten. Er zitten natuurlijk ook nog achterblijvers in de buurt. Dat kan weer een overtake triggeren voor Leclerc. Hij is te ver. Hij is te ver. Maar wel aangesloten. Dus Ferrari en Leclerc. We got ourselves a fight on our hands, zouden ze dan roepen. Hartjar 15 plekken gewonnen vanaf het begin, hè?
0: Goed hoor.
1: Ja. Ja, en met twee pitstops. Dat is helemaal bijzonder. Hard, medium hard. Onder het geluid van Charles Leclerc. Leider in de wedstrijd. Daar Kimi Antonelli, jagend op die leider. Verstappen op 6,8. Ietsje, ja, pace deficit. Leclerc has been squeezing cars outside of turn 5. Hou het in de gaten als je hem gaat inhalen vlak voor Lecombe. Leclerc doet dat daar steeds, zeggen ze dan.
0: Oh, okay. Rijdt in de weg, Bottas of niet?
1: Nee, hoeft niet. Ja, hier wel. Nu wel. Dat was eentje te veel. Maar je kunt niet in het niks verdwijnen. En de auto leunt daar zo hard op links, dat je kunt ook niet ineens naar rechts. Dus het enige wat hij netjes gedaan heeft, is een buitenkant hebben en de buitenkant houden. En Leclerc komt aan het einde daar ook naar buiten. Ja, dan komen we elkaar een beetje tegen. Dus ik zie hier niet echt een probleem. En ik heb ook geen hand uit de cockpit gezien van Charles Leclerc. Antonelli is heel langzaam maar zeker bezig om de Ferrari, aan de achterkant van de Ferrari, op te vreten. Daar Verstappen in de achtergrond. Lijkt, ik zeg erbij lijkt, we hadden wel afgelopen ronde, was Piastri in 10e. Ik denk dat ze bij Red Bull op dit moment het podium van Max aan het uitrekenen zijn. Wat moeten we rijden om die Piastri achter ons te houden? Won ooit al twee wedstrijden achter elkaar, deze Leclerc. Vandaag wordt het lastig, want daar komt Kimi Antonelli. Dat was ooit België en Italië in 2019. Nu gaat Antonelli via de buitenkant, hij kijkt al opzij, dan weet je het. Daar is de overtake. Op de power. En Antonelli is terug waar hij was. Ik kan nagaan wat hij aan pace heeft. Hè. Inclusief zeg maar het pechmomentje met de virtual safety car. Laten we het zo maar noemen. Ik zal zeker geen foute call willen noemen van
0: Mercedes. Nee, hij is pech. Ik weet niks aan doen. Want je zag dat die tweede virtual safety car duurde veel langer.
1: Ja,
0: dus dat kun je niet berekenen.
1: Precies, kijk. Hier wat ik u net schetste, hè? Want als hij nu finisht gaat hij George Russell met 3 punten voorbij. En Leclerc komt dan ook alweer in de buurt. Een heel vervelend weekend voor George Russell geworden, hoor. Eerst een halve seconde erachter, daarna vervolgens roepen, kunnen een miljoen problemen zijn aan boord van mijn auto. Is het de vloer? Is het de bird? Is het de man? Is het een aeroplane? Nou, het is een auto die hij riep in die quote die jij mij net gaf, riep dan straks. Heb je ook 3 keer straight line, straight line. Ik heb de straight line en daar zit zijn probleem. Ja. En daar zit ook zijn pijn. Tien ronden nog te gaan. 1 Antonelli, 2 Leclerc, 3 Verstappen, 4 Piastri, 5 Hamilton, dan Hartjar Norris. Bortoleto zijn we bij P8. 9e Liedblad en 10e Colapinto. Argentinië. Eerst volgende Spanjaard, plaats 16. Tweede Spanjaard, plaats 19. Dus Argentinië en Spanje op vier wielen vandaag. Is er vooralsnog voor Argentinië met Franco Colapinto, die ook nog een keer een punt pakt. Maar hij heeft 1,6 seconden achter zich aanrijden zijn teamgenootje Pierre Gasly. Snelste race rond de Kimi Antonelli, hè. Vrije lucht, kom erop met de geit. 16 ronden houdt die banden. Ik zal eens even laten zien hoe het zit. Kijk, hier zie je dus dat Charles Leclerc zijn overtake in heeft. Vrije lucht, kom erop met de geit. 16 ronden houdt die banden. Ik zal eens even laten zien hoe het zit. Kijk, hier zie je dus dat Charles Leclerc zijn overtake in heeft. Gedrukt, zo zeggen. Het is niet iets wat je uitdoet

0: voor die zesde plek.
1: Ja.
0: Roundabout. En precies. Kijk, hier komt het kleven dichterbij. Je ziet wat Antonelli verbruikt heeft. En ik vind het jammer dat ik het zo moet vertellen. Maar zo is het ook, hè. Dat is niet, je zit niet naar race pace te kijken. Je zit naar momenten te kijken. Kimi heeft veel elektriciteit gebruikt om voor hem te komen. En dus kan Charles daarna weer wat dichterbij komen. Maar zie ik verder een leuke wedstrijd?
1: Jazeker.
0: Ja. Nee, maar, ja.
1: Maar je hebt gelijk. Het gaat niet meer om racecraft.
0: Nee.
1: Het gaat om intelligentie van energieverbruik.
0: Ja, en software en snappen. En ja. Dat zei Hadja nog van die tow. Hij zegt, mijn auto raakte volledig in. De software snapte niet waarom ik van mijn gas afging. Dus ging hij de batterijen uitsluiten. En dus was ik bij die tweede tow die ik Max gaf. Had ik niet het vermogen om weg te komen, was ik eigenlijk veel langzamer. Daardoor kwam Max zo angstig erbij. Omdat de software snapte niet wat ik deed. Jongens, denk daarna.
1: What the fuck, ja.
0: Het reglement zegt toch dat je een auto als coureur zelf moet bereiden. Ja. En ik denk dat je daaronder, een klein team, zou daar wel eens een case voor op kunnen zetten, hoor. Van hoeveel van de software, door die elektriciteit shit, wordt er weggehaald bij de racecraft van een coureur. En het reglement was, daarom vroeger hadden we volautomatische bakken. Je kwam een bocht uit, die zei knop, en dan schakelde die zo mooi hoppelen naar de zes. Knop, terug naar de tweede versnelling. Knop, weer op naar de zesde versnelling. Maar dat moest later allemaal door de coureur zelf gedaan worden. Hetzelfde met launch control, dat was vroeger XYZ, bam. Nee, je moet een koppeling loslaten tegenwoordig.
1: Charles Leclerc zit weer dichter achter Antonelli.
0: Dat hebben veel jongens gezegd. Als je een rondje alles geeft wat er is, dan kost je dat best wel wat tijd. Maar goed, yo-yo inhalen tussen twee teamgenoten vind ik vervelend om te zien. Maar als het tussen deze jongens gebeurt, ja, dan is het maar net hoe je het kan uitrekenen.
1: Ik zou het erg knap vinden als Verstappen die Piastri achter zich kan houden. Het ziet er goed uit nu op dit moment.
0: 10,8. Ja, dat
1: 2,4?
0: Ja, sorry. 10,8 heeft Piastri op de kop. 2,4.
1: Ze rijden bijna dezelfde rondetijd. Het wisselt een klein beetje.
0: Nou ja, 3/10 per rondje verschil is wel weer is best een oké marge.
1: Antonelli weer een track limit. Volgens mij zit hij aan zijn max.
0: Ja.
1: Als hij er nog eentje heeft, krijgt hij een black and white. Dus hij moet opletten.
0: Hij speelt ermee. Denkt hij genoeg intelligentie heeft dat hij er gewoon mee werkt en mee speelt. Hebben we verder nog dikke tegenvallers. Nou, buiten de top 10. Gasly, Lawson, Hulkenberg, Berman, Albon, Sainz, Ocon, Bottas, Alonso. Nee. Meevallertje. Colapinto en Gasly, 10-11. Ja, op de punten zien we de Alpine wel regelmatig. Bortoletto, supergoed. 8e.
1: Ja, knap hoor.
0: Ja.
1: En die Lindblad ook.
0: Ja, Lawson is door die pitstop toch wel weer teruggevallen, hè. Die kwamen dus bij elkaar samen naar buiten. Zit nu toch op echt een groot gat zelfs. Lindblad zit op 40. Lawson zit op 63. Wat is er met Lawson aan de hand? Ja, hij rijdt ook van 51-8. Ja, maar Lindblad rijdt 50-9. Dat is gewoon, wel bijna een seconde. Wat is Antonelli aan het doen? Is Antonelli hier spierballentaal aan het tonen van, oké, nou jongens, je achter me aan wil rijden, vind ik het prima. Als je maar niet te dichtbij komt, kan ook. Hamilton pakt tijd op Piastri. De mazzel van Verstappen kan zijn dat Hamilton Piastri onder druk gaat zetten. Want onder druk wordt alles vloeibaar en zeker ook Piastri.
1: Zeker. Lando Norris komt inderdaad toch wel aan het eind van de race bij Isaac Hadjar in de buurt, hoor.
0: Nou, oké, maar Norris heeft 6 ronde oude mediums en Hadjar heeft 16 ronde oude gebruikte harde banden. Die is naar die tweede set gegaan die hij in het begin had. Ja. Daarom heeft hij die nieuwe erop gezet. Hadjar, we expect the Norris to catch up within 2 laps to go. Head down, pace is good compared to the others. Head down, all you've got. Nou, dat kan je tegen Hadjar, die kan je wel.
1: Ja, die kan je wel hebben.
0: Daar gaat hij wel op. Dat vindt hij wel, dat komt hij wel, vindt hij wel lekker deze. Doet hij al van, kom op de geit.
1: Dan kan je zeggen, dat gaat natuurlijk eigenlijk niet zoveel meer over een zesde plek. Maar ik denk dat het eer is, hè? De eer van die Hadjar van, kom op maar.
0: Ja, laten we simpel zijn, gewoon van achteraf. Kom op de geit, goed gedaan, slim gedaan. Goede keuze gemaakt, uit de nadigheid gebleven.
1: Ja.
0: We hebben in het verleden toch ook jongens gezien, moeten we heel eerlijk zijn, die met een beetje hooghartigheid, beetje te veel wielspin daarvoor, Leclerc, bij het uitkomen van de Lassoers. Jongens die achteraan moesten, dat die met een beetje te veel hooghartigheid door dat veld heen wilden roeien. En daar dan hun vleugel kapot reden. Ja, want ik hoor hier niet te vechten met Valtteri Bottas. En ik hoor hier niet te vechten met Checo Perez. Dat soort dingen. Ja, en dat doet hij wel goed. Hij heeft het gewoon goed gedaan.

0: gedaan. Dus los van dat ik hem eerder wel als best of the rest zou zien, zou ik hem vandaag toch ook wel voorlopig best of the rest geven. Portoletto maakt daar ook wel aanspraak op. Aan de andere kant, Portoletto begon ook in die top 10, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ja, die begon als 8e.
1: Ja, dus hij heeft Lindblad ingehaald. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen dat hij het beste doet van die jonkies.
0: Ja. 38 van 44 op Spa-Francorchamps, de Formule 1 Moët-Chandon Belgium Grand Prix. Met Antonelli die alles ingezet heeft om voor Leclerc te komen. En vanaf dat moment denkt van nou, ja, een seconde, ik vind het prima. Stappen nu op 8.1, rondetijd stappen 50-0. Rondetijd Piastri 50-3. Onderling verschil 3 seconden. Verstappen heeft Piastri dan de kniep.
1: Denk ik ook. En Antonelli heeft natuurlijk helemaal een topdag. Ja. Met degene die achter hem stond in het kampioenschap.
0: Russell.
1: Verliest een plekje. Degene die het dichtst erbij staat op dit moment is dus Lewis Hamilton. Die wordt 5e. Dus ja, dit is een topdag voor Antonelli. Mm-hmm. Tot nu toe.
0: Andere kant van het verhaal. Antonelli zelf. Foutloze wedstrijd.
1: Ja. Bij de start werd hij zich een beetje foppen, denk ik, te overstappen. Of liet hij dat gebeuren?
0: Ik ga nog een stap verder. Dit zijn twee van die gastjes die roepen, joh, je hebt best kans dat ik hem daar voorbij flikker, maar kom aan het einde van de richting. Kan het?
1: Ja, kan. Absoluut. Ze kunnen het goed vinden met elkaar.
0: Kan ik ze even laten juichen op Campbell Street? En daarna heb ik toch niks meer te vertellen. Maar dat je niet schrikt als ik hem ernaast zet. Ja. Want het is gewoon, ja. Zo ziet Verstappen dat. Ja, ik heb een knop en als hij het daar doet, dan kan ik jou inhalen.
1: Ja. Maar inderdaad, er is nog wel wat dreiging bij Piastri van achteren.
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Dat zou gunstig kunnen zijn voor Verstappen.
0: Ja, hij komt ook met redelijke stappen.
1: Komt hij aan, hoor? Niet? Gaat hij het doen?
0: Verdedigen. Is weer half bakken, hè? Het is wel laat. Dit is alleen maar koren op de molen van Verstappen. Let maar op. Piastri nu op 3 seconden. Kijk, bang. 2/10 al meteen erbij op de GPS. Alleen maar in zijn spiegels kijken. Die gaat dit ook niet volhouden. En dan moeten we eerlijk zijn dat hij voor McLaren begrippen vandaag een redelijke wedstrijd rijdt.
1: Ja.
0: Maar ja. Zijn teamgenoot komt van 13. Zit nu op 7. Engine braking plus 1. It's not over.
1: Ze geven hem een klein beetje meer. Leclerc.
0: Ja, engine braking betekent dat er meer elektriciteit naar de accu gaat. Dat hij harder afremt op de achteras. Maar dan moet je dus ook opletten bij het aanremmen dat hij niet onder je vandaan begint te springen.
1: Dat vind ik toch wel de goede stappen die Ferrari aan het maken is, hoor.
0: Kort, bondig, helder.
1: Ja.
0: Ja, dat en, ook, dat.
1: En niet aan het eind, we geven het op. Ja. Nee, we hebben nog wat.
0: Ja, precies.
1: Dat is de hand van Fred Vasseur, 100%.
0: Hadjar Norris roept er dus inderdaad dat over 4 ronden gaat gebeuren. Ja, dat is op de vlag. Hamilton hier ook niet, kost ook tijd. Halve seconde verloren, Piastri, door dit verdedigende gedoe met Lewis Hamilton. Die gewoon zo dadelijk op het rechte stuk, als hij verstandig is, er gewoon voorbij kan. Hamilton heel erg verse monden. Nee, 19, 3, 4 rondjes nieuw. Nee, dat is niet zo spannend. Op het geluid van Lewis Hamilton. 40 van 44 ronde Spa-Francorchamps. Richting Eau Rouge Radio. Achter Oscar Piastri.

0: Hij schakelde niet terug in Horloge. Weer hetzelfde verhaal. Al buitenlangs Lewis Hamilton. Lekker wel. Dit is wel een goeie. Als het aan het einde van de remzone gebeurt, dan vind ik het een oké inhaal. En is dit geen jojo, heeft hij het goed gedaan. Moeten we nu weer gaan kijken of dat weer spannend wordt met de 4 seconden die hij nou Verstappen heeft. Maar moet die seconde per rondje, seconde per rondje sneller zijn. Dus een afgelopen rondetijd wordt natuurlijk een beetje beperkt door de pace die Oscar Piastri had. 50-7. Hij rijdt er wel makkelijk vandaan.
1: Komt nog een kreetje bij.
0: Antonelli.
2: Remember track limits.
3: How many do we have?
2: 2. You have 2 already. So we don't want any more.
1: Oké. Ik was al een 3.
0: Ja. Oké. Maar ja.
1: Misschien is er eentje weer weggehaald hoor. Dat kan ook.
0: Dat is ook nog wel eens. Wedstrijdleider met een gummetje. Dit is wat Charles Leclerc ziet. Voor zich Antonelli. Die zojuist dus een waarschuwing van zijn team gekregen heeft. Voor track limits. Oei, je schiet weer wel door hè. Niet voor het eerst vandaag. Nee.
1: Een klein incidentje nog tussen Bortoleto en Lindblad. Leaving the track and gaining an advantage.
0: Voor Bortoleto?
1: Ja, Bortoleto wordt als eerste genoemd.
0: 2,5 seconden verschil.
1: Dat 16, moet aan eerder gebeurd zijn.
0: 16, 5 minuten geleden.
1: Ja.
0: Maar niet gezien.
1: Oh, dan is hij misschien ergens rechtdoor gestoken. Ja, en heeft hij, is hij wel achter hem gebleven of voor hem gebleven?
0: Dan weer teruggeven. Wat zeggen ze bij Piastri?
4: Hamilton is under investigation post-race for unsafe release. We need to stay within 5 seconds. Hamilton under investigation post-race.
1: Goeie call.
0: Ja, maar ook een beetje buiten de realiteit. Ik heb niet vaak gezien dat ze post-race 5 seconden gaan geven. Nee, want die 5 seconden zijn ervoor dat als je over de finish komt, bam, bam. Maar als dit post-race is, ja, dan zal het voor later in de uitslag. En is het voor de punten en dat soort dingen. Maar ik kan niet, want als ze het na de race als ze het heel zwaar vinden, dan geven ze hem 3 plaatsen rust af voor de volgende race. En dan ga je niet degene daarachter bevoordelen door die 5 seconden vanavond om 8:30 uit te delen.
1: Maar het is wel een ideale manier om een beetje energie erin te stoppen.
0: Ja, dat mag bij ons komen. Een rode peper zou misschien ook helpen tijdens de eerste volgende pitstop. Maakt niet uit, gewoon er binnen gooien. Zien we waar je terechtkomt. 41 van 44.
1: Ik zou dat toch wel knap vinden hoor, dat die Verstappen weer op het podium komt.
0: Zeker. Loon naar werken, zo moet je het zien. Hij zal ongetwijfeld, weet je, dan weet je, ja, 9 seconden op de kop. Maar goed uitgewerkt, balans in de auto gekregen. Uiteindelijk al die deployment voor elkaar gekregen. Op één van wat ze zeiden, de moeilijkste baan. Op dit. En dat moeten we niet vergeten. Engeland was ook moeilijk. En dan lag hij voordat hij crashte ook derde.
1: Ja. Ja.
0: En dan snap ik wel dat Raymond Vermeulen zegt, nou, Hongarije en Zandvoort, daar zie ik nog wel mogelijkheden. Want daar speelt dit
1: weer
0: bijna niet. Wordt daar zoveel geremd en gelift in bochten dat er gewoon overal genoeg deployment is. En dan kun je het nog terugdraaien. Er zijn niet genoeg rechte stukken
1: om het op te maken.
0: Om het op te maken. Dus dat wordt lekker racen. Ach, Alonso. Ik heb er gewoon mijn hele mee. Ja. Ik zweer het je. 2 ronde achterstand.
1: Lando Norris, nog 2,2 seconden.
0: Op? Hadjar.
1: Isaac Hadjar. Je gaat die denk niet redden.
0: Snelste race, ronde 48,9. Ja, maar weet je wat het goede nieuws is? Hadjar rijdt 49,4. Dat is een halve seconde. Maar hij rijdt ook zijn persoonlijk snelste ronde. Dus hij is gewoon volle bak bezig.
1: Ook knap hoor, even achteraf aan.
0: Dat is gewoon heel goed gedaan. En nu moet hij, en dat moet hij allemaal leren, want ja, Hadjar is zo'n mannetje dat, ja, zie je wel. Dus als ik gewoon had kwalificeren en ik had Maxi toeverhelpen en ik had 4e gestart, dan had ik hem kunnen winnen. Zo zit hij erin. Maar de weekenden moeten voor hem nog een keer helemaal in het ritme vallen. Dat doe ik dan, dat doe ik dan, dat doe ik dan. Ja, piekmomentje in kwalificatie. Geen gekkigheid, geen idioterie met die in de weg, zus in de weg, niet schreeuwen uit de cockpit als het ergens om gaat in een vrije training. Ik noem maar een voorbeeld. En dan in de wedstrijd een keer het geluk hebben dat het kwartje jouw kant opvalt. Dat is prima. You're gaining 2 or 3 tenths a lap on max. Difficult, but possible. 3,9 seconden. Dat is gewoon een rekening. Ze gaan ervan uit dat Lewis Hamilton vol gas niet meer kan rekenen.
1: Dat nou?
0: 2-3 tiende wint. Met nog 2 ronden te gaan.
1: Ja.
0: Dan komt hij op 2 seconden en een beetje.
1: Het is wel een beetje over de top.
0: Als hij 3/10 de wind komt hij op 2,9. Als hij 2/10 de wind, dan houdt hij het zelfs boven de 3 seconden. Dus.
1: Nou, gelukkig. Bortoleto en Lingblad, no further investigation.
0: Nee, is goed.
1: Ze worden met rust gelaten.
0: Als hij iemand gewoon die plek teruggegeven heeft, dat is ook het goede.
1: Maar goed, er zijn natuurlijk altijd van die rekensommen. Bij het team van Ferrari zullen ze ook denken, als we die 5 seconden niet hadden gekregen, hadden we op het podium gestaan.
0: Precies. Hè?
1: Als we die vleugel hadden kunnen herstellen op de juiste stand.
0: Ik hoor ineens Jack Campus.
1: Oh ja, gekke, weet je, als ze?
0: Wat als dan? Ja? Wat als? Nee, maar dan als nou. Hier hadden we al 1000 doden kunnen vallen. Ja, maar die vielen er niet.
1: Jack Campus ook
0: nee,
1: gewoon.
0: Stop. I've done the best I can with the wing that I have, zegt Lewis Hamilton. Ah, die pakt weer terug op het feit dat die voorvleugel niet gelucht is. Dus die zegt van ik geloof het wel en hij geeft ook op. Zie je dat?
1: Ja.
0: Wel ook, maar ook wel, wel weer een eerlijke boordradio van ja. Niet sneren, ja als jullie me die vleugel niet... Nee, ik heb het beste wat ik heb, heb ik gedaan en dan is het maar wat het is. En dus hebben we een Mercedes, een Ferrari en een Red Bull. Dan een Mercedes, een McLaren en een Red Bull. En is het al zich voor de algehele brede liefhebber van de sport met 3 verschillende auto's op de eerste 3 plaatsen. De Italianen die zeggen, Kimi Antonelli moet voor ons, waarvan Toto Wolff gezegd heeft vanochtend, ik ga ervan uit dat Ferrari een poging gaat doen hem bij mij los te weken. Zou ik ook heel logisch zijn. Als ik Kimi Antonelli was, zou ik het niet doen. Zeker niet. Laatste ronde op Spa-Francorchamps is ingegaan. En dat betekent dat voor iedereen die in de Radion zit en verder, dit de laatste keer is dat ze die auto's zien. Dat blijf ik altijd een pijnpunt vinden.
1: Ja.
0: Ook naar de fans toe. Deze mensen zien hem nu naar de finish gaan en zien hem daar niet meer. Want wat gaan ze doen? Na de finish richting La Sous-Herpin en dan rechtsaf tegengesteld door de pitstraat richting Podium en Park Vermee.

0: Norris nog 9/10 van een seconde achter Hadjar.
1: Haalt hij niet.
2: Hij ziet hem wel. Ja.
3: Ik zeg het wel. Nee, ja, je kunt soms, ik heb er 100 tijd te zien waar die motor 14, 15 uitmaakt. Maar dat maakt niet uit. Kimi Antonelli. Uit Bologna. 19 jaar nog. Zijn 34e Grand Prix gaat over naar zijn 6e Grand Prix overwinning. De eerste won die in China 2026. Kijken of er daarachter toch nog wat gebeurt. Norris met veel snelheid. En Verstappen naar het podium. Dat is toch ook wel weer een fijn hoor. Had hij natuurlijk eigenlijk in Engeland al moeten hebben. Maar dan gaan we weer in wat als dan. Dat gebeurde niet. Het is wederom Kimi Antonelli in de Mercedes. Die zorgt dat Esteban Ocon net niet op een rondje gezet wordt. Bottas en Alonso waren dat wel. Antonelli, victory op Spa. En een hele mooie, zwaar bevochten ook. Hij moest terugkomen. En daar wordt Charles Leclerc als tweede afgevlacht. Ook een mooie serie voor Leclerc. Winnen in Engeland, tweede op Spa. En hier dan Verstappen op zijn geliefde Spa. Vanaf 2 op de grid wordt hij uiteindelijk dan derde. En dit is het moment dat Lewis Hamilton al gefinished is. Daar Oscar Piastri is. En daar dan Isaac Hadjar met heel veel wielspin de kortste lijn kiest. En heel knap zesde wordt voor Lando Norris die zevende wordt. Denk even na, hè. Norris als 13e begonnen. Hadjar als laatste begonnen. Heeft Hadjar gewoon een tijd van de wedstrijd gereden.
0: Ja, supergoed.
2: Antonelli, nice Victoria.
4: Well done there, mate.
5: Let's go.
4: Good effort,
5: let's
4: mate.
5: Go. Thank you so much, guys.
4: Yeah, well done, thank mate. You. Yeah, it was a busy race, that one. But well done. Kept cool head.
2: Mooi, it was a busy race. Felicitaties ook aan Franco Colapinto. Hij wordt 10e, Argentinië. Dat laat Sainz op 16 en Alonso op 19. Dus Argentinië gaat eigenlijk met een soortement van 1-0 voor.
0: Ja.
2: In onderlinge wedstrijden vandaag. Vanavond richting die WK-finale om 9 uur natuurlijk.
0: Ik ga de perschef van Kimi Antonelli nog wel even een berichtje sturen. Hij moet even wat anders zeggen als hij wint.
2: Ja.
0: Let's go.
2: Dus dat was hij aan Vettel, hè?
0: Let's go.
2: Dat was hij aan Vettel. Kijk die remmen, het is een partij heet. Alle teams hebben dus opdracht gekregen om geen VIP's en fans toe te laten op dit moment in de pitstraat. Omdat het verkeer ook van de andere kant komt. Allemaal safety. Prachtig podium met Antonelli, Leclerc en Verstappen. Laten we daar eerlijk in zijn. Gisteren ook weer, na die kwalificatie, die mensen. Zeggen, ja, die Antonelli en die Max, die staan daar maar met elkaar te praten. En armen om elkaar heen. Dat zeg ik, ja, dat is wel oké. Okay. Max natuurlijk weet, als je in deze flow zit als jonge coureur. En je doet even de gevestigde orde af en toe een beetje pijn. Hoe lekker dat voelt.
0: Ja, en even een arm eromheen slaan van jongen, top gedaan. Volgende keer pak ik je weer.
2: Ferrari mag tevreden zijn. Ja, en Antonelli is dus de allereerste winnaar van de Belgische Grand Prix vanaf pole position. Sinds 21. Er wordt niet zoveel vanaf pole gewonnen. Dus dat is wel mooi. Mercedes heeft dus nu, dit jaar, al 8 wedstrijden gewonnen. Ja?
0: Ja.
2: En dat zijn er dus al meer dan in alle 4 andere vorige seizoenen bij elkaar. Toen hadden ze 7 overwinningen in 4 jaar. Dus het gaat wel even lekker dit. En voor Verstappen, vergeet dat ook weer niet. Mooie dingen gezien. Maar gewoon 300ste podium als een constructeur, hè, voor het team van Red Bull als finish. En voor Max ook het 4e podium van het seizoen.
0: Ja, iedereen blij op het podium. Ook Leclerc.
2: Terecht. Goede wedstrijd gereden. Realiteit. Ik bedoel, hand en tand verdedigen heeft soms geen zin. Het zijn helemaal niet met deze auto's. Deze jongens weten ook als iemand hem op een bepaald punt inhaalt. Van ja, dat is niet omdat hij daar meer grip heeft. Dat is omdat hij nu elektriciteit aanzet. En het kwartje zijn kant op valt. Het is wel grappig dat hij het in de goede zin, hij wordt niet verwaand, maar hij is het wel gewend inmiddels. Dat zie je.
0: Goed weekend voor Ferrari.
2: Schal
0: pakken
2: kijkt
0: 30 punten in de constructeurstitel.
2: Schal kijkt even naar de uitslag, want die aan de muur hangt daar. Ga door.
0: Mercedes pakt 25 punten, McLaren 16, Red Bull 23 punten. In de stand verandert niks. Dus Mercedes blijft nog aan de leiding met 358 voor Ferrari, voor McLaren, voor Red Bull.
2: Natuurlijk best een paar magere jaren gehad met Verstappen ook. Hè? Want heeft niet alle podiums hier aan elkaar geregen. Dus is echt blij dat hij er weer staat. Vaak ook van verder terug moeten beginnen. Een beetje pech gehad. En Hamilton meteen aan het babbelen over die voorvleugel.
0: Ja.
2: dan nou precies goed of fout ging. Kijk, dit. En hoe ging het bij jou? En hoe ging het bij jou? Ja, geweldig. Zesde overwinning. En Hamilton met een niet zo fijne body language die terugloopt.
0: Ja, die moet er even naar George Russell.
2: Ja.
0: Sorry, George.
2: Ja, luister, ik bedoel, wedstrijdleiding in jury sport, heb je jury sport, ik het eens of niet mensen. Ik vond hem hard. Ik vond hem iets te... En George zei het wel netjes, hè, van ja, ik vond de racing incident.
0: Een Monegask en Italiaan spreken samen Italiaans.
2: Ja. Ja.
0: En Antonelli met Max weer Engels.
2: Ja, ik denk dat Antonelli geen Duits is. Antonelli gisteren ook gewoon dat hij er stond met Norris en Verstappen. Dat hij daar stond. En dat die presentatrice en Obi zei: ja, staat hij naast twee halve Belgen. Ja, ze hebben allebei een Belgische. Allebei. Ja, allebei. Geweldig. En was hij Lance Stroll nog vergeten. Toch weer een eerste ronde incidentje voor Lewis Hamilton. Hè? Ook als we al begint zijn met 2019. En Jacques Villeneuve. Zou die azijn gedronken hebben vandaag of niet? Dat is vaak de vraag als Jacques gaat interviewen.
1: Kimi Antonelli, amazing win. I mean, you had pace all weekend, very strong. You were very cool with the battle with Max on the first lap. Then virtual safety car, you had to fight back to the lead. Leclerc super fast, stayed in your mirrors. You didn't crack. How does it feel to get back to the winning circle after the tough races?
6: Yeah, no, it's great to be back on the top step after obviously a few difficult rounds. And it was a hard fought race, you know. We lost obviously the first place with a virtual safety car, but then we managed to make our way back. And it was a tough win because Charles was quick and we had to hold on to that.
1: Oh, congratulations.
6: Thank you.
1: Charles, aggressive race today. We saw you very aggressive in the race. You come from a win in Silverstone. Once again, I mean, you were giving him a hard time. You kept up with him. You have this car under control now. Can you fight for the rest of the season?
7: Well, I believed in the win until the end. We had a little bit of luck, obviously, with FVSC at the right time for us. But the pace was relatively strong. There's been some 5-6 laps on the hard where I've been struggling with the front axle, and then it came back a little bit. I felt better with the car. There's still some work to do, but surely it's a step forward.
1: Well, congratulations.
7: Thank you.
1: Max, you tried everything this weekend. The toe in qualifying, you really were wanting it. Interesting strategy at the start. You know, you made everyone believe, okay, maybe he can get the lead, but then was it a question of surviving? Are you happy with your result?
8: Yeah, I mean, I think so. I tried everything I could in the race. I mean, the first stint wasn't too bad. Second stint probably a little bit more difficult, but at the same time also I think Kimi and I, we got a little bit unlucky with the VSC as well. So I think for us to be on the podium is very good. I mean, I gave it everything I had, and I think actually P3 is good.
1: Well, good points to bring home.
8: Yep.
1: And Kimi, the last few races, I mean, you had a lot of lead in the points. It's been dropping through a little bit of bad luck, and now you've built a big gap again. Do you think you're back in the role? You got the momentum going again?
6: Yeah, no, I think the momentum was always there. Was just about getting the result, and today we were a bit lucky with what happened in terms of championship, but that's why you gotta try to take every opportunity, because we saw that it can really swing very easily, the situation. So yeah, we just gotta keep performing, keep bringing the result, and then we'll see what happens at the end of the year.
1: Well, carry on.
6: Thank you so much. Thank you to everyone. Thank you.
0: Gaat een beetje uit als een nachtkaars, hè?
2: Jacques Villeneuve is nog kleiner dan Kimi Antonelli.
0: Ja, het is jammer dat het dan... Ik vond zijn vraag wel heel goed aan Antonelli.
2: Ja, maar goed, dus ze moeten natuurlijk keurig hun vragen stellen en zij moeten keurig een antwoord geven. De plek vind ik ook niet. Als je kijkt naar het podium in Monza, dat is een podium.
0: Ja,
2: dit is weggebouwd achter in een pitbox, omdat het zo vaak regent op Spaak. En dat geeft voor de jongens ook te staan. We staan in een soort, vlak voorbij de busstop, in een soort luxe bushokje.
0: Ja, dat is het
2: en
0: wel.
2: Dat is voor het beeld wel goed, maar het is afgeschermd voor Jan en Alleman. Je ziet alleen maar een beetje op tv. Hier tekent hij de fles van Moët Chandon. Dan wordt straks ook zijn naam weer mooi in die Louis Vuitton case gedaan. Ja, al met al denk ik
3: dat we een aangenaam spektakel voor het oog gezien hebben. En niet te lang over nadenken hoe het nou komt en wat er nou is. En het resultaat is voor Antonelli-fans prima, voor Ferrari-fans prima, voor Verstappen-fans prima.
0: En George Russell-fans hebben een vreselijk weekend achter de rug.
3: Ja, precies. En dat gebeurt af en toe. Hij uitgevallen, Perez uitgevallen en Lance Stroll dus uitgevallen. Kimi Antonelli, zoals zo vaak benoemd dit jaar, met kop en schoudertjes er bovenuit. Want het is niet zo'n bokser als Hadjar. Hadjar goed gedaan. Lewis vierde, Piastri vijfde, Hadjar zesde, Lando zevende, Gabriel Bortoleto achtste, negende Lindblad. En het laatste punt gaat dus naar de Argentijn Franco Colapinto. Ik heb wel een leuke middag gehad, Jack.
0: Ja, dat was een mooie race. Leuk.
3: Precies. Betekent dat we tegen de fans die met ons meekijken op tv zeggen, kijk lekker verder waar je kijkt. F1 Pro TV, ofwel via Play, of misschien wel bij RTL Duitsland. Wij gaan hier op Grand Prix Radio plaatsmaken voor de man die zojuist op de bok is gaan zitten. En zijn naam is Rob Spijker. En hij gaat dat doen samen met Max Koebelt. Gaan we een beetje nababbelen, toch?
0: Ja. Yeah.
9: Dat gaan we zeker doen.
3: Oké. Okay.
9: Het is die zondag waarop Max Verstappen het hartstikke goed heeft gedaan. Red Bull het hartstikke goed heeft gedaan. En eigenlijk toch wel de winnaar waar we van hadden verwacht van. Nou, die gaat het doen. Max Koebelt die gaat aanschrijven. En wij gaan natuurlijk napraten over de race van vandaag. Die toch droog is verlopen. In het begin zagen we nog een paar druppels. Toen dachten we eigenlijk van, hey, zou Max ook hier nog een beetje geholpen worden? Gisteren de tow, vandaag de regendruppels. Maar daar bleef het eigenlijk wel bij die tow van Hadjar. En dus valt er genoeg na te praten. Ondertussen gaat Max Koebelt aanschuiven. En dan, wat wij dan alvast even doen, is even natuurlijk daar beginnen waar we eigenlijk moeten beginnen. En dat is natuurlijk bij de start daar waar de lampen uitgingen.
3: 1, 2, 3 lampen aan. 4, 5. Uit en we zijn onderweg. Verstappen heeft in ieder geval geen poepstart. Hij is gewoon eigenlijk voor zijn doen heel goed weg. George Russell kijkt aan de binnenkant. Verstappen heeft, ik denk, de beste start van het jaar. Maakt hem wat wijd. Russell zit daar aan de binnenkant. Dan moet hij gaan opletten. Hij moet in de buurt blijven van Kimi Antonelli. Maar vooralsnog lijkt het hele spul te gaan zoals het gaat. Ik was daar even, dacht de Macarena vleugel van Leclerc twee keer op. En daar, ik zei het, hij heeft in één poging op het rechte stuk. Eén poging. En daar was hij nog niet eens. Maar nu gaat Kimi Antonelli terugkomen. Verstappen heeft een beetje extra deployment gebruikt om daar voor Antonelli te komen. En nu wordt het drie dik, want daar komt ook, voilà, Charles Leclerc gaat naar de tweede plaats. En Verstappen heeft gelijk gehad. Ik zal lastig hebben te kijken. Russell en Hamilton in de eerste ronde. George Russell kruist erdoor. En daarachter nog meer gehasjes en getrut en gedoe. En ook Lindblad en Lawson zitten bij elkaar. Wordt dit een safety car? Dat zal de grote vraag zijn.
9: Ja, de grote vraag werd ook beantwoord in de race. We hebben een paar safety cars voorbij gehad. Max, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Rob.
9: Nee, even Koebelt, dat is niet Max Verstappen. Dat je denkt van, die is wel heel snel uit de auto. We hebben echt een best wel spectaculaire start meegemaakt, hè, kunnen we stellen.
10: Ja, bij de start mogen we zeker wel in ons handjes knijpen. Ja, het was gewoon een mooie race, überhaupt al. Maar de start, ja, je verwacht altijd wel natuurlijk op Spa een beetje spektakel. Meestal is het in de eerste bocht, we weten nog van 12 jaar geleden met Grosjean, die daar een kleine torpedo veroorzaakte.
9: Dat deed hij vaker.
10: Dat deed hij wel iets vaker, ja. Nee, maar gewoon een hele goede start natuurlijk ook van Max. Goed agressief meteen in Eau Rouge en Radion, meteen probeerde voorbij te gaan. Ja, dat was wel een beetje de tactiek wat ze natuurlijk ook hoopten, dat ze daar voorbij kwamen en dan, ja,
9: kijken wat er gebeurt.
10: Ja, kijken wat er gebeurt. Richting Lecombe, Camel Street, dat ze er vol kunnen blijven. Maar ja, je zag toch meteen, moest te veel energie gebruiken, waardoor eigenlijk meteen Antonelli en ook Leclerc er voorbij kwamen.
9: Ja, eigenlijk had hij alle energie verbruikt. Hè. Daarom wat wij zagen op tv en wat we hoorden in de uitzending, was dat hij inderdaad ervoor zat. En eigenlijk ook weer meteen werd ingehaald. Dat gebeurde trouwens wel bij meerdere, die ook wat problemen hadden met de batterij. Want ik heb begrepen dat Russell niet alleen klaagde over Hamilton, hè, want er gebeurde nogal wat met Russell, maar dat hij ook klaagde over de batterij, hè, dat daar iets mee was.
10: Ja, hij zei dat hij iets van een issue had met de batterij, daarom eigenlijk ook meteen op het rechte stuk zoveel snelheid verloor. Omdat ja, je komt gewoon pk's tekort. Ja, iedereen komt dan voorbij en dan kom je een beetje in een sandwich terecht. En Hamilton dacht van, nou, daar zit een gat, kan ik tussen. En ja, Russell die squeezed hem ook wel heel erg, waardoor Hamilton net een beetje controle over de auto verloor. Een klein momentje achter had en daardoor ja, heel lichtjes Russell eigenlijk raakte. Want het was totaal niet hard. Alleen ja, als jij je stuur al vol lok naar rechts hebt staan en je wordt dan op je rechter achterwiel getikt, ja, dan kan je er vrij weinig aan doen en dan sta je heel snel vast in de grindbak.
9: Ja, en kreeg Hamilton daar nou ook nog een straf voor?
10: Ja, 5 seconden straf voor causing a collision. Normaal is het 10 seconden, maar ik denk omdat, ja, het was bijna een race incident. Russell zei zelf ook al van, wordt misschien een race incident. Dat ze daar wel rekening mee hebben gehouden. Ja, Olaf zei het ook al. Is het wel een straf? Is het niet een straf? Ja, het is net kantje boord. Vanuit de race director kan je hem snappen dat je hem geeft. Omdat Hamilton toch net een beetje controle van zijn auto verloor. Maar aan de andere kant, ja, voor mij was het ook wel redelijk echt een eerste ronde race incident.
9: Ja, en we hebben de hele tijd geroepen, Hamilton die krijgt nooit een straf. Naar Silverstone is dat allemaal veranderd. Hè? Silverstone heeft die straf gehad en nu weer. En hij zat zelfs tegen een tweede straf aan, had ik het idee. Dus wat dat betreft moet hij daar niet meer op rekenen. Maar hij heeft wel weer een goede race gereden, toch, Hamilton?
10: Ja, gewoon een hele sterke race gereden. Gewoon sowieso de afgelopen races. Ja, Hamilton dit jaar met Ferrari is wel een soort van een match. Wat vorig jaar eigenlijk totaal niet was, is nu precies 180 graden omgedraaid. Hij voelt zich lekker in de auto, is gewoon heel agressief ook. En is niet zo heel veel aan het klagen op de radio. We hoorden ook op een gegeven moment aan het einde van de race een boordradio van, nou, je bent 3 tot 4 tiende per ronde sneller dan Max. Je kan hem misschien nog hebben, wordt moeilijk, terwijl hij 4 seconden erachter staat. Dus dat een hele rare radio was dat. Maar vorig jaar was hij meteen van, ah, oh, come on guys, what radio is this, bla bla bla bla. En nu, hij zei helemaal niks. Dus hij zit er gewoon goed in.
9: Ja, ze waren het vorig jaar compleet niet met elkaar eens over de radio. Was echt, voor ons was dat mooi om te horen, want dat was echt bonje. Dat was Italiaans, was dat. Maar dat is helemaal weg. Het is nu echt één grote familie die het heel erg goed doen. En Leclerc heeft het ook goed gedaan. Alleen ja, de overwinning zat er niet echt in, hè? Want Antonelli was gewoon te sterk, toch?
10: Ja, nee, Antonelli die is echt op dit moment gewoon van een andere planeet. Wat hij met de auto kan, wat Russell bijvoorbeeld weer niet kan met de auto. Ja, dat is gewoon mega knap wat hij doet. En ook deze race, verlies wat tijd op de virtual safety car. Toen Leclerc natuurlijk naar binnen kwam, mis je gewoon 10 seconden. Of in ieder geval in Leclerc's geval win je 10 seconden. Maar gewoon heel goed gereden, heel steady gereden. En ook, ja, heel perfect afgemaakt eigenlijk.
9: Ja, we gaan het zo. We gaan het zo meteen nog even hebben over het verschil tussen Russell en Antonelli daar bij Mercedes. We zijn aan het nabeschouwen. De Grand Prix van Spa-Francorchamps.

0: Cher hoorde je met Love and Understanding. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. We zijn aan het nabeschouwen. Grote prijs van België, Spa Francorchamps. Love and Understanding. Komen we meteen weer even terug bij Mercedes. Daar zit nogal wat verschil tussen Antonelli en Russell. Dat is sowieso qua persoonlijkheid al, maar ook qua auto. Hè? Want ik begreep van jou, Max, dat mogen ze helemaal zelf aangeven. Hè? Hoe ze die auto afgesteld willen hebben, toch?
1: Ja, kijk, in principe komt vanuit de fabriek. Zijn natuurlijk de mensen op de fabriek zijn de hele week al bezig met hoe gaan we de auto afstellen. De simulaties runnen ze ook op de simulator zelf, maar ook op de computer. Maar je hebt ook altijd iets als gewoon een rijstijl van een coureur. En wat kan een coureur wel, wat kan een coureur niet? En je ziet toch dat Antonelli heel makkelijk eigenlijk met de auto om kan gaan. En Russell steeds moeilijker. Hoe verder we ook in het seizoen gaan, Russell heeft steeds meer problemen. En een voordeel voor Antonelli is dat hij steeds meer eigenlijk de limiet van de auto veel makkelijker kan vinden. En ook voor de engineers wordt het makkelijker om een afstelling voor hem te vinden. En waar Russell steeds meer moeite mee heeft, is ook de auto, het begrijpen van alle systemen. Dus je bent veel meer tijd bezig ook om als Russell zijnde de auto te snappen. Dus je kan ook...
0: maar waar zit hem dat verschil tussen die twee dan? Snapt de ene het beter?
1: Gevoel is dat gewoon. Kijk, elke coureur heeft gewoon zijn eigen rijstijl. Je kan het beetje misschien met voetbal vergelijken. De ene is rechtsbenig, de andere is linksbenig, de andere is tweebenig. Antonelli is in dit geval gewoon tweebenig. Die kan met alles eigenlijk wel op dit moment omgaan met deze auto. Ja, en Russell, daar zitten gewoon nog een paar kanten aan dat hij gewoon niet helemaal snapt van deze auto of niet past bij zijn rijstijl. Dus bijvoorbeeld hier op Spa wil je eigenlijk zo min mogelijk downforce rijden, omdat je ook best wel wat rechte stuk hebt. De eerste sector, de laatste sector is allemaal rechte stuk. Ja. Maar het midden wil je wel nog je grip hebben. En het lijkt er toch op dat Antonelli met wat minder downforce kan rijden dan Russell. Want ja, die komt gewoon topsnelheid tekort. En meer downforce is natuurlijk meer grip in de bochten, maar ook meer weerstand op de rechte stuk. Dus je ziet Russell veel meer eigenlijk zoeken naar wat wil ik eigenlijk en wat werkt. En ja, dan kennen we Russell natuurlijk ook. En dan hoort het in de voorbeschouwing al. Dan zijn er een miljoen of miljard verschillende manieren waar de topsnelheid nog aan kan liggen. Ja, dat is gewoon toch een beetje frustratie in het niet weten wat er eigenlijk mis is.
0: Ja, en het is vooral ook vertrouwen, denk ik. Hè? En niet alleen vertrouwen in de auto, maar ook in je eigen prestatie. Want ik kan me voorstellen dat Russell op een gegeven moment heeft gedacht bij Mercedes toen er een jong jochie bij kwam van nou, nu ben ik de nummer 1 van Mercedes. Ik ga wereldkampioen worden. Dat heeft hij echt boven zijn bed hangen. Dat kan niet anders.
1: Dat is ook een beetje natuurlijk de arrogantie hier. Dus
0: ja, maar goed, dat is ook helemaal niet erg. Dat mag ook.
1: Moet je ook hebben als coureur.
0: Ja, alleen als je dan, zoals nu, staat hij gewoon ruim achter Antonelli. Niet alleen vandaag, maar ook andere races. Je ziet gewoon dat hij eigenlijk de tweede rijder is, hè, Russell. Maar dat vindt hij zelf nog steeds niet.
1: Nee, hij krijgt gewoon een weekend achter elkaar. Krijgt hij gewoon elke keer een klap. En elke keer als het weer wat beter gaat, dan krijgt hij meteen vertrouwen. En dan komt Antonelli altijd terug. En die duwt hem eigenlijk weer terug naar de tweede rijderplek. Wat het bij het team van Mercedes zeggen, die hebben we niet. Maar ja, als één rijder gewoon dik eerst staat in het kampioenschap en nu jouw andere rijder derde staat in het kampioenschap, dan heb je wel een eerste rijder, hoor.
0: Ja, hoeveel moeite hebben ze daar binnen Mercedes met die twee? Vooral om Russell een beetje kalm te houden. Want ik kan me voorstellen, met Antonelli hoeven ze niks aan te doen. Maar Russell, om die nog een beetje bij de groep te houden, is dat moeilijk?
1: Nou, ik denk dat het vooral voor... Kijk, het team zelf hoeft niet per se de coureurs uit elkaar te houden, wat je ook zegt. Antonelli doet zijn ding, die levert ver boven verwachting. Alleen het doel van het team is nu ook om Russell gewoon nu dichter bij Antonelli te krijgen. En dat lukt niet helemaal. En ik denk niet per se dat het nu heel erg aan het team aan zichzelf ligt, maar gewoon aan Russell, die echt gewoon moet toegeven nu, Antonelli is echt beter dan mij. Ik moet ergens iets gaan vinden om weer in de buurt te komen.
0: Ja, of eigenlijk moet hij ook een beetje gaan rijden bijna in dienst van.
1: Ja, ik denk niet per se.
0: Dat gaat hij niet doen, hoor, volgens mij.
1: Nee, dat hoeft denk ik op dit moment niet. Omdat er is best wel een ruime voorsprong ook. En Russell heeft ook nog steeds kansen op het kampioenschap. Dus dat zullen ze niet zo gaan doen. Maar voor Russell, zometeen komt ook de zomerstopper zeer binnenkort aan. Ja, die moet wel iets minder genieten van zijn vakantie en iets meer op zichzelf gaan letten, denk ik.
0: Ja, dit zijn in ieder geval twee losse rijders. En als we dan kijken naar Red Bull, dan zien we echt dat de mannen samen rijden. En daar heb ik het niet alleen over gisteren, maar ook omdat ze allebei gewoon heel erg goed presteren op dit moment. Daar heb ik het over Hadjar, zeker. Hè, want die startte vandaag op de 18e plaats en die belandt gewoon in de top 10. Dat doet hij hartstikke goed. En Verstappen, die komt weer langzaam een beetje in zijn hum, heb ik het idee.
1: Ja, nee, het goede van dit jaar is Hadjar. En hij komt altijd kort wel iets op Max, maar dat is niet erg. Want Max is buiten categorie, verder buiten categorie. Alleen wat we de afgelopen jaren heel erg hebben gemist, is een coureur die altijd dicht bij Max zit. En dit jaar, Hadjar zit heel vaak dicht bij Max of zelfs soms ervoor. En het voordeel daarvan is dat Hadjar niet alleen hoeft te kijken, oké, ik moet meer pace vinden daar en daar, ik moet meer in de buurt komen van Max. Nee, ze kunnen nu veel beter de auto gaan ontwikkelen. En dat is ook echt nodig, want het is op dit moment geen goede auto. Dus je hebt nu twee coureurs die een auto kunnen ontwikkelen. En Hadjar kan het ook heel goed. Verstappen weten we dat hij het heel goed kan. En dat heb je toch wel de afgelopen jaren gemist. Want ja, met Perez was het ook gewoon een drama. Die kwam op een gegeven moment tijd tekort. Ja, en dan heb je maar één auto die ik kan ontwikkelen. En de andere coureur is steeds bezig om zichzelf sneller te maken.
0: Ja, dus wat dat betreft hebben ze echt een goed team nu op dit moment bij Red Bull, toch?
1: Ja, qua rijders zelfs. Zeker. Qua personeel misschien moet er nog wel wat bij komen. Er moet wel wat betere structuur komen. Maar dat is denk ik ook geen publiek geheim. Maar qua rijders, ja, zit het nu gewoon wat je de afgelopen jaren hebt gemist? Zit hoe het nu lijkt, zit dat wel goed.
0: Ja, en wat denk je? Iedereen stelt die vraag in Nederland natuurlijk. Gaat Max Verstappen gewoon bij Red Bull blijven?
1: Ja, dat is een moeilijke. Ik denk het wel.
0: Ja. Waar leid je dat dan af?
1: Vertrouwen. Als ik een beetje de familie Verstappen ken, zijn ze heel loyaal en heel trouw. Zeker Max. Niet dat Jos het niet is en Raymond Vermeulen, de manager. Maar Max die voelt zich wel heel fijn binnen het team. Kent ook iedereen. Alleen ja, de prestaties zijn er niet helemaal. En wat ik net al zei, binnen het team zit er ook wel wat structuur. Wat nu mist, wat eigenlijk een beetje in is gezet sinds de overlijden van Dieter Matteschies, de baas van Red Bull, is daar gewoon heel veel gebeurd. Nou, dat weten denk ik de luisteraars hier ook al wat er allemaal is gebeurd.
0: Ja,
1: tuurlijk, de contacten met McLaren die zijn er nu zeker. Ook omdat Dries van Langendonk, een junior, McLaren junior, nu bij het Verstappen management zit. Daar kan je zeggen van, is dat bewust gedaan, is dat niet bewust gedaan? Dat weten we niet. Wat wel heel slim is, als ze het wel bewust hebben gedaan, die hebben waarschijnlijk een zak geld gekregen om die Belgische rijder erbij te zitten. Maar nu kunnen ze ook gewoon makkelijk de McLaren Hospitality binnenlopen. En dan zeggen ze, ja nee, het was niet voor Max een gesprek, maar voor onze junior rijder. Terwijl ze dan misschien wel met Max iets nog kunnen bespreken. Maar dat is altijd koffiedik kijken. Ik denk dat die gewoon blijft.
0: Ja, maar ik denk ook dat alles wel bewust gebeurt hoor, op dat niveau toch?
1: Ja, zeker Formule 1. Dat is, Ola zegt ook, het uit contracten die zijn om afgekocht te worden.
0: Ja, en er wordt niks aan het toeval overgelaten. Er is ook nog een straf uit te delen misschien. Daar hebben we L4 altijd voor. Als jij nog in de uitzending komt, dan weet je iets over de straf. Ook goedemiddag trouwens.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, en ik had begrepen dat Hamilton nog iets zou horen na de race. Is dat al gebeurd?
2: Nee, we hebben nog niks binnen van of er iets is, wat voor straf hij krijgt. Dus daar moeten we nog even op wachten.
0: Oké, nou dan gaan we daar nog even op wachten. En dan gaan we het volgende uur ook alvast even vooruitblikken op de volgende race die eraan zit te komen. En we gaan natuurlijk nog even nabeschouwen, want we zijn bezig met de nabeschouwing van Spa-Francorchamps.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit... Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Rob Spijker.
11: We gaan later in deze uitzending alvast even vooruitblikken op de WK. Hè? Grand Prix
12: Radio. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
8: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio heb je aanstaan. Het is de zondag van de grote prijs van België, Spa-Francorchamps. En ja, die zit erop. En daarom zijn we bezig met de nabeschouwing. Dat doe ik samen met Elvira en met Max Koebold. Als je Elvira hoort, dan gaat het over straffen. En met Max hebben we het over alles wat er is gebeurd. Dat is de man met de kennis. Er is nogal wat fout gegaan tijdens de pitstops, hè, vandaag.
1: Ja, onder andere bij Hamilton. Ze hebben een soort van eigenlijk stoplicht hebben ze staan voor hun neus. En als die op groen gaat, dan gaan ze ook meteen weg. Ze kijken niet of iedereen weg is. Ja. Groen is gelijk weg. Alleen één monteur was nog bezig met de voorvleugel. Die kon net op tijd nog in ieder geval zijn arm weghalen. Dus hij werd wel een beetje meegenomen door het voorwiel. Gelukkig zit daar geen aandrijving. Dat is niet heel ernstig. Hij zal het wel even voelen op een paar dagen. Maar dat ging eigenlijk mis. En bij Lando Norris... Ja, dat was wel een cruciale pitstop om in ieder geval track position te houden. Alleen ja, dat was een pitstop die 7,5 seconden duurde. Dus daar best wel tijd mee verloren. Dus linksachter kwam er niet af. En daarna kwam je ook steeds moeilijker erop. Dus,
0: was dat een menselijke fout of zat er iets vast? Of hoe moeten we dat inschatten?
1: Ja, meestal kan het gewoon net zijn dat een wheelnut net te strak misschien zit. Of niet helemaal lekker eraf komt. Misschien het schroefdraad iets is beschadigd wat erop zit. Ja, dat kan heel veel factoren hebben. Alleen het kostte 5 seconden extra. En dat kwam Norris eigenlijk heel slecht uit, want die finishte precies achter Hadjar.
0: Ja, en over Hadjar gesproken, daar moeten we het ook meteen even over de tactiek hebben bij Red Bull, want die werkte natuurlijk hartstikke goed, hè?
1: Ja, nee, die hebben dat echt perfect uitgeplozen. Ze zijn natuurlijk meteen naar ronde 1, toen de safety car kwam, zijn ze naar binnen gegaan. Mm-hmm. Daarna zijn ze nog een keer naar binnen gegaan, want hij start op harde band, is toen naar medium band gegaan en is de ronde daarna gelijk weer naar de harde band gegaan. Dus misschien dat het met de mediums iets fout zat, of misschien dat echt tactisch is geweest dat ze meteen die harde band erop wilden hebben. Ja, en daarna is hij tijdens de virtual safety car in ronde 21 nog een keer naar binnen gegaan. En hij heeft al aan het bandenreglement voldaan in ronde 1. Want je moet 2 compounds minimaal erop hebben zitten. Ja. Ja, en hij ging weer terug naar een harde band. Ja, en dat is gewoon goud geweest. Want de harde band, we zagen iedereen heel lang erop rijden. Die was zoveel beter dan de medium band. Ja, en dat is strategisch echt wel goed uitgeplozen door het team van Red Bull.
0: Ja, want hij is gestart op de 18e plek. En op een gegeven moment had hij al een tweetje achter zijn naam staan. Als in 2 pitstops. En toen zat hij al in de top 10.
1: Ja,
0: hoe
1: nee.
0: Dan? Hoe dan?
1: Ja, omdat hij heel vroeg is gestopt. Ja. En met de safety car, hij stond al laatste. Nou, als je dan nog een keer naar binnen gaat, dan sluit je weer op dezelfde plek aan. Maar je kan weer gewoon eigenlijk een gratis stop maken. Hmm. Het veld zit dan nog heel dicht bij elkaar. Dus je verliest dan relatief gezien weinig tijd. Ja, en we hebben het gezien, als je gewoon dik in de top 10 eindigt, terwijl je achteraan start. Ja, dat is gewoon perfect. Het veld zit dan nog heel dicht bij elkaar. Dus je verliest dan relatief.

0: Hij levert.
1: Het begon allemaal huilend, maar het gaat nu de goede kant op met hem. Hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, en dan is het ook natuurlijk is het ook nog zo dat Max die had juist een beetje pech. Hè, op een gegeven moment een virtual safety car. Want die was net naar binnen. En binnen een ronde, toen hij er net weer uit was, kwam die virtual safety car.
0: Ja, hij kwam eigenlijk de pits uit. En volgens mij nog voordat hij Camel Straight af had gereden, kwam meteen al de virtual safety car erin. Waarschijnlijk voor wat grind wat er ergens lag. Ja. Of een stuk carbon.
1: Ja.
0: Dus ja, daar kwam niet helemaal goed uit. En daarna met Antonelli, dat eigenlijk precies hetzelfde. Kwam ook meteen naar binnen en eruit. En toen was ook weer een virtual safety car, waar toen Leclerc heel veel tijd mee heeft gewonnen. Mm. Dus ja, maar dat is altijd net een beetje het spelletje van de neutralisaties. Kom je op een perfect moment binnen, ja, dan heb je natuurlijk het voordeel ervan. Maar kom je net te vroeg binnen of misschien net te laat, kan natuurlijk ook. Want soms is een virtual safety car heel kort. Ja, dan verlies je dat tijd. Maar dat is wel het spelletje van Formule 1, het strategische spelletje. Het is niet alleen maar hard rondjes rijden. Ook, het is echt een teamsport. Alle strategen die moeten ook echt goed opletten van als dit gebeurt, dan moeten we naar plan A, B, C, noem het maar op.
1: Ja.
0: Dus dat is op zich bij Red Bull is dat goed gegaan. Aan de kant van Hardjar bij Verstappen is het gewoon pech gehad.
1: Ja, en als het bij Verstappen nou wel goed was gegaan, had er dan nog meer in gezeten, denk je?
0: Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken. Ja. Hij had wel meer naar voren kunnen gaan. Meer richting de buurt van Leclerc. Maar ja, of hij ook echt voorbij was gegaan dan. Ja, dat is altijd de vraag. Maar in ieder geval, hij had wel de achterstand flink verminderd.
1: Ja, en aan het einde van de race keek hij meer achteruit dan vooruit, had ik het idee. Hè?
0: Ja, het gaat naar Piastri en later ook Hamilton bleef wel redelijk gelijk. Op een gegeven moment 3-4 seconden. Dat is gewoon wel een steady pace. En volgens mij waren ze wel de laatste, het is het 6-7 rondes vooral, dat gat eigenlijk aan het managen. Want voorzagen ze, ja, die zijn gewoon te snel. Kunnen we beter gewoon managen naar achter toe. Want stel, ze komen wel nog in de laatste paar rondes echt heel hard dichterbij. Dan hebben we nog iets over om ergens wat pace te vinden.
1: Ja, je moet vooral een beetje banden over hebben ook, heb ik het idee.
0: Ja, zeker. En dit jaar natuurlijk ook wat energie over hebben van de elektromotor ja. en de accupakketten. Dus ja, we moeten op iets meer dingen letten tegenwoordig dan alleen de banden.
1: Ja, en nog een keer voor de duidelijkheid. Max heeft hartstikke goed gedaan. Want vooraf hadden ze al gezegd van nou, 5e, 6e, 7e plek. Dan zijn wij al heel erg tevreden en hij staat gewoon op het podium. Dus dan heb je het goed gedaan, toch?
0: Ja, nee, zeker. Het helpt natuurlijk dat Russell is uitgevallen. Maar dat zijn ook, ik wil niet zeggen de gelukjes, maar ook de dingetjes. Jij blijft wel rijden en je concurrent, je tegenstander niet. Dus ja, dat doe je het gewoon goed.
1: Ja, het is vooral die eerste ronde, hè, die even goed door moet komen. En dan is alles een beetje gesetteld. Ja, daar weet Russell vandaag alles van. We gaan zo meteen vooruitblikken op volgende week. Want dan is er alweer een heerlijk Grand Prix weekend. Dan is het namelijk de tijd voor Hongarije. Daar hoor je zo meteen meer over hier bij Grand Prix Radio.
2: Turn the lights on, baby. This one's for the ladies and gentlemen.

0: Grampie Radio, jouw sportradio heb je aanstaan. En we zijn bezig met de nabeschouwing van Spa-Francorchamps. Gaan we eerst even naar Elvira. Even kijken of Hamilton inmiddels al straf aan zijn broek heeft hangen. Maar ik denk het niet, hè?
1: Helaas nog niet.
0: Nou ja, hoezo helaas? Dat, vind ik niet, dat klinkt heel onvriendelijk.
1: Half helaas. Ik heb helaas nog geen update, laat ik het zo zeggen.
0: Okay. Ja, wat wij zeggen.
2: Ik hoor dat iemand hier geen Hamilton-fan is.
1: Jawel.
0: Ja, er valt er een door de mand hier. Even voor de duidelijkheid, waar ze, op welke straf zitten we te wachten? Dan weten we in ieder geval waar we op zitten te wachten. Waar zou hij nog een straf voor kunnen krijgen?
1: Omdat hij zijn mechanic aan had gereden.
0: Eigenlijk zou die mechanic dan een straf moeten krijgen, want die bleef staan. Die Italiaan die was een beetje te traag, hè?
1: Ja, het was voor een unsafe release daardoor.
0: Oké. Nou, dat gaan we dan gewoon online in de gaten houden. Dan nog even over volgende week, alvast een klein beetje vooruitblikken. De laatste races doet Max het hartstikke goed. Red Bull zit er lekker bij. Is volgende week Hongarije, is dat een circuit waar Red Bull goed uit de voeten kan?
2: Ja, op zich, het is een heel ander circuit dan we tot nu toe hebben gehad. Budapest, de Hungaroring, is toch wel echt wel een circuit waar eigenlijk downforce volledig de overhand heeft. Er zijn gewoon heel weinig rechte stukken. Dus één klein rechte stuk is er. Maar ja, daar ga je ook geen mega topsnelheid halen. Ja, het is vooral heel veel remmen, heel veel sturen. Heel weinig energy management. Wat we hier zien, heel veel rechte stukken hier op Spa-Francorchamps. Dus daar moet je heel veel deployen. Ja, en heb je weinig plekken eigenlijk voor te regenereren. En op de Hungaroring in Budapest heb je eigenlijk alleen maar plekken om te regenereren. Dus het energy management zal wat minder worden. Dus ja, hopen dat we daardoor misschien wat minder yo-yo gaan krijgen. Wat meer echt voor leuke inhaalacties. Ze verrassen ons elke week wel. De teams leren natuurlijk ook hoe ze het energie moeten gaan managen. Dus ik kijk wel naar uit. Ik vind het altijd een heel mooi circuit, een hele mooie race. Zeker de kwalificatie daar. Dus ik heb echt wel zin in.
0: Ja, het is een beetje afwachten, maar als ik jou zo begrijp, dan is het eigenlijk een beetje ouderwetse race zou het wel kunnen worden.
2: Ja, ouderwetse zijn vandaag gekeken naar vorig jaar eigenlijk. Energy management is iets minder belangrijk.
0: Ja, en daar zal Max wel blij mee zijn.
2: Ik denk het wel, ja.
0: Maar hij is sowieso, denk ik, vandaag ook wel blij met zijn derde plek en het goede gevoel. Wat ze dan meenemen naar volgende week. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd, Elvira en Max.
2: Zeker weten.
0: Volgende week doen we het weer met z'n drieën.
1: Gezellig, met z'n drietjes, ja.
0: Oké, gaan we het weer met z'n drieën doen. De nabeschouwing volgende week van Hongarije. Hou hem lekker hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2200 euro voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.

0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Rob Spijker.
7: Ik heb zo meteen belangrijk nieuws uit de Tour de France voor je.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sam Vender hoorde je samen met Olivia Dean en Rain Me In. Het is de zondag in de Tour de France waar Jonas Vingegaard is afgestapt. Dat heeft hij gedaan in de slotfase van de 15e etappe. Daar kwam de Deense klassementsrenner hard ten val toen hij op een rotonde onderuit gleed. En dat is voor hem dus einde oefening. Hij had sowieso wel een slechte nacht gehad, want hij is vannacht van bed gelicht. Zo mag je dat geruststellen om een dopingtest. Daar was hij al niet heel erg blij mee. En dan zit je al een beetje chagrijnig op die fiets. En dan gebeuren dit soort dingen. Dus voor Vingegaard is het einde oefening in de Tour de France. Wij gaan ons richten op vanavond. De finale van het WK voetbal tussen Argentinië en Spanje. Straks even kijken of we daar wat over te melden hebben. Die wedstrijd die is vanavond om 9 uur Nederlandse tijd in New York, the city that never sleeps. Wedstrijd te zien bij NPO 1. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: miles away.
1: Grand Prix Radio heb je aanstaan, Jorden Offenbach en Miles Away. Nee hoor, het is heel dichtbij. Vanavond om 9 uur gaan we naar New York City, the city that never sleeps. En vanavond in vuur en vlam zal staan. Want dan is daar namelijk die belangrijke wedstrijd van dit jaar, de WK-finale. Titelhouder Argentinië aast in zijn 7e WK-finale op een 4e ster op het t-shirt. De Spanjaarden haalden alleen in 2010 de finale, waarin toen Oranje werd verslagen. Na verlenging, na een rode kaart, Iniesta. We weten het allemaal nog. Lionel Messi maakte 8 doelpunten dit WK. Kylian Mbappé voert met 10 treffers de topscorerslijst aan. Dat heeft ook te maken met de wedstrijd van gisteren natuurlijk tegen die Engelsen. Wat een knotsgekke wedstrijd was dat. Argentinië versloeg Spanje in 1966 in het enige eerdere WK-duel met 2-1. In het laatste oefenduel tussen de twee, dat was in 2018, haalde Spanje stevig uit. Toen werd het 6-1. Dat zijn zo van die dingen die kun je vooraf even weten. En hou er rekening mee als het rust is. Dus heb ik het niet over de drinkpauze, maar echt rust. Dan heb je zeker even tijd om, om een complete diner te maken. Want de rust duurt namelijk wat langer. Er komt een echte halftime show, onder andere met Madonna. Dat is wel iets om mee te moeten maken natuurlijk. Vanavond 9 uur, de WK-finale. Argentinië, Spanje, live bij NPO 1.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Schotse atleet Josh Kerr heeft in Londen het 27 jaar oude record op de Engelse mijl verbeterd. De wereldkampioen op de 1500 meter dook met een tijd van 3 minuut 32,36 seconden bijna een halve seconde onder de oude toptijd. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kerr werd op snelheid gebracht door 2 tempomakers en liep daarna weg van de concurrentie. Hij gaf aan dat de mijl een Britse afstand is en dat hij het record graag wilde terugbrengen. Bij het discuswerpen was er een verrassing. De Amerikaanse Sierra Jackson won van haar landgenoot Valerie Elman, die 16 wedstrijden op rij ongeslagen was. Jackson wierp in haar laatste poging een afstand van 71,72 meter. Dat is een flinke verbetering van haar persoonlijk record. De Nederlandse Jorinde van Klinken eindigde als derde en noemde de prestatie van Jackson ongekend goed. Alida van Dalen bezette de 5e plaats. Op de London Athletic Meet was er ook een rol weggelegd voor de polstokhoogspringers. Wereldrecordhouder Amand Duplantis moest de strijd staken vanwege een bovenbeenblessure. Amerikaan Sam Kendricks greep hierdoor de winst. De Nederlander Menno Vloon die eindigde als 8e. Tot slot kwamen de Nederlandse estafetteploegen in actie. De mannenploeg eindigde op de 4x400 meter als 4e... terwijl de eerste wissel bij de vrouwenploeg mislukte. Beide wedstrijden werden gewonnen door een Britse ploeg.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Jouw sportradio met Avicii samen met Hello Black en SOS. Zo meteen heel veel plezier met Karel. Na 6 uur hoor je hem en daar gaat je helemaal voorbereiden op de WK-finale van vanavond. Heel veel plezier vanavond en nog een hele fijne zondag.
1: Spinderella, cut it up one time.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard is de Tour de France voorbij. Hij kwam 20 kilometer voor de finish hard ten val, greep naar zijn sleutelbeen en stapte huilend in de ambulance. Vingegaard was tweede in het klassement op 4,5 minuut achter Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag. In zee bij Guyana, een buurland van Suriname, wordt massaal gezocht naar overlevenden van een ongeluk met een veerboot. Die sloeg door nog onbekende oorzaak om. Aan boord waren 133 mensen en van hen zijn er bijna 70 gered. Aan de zoekactie doen leger, kustwacht, politie en ook burgers mee. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor een verkeersruzie in Harderwijk. Daarbij kreeg iemand een hartstilstand. De man of vrouw is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 24 uit Harderwijk aangehouden en onderzoekt nog wat zijn rol was bij de verkeersruzie. En Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij lag een tijd tweede, maar had pech met een pitstop waarvan Charles Leclerc kon profiteren. Kimi Antonelli won de race. Om als derde op het podium te staan is best goed, zei Verstappen na afloop. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. De laatste wedstrijd van het wereldkampioenschap, de finale, begint vanavond om 9 uur in New York tussen Spanje en Argentinië.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
16: Alle verf super voordelig.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Grand Prix Radio.
5: Karel Oosterhuis.
6: Zondagavond, goedenavond met vanavond de Tour de France. Ik heb WK voetbal voor je en goed nieuws voor de fans van Bauke Mollema. Wat het is, dat ga ik je zo vertellen in Picture of You. Dit is Boyzone.

Campri Radio op jouw sportradio. You're the Boyzone, een picture of you. En terwijl het peloton in de Tour de France morgen geniet van de welverdiende rustdag, maken de renners zich op voor een loodzware en vooral beslissende slotweek. De titanenstrijd barst dinsdag direct weer los met een individuele tijdrit van ruim 26 kilometer. En na een vlakkere etappe op woensdag trekt het peloton de Alpen in voor drie moordende ritten. En het absolute zwaartepunt ligt op vrijdag en op zaterdag, want de organisatie die heeft namelijk iets moois geregeld. De deelnemers finishen twee dagen op rij op de mythische Alpe d'Huez. De overgebleven wielrenners sluiten de ronde komende zondag traditiegetrouw af met de sprint op de Champs-Élysées in Parijs. En het wordt ongetwijfeld weer een zinderende ontknoping. Een zinderende zondagavond op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Eva van Acht heeft in Frankrijk haar allereerste overwinning als profrenster geboekt. De renster van FDJ United Suez kwam na een late aanval solo over de streep in de eendaagskoers La Périgord Ladies. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Acht reed op ruim een kilometer van de finish weg uit een groep van 8 rensters, precies op het moment dat het daarvooraan stilviel. Ze sloeg direct een flik gat en kwam uiteindelijk met 17 seconden voorsprong op de achtervolgende groep over de meet. Carlijn Swinkels eindigde als tweede en de Australische Mackenzie Copeland die hield Babette van der Wolf van de derde plaats af. Voor de 29-jarige Van Acht, de kleindochter van oud-premier Dries van Acht, is het een mijlpaal in een opmerkelijke loopbaan. Ze begon pas tijdens de coronapandemie met het wielrennen, maakte snel indruk. Eerder hockeyde ze nog jarenlang op het hoogste niveau voor NMHC Nijmegen. Inmiddels rijdt ze op het hoogste wielerniveau en fungeert ze als een belangrijke steunpilaar voor Demi Vollering. Tegelijkertijd boekte Nienke Veenhoven in de Barloise Ladies Tour opnieuw succes. De Nederlandse schreef etappe 3B op haar naam door een massasprint te winnen. Ze bleef de Franse Gladys Verhulst Wild en landgenote Maaike van der Duin voor. Veenhoven won eerder al de eerste rit in Lijn, waarna Charlotte Kool een dag later de sterkste was. De leiding in het algemeen klassement blijft in handen van de Britse Zoe Bekstedt, die etappe 3A won.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ieder uur meer sport, meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

Crown Prix Radio op jouw sportradio. Ashford & Simpson zal het, hoor je. Morgen is het maandag. De nieuwe week die start grotendeels droog. En de zon die laat zich weer vaker zien dan in het weekend. Kijk, dat is fijn. Temperatuur doet een stapje omhoog. En die gaat richting de 24 graden. Zomerse temperaturen, laat die nieuwe week maar komen. Je luistert de Crown Prix Radio op jouw sportradio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee. Dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Duik in de wereld van Bit. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
14: Grand Prix Radio.
15: Tour Update. Remco Evenepoel wint de 15e etappe in de Tour. Op het plateau de Solesson is hij de snelste voor Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Jonas Vingegaard komt in de slotfase hard ten val en stapt uit de Tour.
16: Tadej Pogacar draagt vandaag geel en Mats Pedersen groen. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door Valparet Pentre, de nummer 2 in dat klassement. Overmorgen is de 16e etappe, een individuele tijdrit van 26 kilometer naar Thonon-les-Bains. De start is om 1 uur, de finish rond 17:15.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Karel Oosterhuis.
17: Vanavond gaat het gebeuren in New York, de WK-finale.

Sportradio. Het uur van de absolute waarheid is aangebroken op het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Vanavond staat de hele planeet even stil voor de belangrijkste wedstrijd. In het New York New Jersey Stadium strijden de absolute grootmachten om de legendarische gouden wereldbeker. Vanavond wordt genieten. Het flitsende combinatiespel van Spanje tegen de pure passie en strijd van Argentinië. Dat is niet zomaar een finale, dat is een titanenstrijd. Een titanenstrijd om de eeuwige roem. Die kroont zich tot de koning van de voetbalwereld. De spanning bereikt om 9 uur vanavond het kooppunt. Je ziet alles live op NPO 1. Zondagavond, je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol is bij de Diamond League in Londen als tweede geëindigd op de 800 meter. De Nederlandse atlete bleef tijdens de wedstrijd lang in het spoor van de Britse Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hodgkinson finishte in haar eigen thuiswedstrijd uiteindelijk als eerste vlak voor Femke Broeders-Bol, die een scherpe tijd van 1 minuut 56,46 noteerde. De Ethiopische Chige Duguma kwam achter de Nederlandse atleet als derde over de streep. Het was een fysieke en chaotische race met veel geduw, waarbij het tempo voor het gevoel van Broeders-Bol alle kanten opging. De Nederlandse laat weten dat ze zich desondanks heel sterk voelde, maar baalt er wel van dat ze ergens dus een gat heeft laten vallen. Dat verklaart ze door het grote respect dat ze heeft voor de Britse winnares, met wie ze goed bevriend is en hetzelfde management deelt. Wel is ze erg blij met haar gelopen tijd, die dicht achter die van de Olympisch kampioenen zit. De wedstrijd in Londen was voor Broeders-Bol de laatste test in aanloop naar het komende grote toernooi. Na 2 tweede plaatsen en winst tijdens de FBK Games slaat ze de nationale kampioenschappen over om zich optimaal voor te bereiden. Broeders-Bol richt nu haar pijlen volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham, die volgende maand van start gaan. Ze geeft aan dat haar tempo op de trainingen steeds beter aanvoelt en dat ze fysiek uitgerust en mentaal scherp klaar is voor de strijd op haar nieuwe afstand.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bauke Mollema is bezig met zijn laatste jaar als professioneel wielrenner. En gisteren stonden Stad en Ommeland volledig in het teken van de 13e editie van de Bauke Mollema-tocht. En de hoofdrolspeler zelf, ja, die was zaterdagochtend op Sportpark Corpus den Hoorn al vroeg van de partij om honderden fans te voorzien van foto's, een handtekeningen en natuurlijk een praatje. De deelnemers die kwamen echt overal vandaan, zelfs tot diep uit Duitsland. Bauke is nu bezig met zijn allerlaatste jaar als profielrenner, maar de fans die hoeven niet te vrezen voor de toekomst van de Bauke Mollema-tocht. Mollema die gaf glimlachend aan dat hij volgend jaar juist meer tijd heeft voor organisatie en dat het evenement wat hem betreft nog jarenlang doorgaat. Het is namelijk een prachtig uithangbord voor de wielersport. Goed nieuws dus voor de fans van Bauke Mollema.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is sportradio.
3: Grand Prix Radio.
4: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
5: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Voor een dodelijke schietpartij vanmorgen vroeg bij een nachtclub in Antwerpen is een Nederlander opgepakt, melden meerdere media. Het zou gaan om een bekende naam bij de Mokromafia. Twee andere mensen die ook werden aangehouden zouden zijn partner en zoon zijn. Het slachtoffer was een man van 23 die later in het ziekenhuis overleed. In de Noorse hoofdstad Oslo is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de aanslagen uit 2011. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik pleegde in Oslo een bomaanslag waarbij 8 doden vielen. Daarna schoot hij op het eiland Utøya 69 mensen dood. Het monument is een metershoog mozaïek van een vogel. Breivik zelf zit vast. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum nog weken gaat duren. In ieder geval tot in de loop of het einde van de zomervakantie, zegt een woordvoerder. Ondanks het verbod rijden er toch nog vrachtwagens overheen en chauffeurs kunnen een boete krijgen. Langs de weg staan tekstkarren met de omrijroutes. En in de Tour de France heeft gele truidrager Tadej Pogacar een concurrent minder. De Deen Jonas Vingegaard is gevallen, heeft zijn sleutelbeen gebroken en is uit de koers gestapt. Hij was de nummer 2 in het klassement. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag en is de nieuwe nummer 2 op 5 minuten achterstand van Pogacar. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

0: vlieren.nl. Mooi van ethos.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Radio. Karel Oosterhuis.
10: Zondagavond, goedenavond. De spanning stijgt en de temperatuur die loopt steeds verder op. Waar? In Blackpool, in Winter Gardens. Wat er gaat gebeuren met de Nederlanders, dat ga ik je zo vertellen. Nu eerst...

Sportradio Samber hoorde je The Homewrecker. In de legendarische snikhete Winter Gardens in Blackpool nadert de eerste ronde van de World Matchplay zijn absolute kookpunt. En terwijl de kruiddampen van de middagsessie net zijn opgetrokken, maken we ons op voor een zinderende avond. Het wordt een fantastisch Nederlands feestje. Wat dacht je vanavond van Jermaine Wattimena tegen oud-kampioen James Wade? En het jonge talent Gian van Veen en Wessel Nijman, die mogen vanavond ook nog eens een keertje aantreden. Er wordt gespeeld volgens het Best of 19 Legs format, dus de heren moeten er vanaf de eerste pijl vol bovenop klappen. En dat belooft een heerlijk avondje topdarts te worden. Een heerlijk avondje. Het lijkt wel Sinterklaas. Heerlijk avondje is gekomen. WK voetbal, darts, we hoeven ons niet te vervelen. Zonder

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Engelse topclub Chelsea breekt een transferrecord voor een Engelse voetballer met de komst van middenvelder Morgan Rodgers van Aston Villa. De club legt een bedrag van maar liefst 117 miljoen pond op tafel, wat neerkomt op een kleine 138 miljoen euro. Nou, het volzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, en met deze miljoenenstap troeft Rodgers zijn landgenoot Elliot Anderson af. Die was eerder deze zomer nog de duurste Engelse speler toen hij voor 116 miljoen pond de overstap maakte naar Manchester City. Rodgers tekent op Stamford Bridge een contract van 6 jaar... en is daarmee ook meteen de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Chelsea. Hij verbreekt het oude clubrecord van Enzo Fernandez uit 2023. De middenvelder moet na zijn terugkeer van het wereldkampioenschap alleen nog een medische keuring ondergaan. Tijdens het mondiale toernooi kwam Rodgers in bijna alle wedstrijden van het Engelse elftal in actie. Hij hoefde slechts 1 duel vanaf de kant toe te kijken. Zijn voormalige club Middlesbrough profiteert flink mee van deze megatransfer. Toen Rodgers begin 2024 voor maximaal 18 miljoen euro naar Aston Villa vertrok, sprak Middlesbrough af om 20% winst te krijgen bij een eventuele doorverkoop. En dat leverde de club nu meteen miljoenen op, aangezien de transfersom destijds vele malen lager lag. Rodgers keert met deze overstap in feite ook terug naar zijn roots. Want in het verleden stond de middenvelder ook al onder contract bij Manchester City.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Waar ben jij?
8: Ik zit nog in de trein.
9: Het volgende station is station Antwerpen.
8: Ik denk dat het wat later wordt.
7: Je zat zeker weer je serie te kijken.
8: Nee.
7: Ja?
8: Ja, oké, sorry.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
11: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CRV. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
12: Honda, the power of dreams.
13: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar. Ja.
14: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
24: Grand Prix Radio.
25: Tour Update. Remco Evenepoel wint de 15e etappe in de Tour. Op het plateau de Soleil-Son is hij de snelste voor Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Jonas Vingegaard komt in de slotfase hard ten val en stapt uit de Tour. De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft een groene trui. Omdat Tadej Pogacar bovenaan het bergklassement staat, draagt Valentin Paré-Pentre de bolletjestrui. Overmorgen is de 16e etappe, een individuele tijdrit van 26 kilometer. De finish is in Tournon-les-Bains. De start is om 1 uur. Rond 17:15 wordt de finish verwacht.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Karel Oosterhuis.
26: De sportschurkelende van morgen, wat staat erop? Ik ga het je zo vertellen.

Grand Prix Radio op jouw sportradio. Morgen is het maandag 20 juli. Wat staat er op de scheurkalender? Ik haal er een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. 20 juli 1980, een historische dag. Want na 5 keer tweede te zijn geworden, vindt Joop Zoetemelk eindelijk als tweede Nederlandse wielrenner in de geschiedenis de Ronde van Frankrijk. Eindelijk wint hij hem en kan die 2 gewoon weg. 20 juli 1990. In Amerika, in Seattle, wordt het startschot gegeven voor de 2e Goodwill Games. Dat is een 4-jaarlijks evenement, gesticht in 86 door Ted Turner, met de bedoeling de relatie tussen Amerika en de Sovjet-Unie te verbeteren. 20 juli 2013. In Barcelona behaalt de Amerikaanse Hayley Anderson de wereldtitel bij het zwemmen in open water op de 5 kilometer. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender, de sportscheurkalender van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spits Nacho Ferri die heeft zijn ambities uitgesproken na zijn officiële presentatie bij Feyenoord. Hij komt voor een kleine 10 miljoen euro over van het Belgische Westerlo. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller laat weten dat hij in Rotterdam voor alle mogelijke prijzen wil spelen, waaronder de landstitel, de beker en succes in de Champions League. Ferri begon in de oefenduels tegen Club Brugge en Sporting Charleroi al in de basisopstelling. Hoewel hij in deze eerste wedstrijden nog niet tot scoren kwam, voelt hij naar eigen zeggen geen extra druk door het succesvolle verleden van eerdere doelpuntenmakers. De spits ziet die geschiedenis juist als een motivatie en omschrijft zichzelf als een fysieke speler met veel intensiteit. Zijn overstap die staat los van een eventueel vertrek van topscorer Ueda. Ferri geeft aan dat concurrentie goed is om zichzelf te bewijzen. Hij stelt dat hij zijn best gaat doen om de eerste spits te worden. De aanwinst is hard nodig omdat Shaquille van Persie nog herstelt van een zware knieblessure. Behalve de Spanjaard maakte ook de nieuwe Duitse keeper Tjark Ernst, Charles van Houten en verdediger Mika Marmol hun entree op de middenstip.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio, op jouw sportradio, Post Malone en Chemical. De World Matchplay in Blackpool is in volle gang. En we kunnen nu alvast eventjes vooruitkijken naar morgen. Want dat wordt een absolute kraker op maandagavond. Morgen om 8 uur 's avonds wordt namelijk het slotstuk van de eerste ronde van dit zomer-WK gespeeld. Een organisatie heeft een paar grote knallers voor het laatst bewaard. Een top line-up staat morgen op het programma. Ross Smith neemt het op tegen onze landgenoot Kevin Doets. The Iceman, Gerben Price, mag aan de bak. En wereldkampioen Luke Humphries betreedt het podium. Maar de absolute kraker van de avond is natuurlijk de partij van Danny Noppert tegen voormalig kampioen Rob Cross. De heren moeten morgen vol aan de bak. Morgenavond vanaf 8 uur.

0: Radio is Sportradio.
1: Grand Prix Radio.
2: Meer sport, meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 8 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De Nederlander die is opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Antwerpen werd internationaal gezocht. Volgens Belgische media zit hij ook achter een moord in Suriname. De verdachte zou vanochtend vroeg bij een Antwerpse discotheek een man van 23 hebben neergeschoten, die later in het ziekenhuis overleed. De Noorse kroonprins Haakon heeft de plaats niet ver van Oslo bezocht, waar zo'n 100 huizen door brand zijn verwoest. De brand brak gisteren uit en is nog altijd niet geblust, maar wel onder controle. Er zijn geen slachtoffers en zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. Haakon sprak er onder andere met hulpverleners. De Deen Jonas Vingegaard brak vanmiddag zijn sleutelbeen bij een val in de Tour de France en moet worden geopereerd. Volgens zijn ploeg Visma Lisabike gaat dat de komende dagen al gebeuren. Vingegaard stond tweede in het klassement en heeft die plek nu afgestaan aan de Belg Remco Evenepoel, die de etappe vandaag won. En de finale van het WK voetbal straks om 9 uur wordt met mooi weer gespeeld onder een blauwe hemel. Dat was nog even spannend, omdat het vanmorgen noodweer was in New York. Metrostations liepen onder en er waren veel blikseminslagen. De dikke rook die er vrijdag nog hing door de bosbranden in Canada is ook helemaal verdwenen. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Simpel klantenservice met Els.
7: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
6: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
7: Zo, hé. Dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
8: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
9: Simpel.
5: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij de Formule 1-renstal Red Bull Racing lijkt de opvolger van Giampiero Lambiase bekend te zijn. Het heeft alle schijn van dat performance engineer Tom Hart doorschuift en de vaste race engineer van het team wordt. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase, die momenteel de vaste rechterhand is van Max Verstappen, vertrekt uiteindelijk in 2008 een video, jouw sportradio.

0: na dit seizoen bij de Renstal te vertrekken, is Hart de beoogde man om de rol van vaste race engineer te gaan vervullen bij het Oostenrijkse team.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke

0: cv-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Odido.
13: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
14: Grand Prix Radio.
15: Tour Update.
16: Remco Evenepoel wint de 15e etappe in de Tour. Op het Plateau de Soleil-Son is hij de snelste voor Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Jonas Vingegaard komt in de slotfase hard ten val en stapt uit de Tour. De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft een groene trui. Omdat Tadej Pogacar bovenaan het bergklassement staat, draagt Valentin Paré-Pentre de bolletjestrui. Overmorgen is de 16e etappe, een individuele tijdrit van 26 kilometer. De finish is in Tournon-les-Bains. De start is om 1 uur. Rond 17:15 wordt de finish verwacht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Schotse atleet Josh Kerr heeft in Londen het 27 jaar oude record op de Engelse mijl verbeterd. De wereldkampioen op de 1500 meter dook met een tijd van 3 minuut 32,36 seconden bijna een halve seconde onder de oude toptijd. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kerr werd op snelheid gebracht door 2 tempomakers en liep daarna weg van de concurrentie. Hij gaf aan dat de mijl een Britse afstand is en dat hij het record graag wilde terugbrengen. Bij het discuswerpen was er een verrassing. De Amerikaanse Sierra Jackson won van haar landgenoot Valerie Elman, die 16 wedstrijden op rij ongeslagen was. Jackson wierp in haar laatste poging een afstand van 71,72 meter. Dat is een flinke verbetering van haar persoonlijk record. De Nederlandse Jorinde van Klinken eindigde als derde en noemde de prestatie van Jackson ongekend goed. Alida van Dalen bezette de 5e plaats. Op de London Athletic Meet was er ook een rol weggelegd voor de polstokhoogspringers. Wereldrecordhouder Armand Duplantis moest de strijd staken vanwege een bovenbeenblessure. Amerikaan Sam Kendricks greep hierdoor de winst. De Nederlander Menno Vloon die eindigde als 8e. Tot slot kwamen de Nederlandse estafetteploegen in actie. De mannenploeg eindigde op de 4x400 meter als 4e... terwijl de eerste wissel bij de vrouwenploeg mislukte. Beide wedstrijden werden gewonnen door een Britse ploeg.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Bij een brand in een woning in Bovensmilde is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar in wat voor toestand is niet bekend. Volgens RTV Drenthe werd in een schuur bij het huis onlangs nog een drugslab ontdekt. Daarom houdt de brandweer bij het blussen goed in de gaten of schadelijke stoffen vrijkomen. In het zuiden van Frankrijk zijn menselijke resten gevonden van een vrouw die al 6 jaar wordt vermist. Haar eigen man zit vast voor moord, maar ontkende lange tijd. Vorige maand bekende hij ineens en wees hij aan waar het lichaam van zijn vrouw was verstopt. Dat bleek op 10 kilometer van hun oude huis te zijn. In Peru is een aardbeving geweest. Er zijn zeker 6 doden en tientallen mensen raakten gewond. De beving met een kracht van 5.1 was in het Andesgebergte. In een stad op 200 kilometer ten oosten van hoofdstad Lima zijn 2 ziekenhuizen zwaar beschadigd geraakt en er zijn ook huizen ingestort. En Spanje speelt de finale van het WK voetbal tegen Argentinië vanavond met een ongewijzigd basiselftal. Het zijn dezelfde 11 spelers als in de 2 laatste gewonnen wedstrijden tegen België en Frankrijk. Argentinië begint met 3 andere spelers dan in het duel met Engeland, maar uiteraard doet aanvoerder Lionel Messi gewoon mee. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Alle verf super voordelig.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie olifant.
13: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: HSM-mannen. Nu al zin in morgen.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
3: Ja? Echt serieus?
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Eva van Acht heeft in Frankrijk haar allereerste overwinning als profrenster geboekt. De renster van FDJ United Suez kwam na een late aanval solo over de streep in de eendaagskoers La Périgord Ladies. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Acht reed op ruim een kilometer van de finish weg uit een groep van 8 rensters, precies op het moment dat het daar vooraan stilviel. Ze sloeg direct een flik gat en kwam uiteindelijk met 17 seconden voorsprong op de achtervolgende groep over de meet. Carlijn Swinkels eindigde als tweede en de Australische Mackenzie Copeland die hield Babette van der Wolf van de derde plaats af. Voor de 29-jarige Van Acht, de kleindochter van oud-premier Dries van Acht, is het een mijlpaal in een opmerkelijke loopbaan. Ze begon pas tijdens de coronapandemie met het wielrennen en maakte snel indruk. Eerder hockeyde ze nog jarenlang op het hoogste niveau voor NMHC Nijmegen. Inmiddels rijdt ze op het hoogste wielerniveau en fungeert ze als een belangrijke steunpilaar voor Demi Vollering. Tegelijkertijd boekte Nienke Veenhoven in de Baloise Ladies Tour opnieuw succes. De Nederlandse schreef etappe 3B op haar naam door een massasprint te winnen. Ze bleef de Franse Gladys Verhulst Wild en landgenote Maaike van der Duin voor. Veenhoven won eerder al de eerste rit in lijn, waarna Charlotte Kool een dag later de sterkste was. De leiding in het algemeen klassement blijft in handen van de Britse Zoe Bekstedt, die etappe 3A won.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
16: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
5: Grand Prix Radio.
6: Tour update. Remco Evenepoel wint de 15e etappe in de Tour. Op het plateau de Solaison is hij de snelste voor Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Jonas Vingegaard komt in de slotfase hard ten val en stapt uit de Tour. De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft een groene trui. Omdat Tadej Pogacar bovenaan het bergklassement staat, draagt Valentin Paré-Pentre de bolletjestrui. Overmorgen is de 16e etappe, een individuele tijdrit van 26 kilometer. De finish is in Tournon-les-Bains. De start is om 1 uur. Rond 17:15 wordt de finish verwacht.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol is bij de Diamond League in Londen als tweede geëindigd op de 800 meter. De Nederlandse atlete bleef tijdens de wedstrijd lang in het spoor van de Britse Olympisch kampioene Keely Hodkinson. Nou, het van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hodkinson finishte in haar eigen thuiswedstrijd uiteindelijk als eerste vlak voor Femke Broeders-Bol, die een scherpe tijd van 1 minuut 56,46 noteerde. De Ethiopische Tjige Duguma kwam achter de Nederlandse atleet als derde over de streep. Het was een fysieke en chaotische race met veel geduw, waarbij het tempo voor het gevoel van Broeders-Bol alle kanten opging. De Nederlandse laat weten dat ze zich desondanks heel sterk voelde, maar baalt er wel van dat ze ergens dus een gat heeft laten vallen. Dat verklaart ze door het grote respect dat ze heeft voor de Britse winnares, met wie ze goed bevriend is en hetzelfde management deelt. Wel is ze erg blij met haar gelopen tijd, die dicht achter die van de Olympisch kampioenen zit. De wedstrijd in Londen was voor Broeders-Bol de laatste test in aanloop naar het komende grote toernooi. Na 2 tweede plaatsen en winst tijdens de FBK Games slaat ze de nationale kampioenschappen over om zich optimaal voor te bereiden. Broeders-Bol richt nu haar pijlen volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham, die volgende maand van start gaan. Ze geeft aan dat haar tempo op de trainingen steeds beter aanvoelt en dat ze fysiek uitgerust en mentaal scherp klaar is voor de strijd op haar nieuwe afstand.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
0: 10 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Rusland heeft een Turks vrachtschip aangevallen dat net was vertrokken uit de haven van Odessa in Oekraïne. 5 bemanningsleden zijn omgekomen en 5 worden er vermist. De Russen vallen de haven van Odessa al meerdere dagen aan. Het is een reactie op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen in een zijtak van de Zwarte Zee. In het Drentse Bovensmilde heeft brand gewoed in een woning en daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe het met hem of haar gaat. Volgens RTV Drenthe was vorige maand in de schuur van het huis een drugslab ontdekt, maar de politie kan dat niet bevestigen. In de duinen bij IJmuiden is vanavond brand geweest. Door de droogte kwam er veel brandweer op af, meldt regiozender NH. Vooral om te voorkomen dat het vuur zich snel kon verspreiden. De brand was daarna ook snel geblust. De schade aan de duinen bleef beperkt en de oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de finale van het WK voetbal begon 6 minuten later. De aftrap liep uit door een optreden van Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. Ook sprak acteur Tom Cruise. Spanje of Argentinië krijgt de wereldbeker straks uitgereikt door president Trump, die er de hele wedstrijd in het stadion vlakbij New York bij is. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
0: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Wie feest in Bobbejaanland deze zomer? Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Ja? Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Engelse topclub Chelsea breekt een transferrecord voor een Engelse voetballer met de komst van middenvelder Morgan Rodgers van Aston Villa. De club legt een bedrag van maar liefst 117 miljoen pond op tafel, wat neerkomt op een kleine 138 miljoen euro. Nou, het volzommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, en met deze miljoenenstap troeft Rodgers zijn landgenoot Elliot Anderson af. Die was eerder deze zomer nog de duurste Engelse speler toen hij voor 116 miljoen pond de overstap maakte naar Manchester City. Rodgers tekent op Stamford Bridge een contract van 6 jaar... en is daarmee ook meteen de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Chelsea. Hij verbreekt het oude clubrecord van Enzo Fernandez uit 2023. De middenvelder moet na zijn terugkeer van het Wii. Hij verbreekt het oude clubrecord van Enzo...

0: miljoenen op, aangezien de transfersom destijds vele malen lager lag. Rodgers keert met deze overstap in feite ook terug naar zijn roots. Want in het verleden stond de middenvelder ook al onder contract bij Manchester City.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: Grand Prix Radio.
20: Tour Update. Remco Evenepoel wint de 15e etappe in de Tour. Op het plateau de Solaison is hij de snelste voor Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Jonas Vingegaard komt in de slotfase hard ten val en stapt uit de Tour. De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft een groene trui. Omdat Tadej Pogacar bovenaan het bergklassement staat, draagt Valentin Paré-Pentre de bolletjes trui. Overmorgen is de 16e etappe, een individuele tijdrit van 26 kilometer. De finish is in Tournon-les-Bains. De start is om 1 uur. Rond 17:15 wordt de finish verwacht.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Spits Nacho Ferri die heeft zijn ambities uitgesproken na zijn officiële presentatie bij Feyenoord. Hij komt voor een kleine 10 miljoen euro over van het Belgische Westerlo. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller laat weten dat hij in Rotterdam voor alle mogelijke prijzen wil spelen, waaronder de landstitel, de beker en succes in de Champions League. Ferri begon in de oefenduels tegen Club Brugge en Sporting Charleroi al in de basisopstelling. Hoewel hij in deze eerste wedstrijden nog niet tot scoren kwam, voelt hij naar eigen zeggen geen extra druk door het succesvolle verleden van eerdere doelpuntenmakers. De spits ziet die geschiedenis juist als een motivatie en omschrijft zichzelf als een fysieke speler met veel intensiteit. Zijn overstap die staat los van een eventueel vertrek van topscorer Ueda. Ferri geeft aan dat concurrentie goed is om zichzelf te bewijzen. Hij stelt dat hij zijn best gaat doen om de eerste spits te worden. De aanwinst is hard nodig omdat Shaquille van Persie nog herstelt van een zware knieblessure. Behalve de Spanjaard maakte ook de nieuwe Duitse keeper Tjark Ernst, Charles van Houten en verdediger Mika Marmol hun entree op de middenstip.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sport Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst zijn voetbalfans getrakteerd op een halftime show bij een WK-finale. De rust van Spanje-Argentinië duurde daarom een stuk langer dan volgens de regels van de FIFA mag. In het stadion waren optredens van onder andere Madonna, Shakira en K-popband BTS. Ook de Muppets stoken op. In het Drentse dorp Boven Smilde is een woningbrand geweest en op hetzelfde adres werd vorige maand nog een drugslab gevonden, melden regionale media. Bij de brand raakte iemand in het huis gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar gaat, is niet bekend. In Apeldoorn is vanavond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens de Omroep Gelderland twee jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar heeft het vuur nu geblust. En we komen nog even terug op het WK voetbal. President Trump noemt het een groot succes en wil het snel weer naar Amerika halen. Hij zei tegen FIFA-baas Infantino dat het moet gebeuren zolang hij nog leeft. Trump is nu 80 en de volgende twee WK's zijn al toegewezen. Dus het kan op zijn vroegst pas gebeuren over 12 jaar. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon en het wordt 20 tot 23 graden.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Heerlijk pap, deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
7: Nee, niet die ober.
6: Zullen we deze zomer weer?
7: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
8: Grand Italia.
9: Thuis in Italië.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
11: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
13: Hey.
14: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
13: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
14: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
17: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
19: Ja, laatste kans.
18: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja, goed.
18: Dit mag je niet missen.
19: Oh.
18: Daar moet je bij zijn.
19: Daar binnen.
18: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
19: Ja.
18: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
0: Praxis.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: dat performance engineer Tom Hart doorschuift en de vaste race engineer van het team wordt. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lambiase, die momenteel de vaste rechterhand is van Max Verstappen, vertrekt uiteindelijk in 2028 naar concurrent McLaren. Verstappen en het team uit Milton Keynes moeten daardoor op zoek naar een nieuwe race engineer. Eigenlijk was Hart juist op weg naar Williams, waar hij de race engineer van Alexander Albon zou worden. Ja, dat besluit is nu vermoedelijk teruggedraaid naar een persoonlijk verzoek van Red Bull-teambaas Laurent Mekkies aan Williams-teambaas James Vowles. Deze mogelijke promotie van Hart staat los van de sportieve toekomst van Max Verstappen. Hoewel de toekomst van de viervoudig wereldkampioen nog niet definitief vast lijkt te liggen, lijkt Hart de positie bij Red Bull in ieder geval over te nemen. Ook als de Nederlandse coureur besluit om na dit seizoen bij de renstal te vertrekken, is Hart de beoogde man om de rol van vaste race-engineer te gaan vervullen bij het Oostenrijkse team.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
5: Grand Prix Radio.
6: Tour update. Remco Evenepoel wint de 15e etappe in de Tour. Op het plateau de Soleil-Son is hij de snelste voor Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Jonas Vingegaard komt in de slotfase hard ten val en stapt uit de Tour. De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen heeft een groene trui. Omdat Tadej Pogacar bovenaan het bergklassement staat... draagt Valentin Paré-Pentre de bolletjestrui. Overmorgen is de 16e etappe, een individuele tijdrit van 26 kilometer. De finish is in Tournon-les-Bains. De start is om 1 uur. Rond 17:15 wordt de finish verwacht. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: De Schotse atleet Josh Kerr heeft in Londen het 27 jaar oude record op de Engelse mijl verbeterd. De wereldkampioen op de 1500 meter dook met een tijd van 3 minuut 32,36 seconden bijna een halve seconde onder de oude toptijd. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kerr werd op snelheid gebracht door twee tempomakers en liep daarna weg van de concurrentie. Hij gaf aan dat de mijl een Britse afstand is en dat hij het record graag wilde terugbrengen. Bij het discuswerpen was er een verrassing. De Amerikaanse Sierra Jackson won van haar landgenoot Valerie Elman, die 16 wedstrijden op rij ongeslagen was. Jackson wierp in haar laatste poging een afstand van 71,72 meter. Dat is een flinke verbetering van haar persoonlijk record. De Nederlandse Jorinde van Klinken eindigde als derde en noemde de prestatie van Jackson ongekend goed. Alida van Dalen bezette de vijfde plaats. Op de London Athletic Meet was er ook een rol weggelegd voor de polstokhoogspringers. Wereldrecordhouder Amand Duplantis moest de strijd staken vanwege een bovenbeenblessure. Amerikaan Sam Kendricks greep hierdoor de winst. De Nederlander Menno Vloon die eindigde als achtste. Tot slot kwamen de Nederlandse estafetteploegen in actie. De mannenploeg eindigde op de 4x400 meter als vierde, terwijl de eerste wissel bij de vrouwenploeg mislukte. Beide wedstrijden werden gewonnen door een Britse ploeg.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sport Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is de ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. En wat een tegenvaller voor bezoekers van de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Ze stonden te wachten op de traditionele vuurwerkshow, maar die werd op het laatste moment afgelast. Dat komt volgens de site van de Gelderlander door een technisch probleem. Misschien dat de vuurwerkshow komende week nog wordt ingehaald. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatje.
9: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Eva van Acht heeft in Frankrijk haar allereerste overwinning als profrenster geboekt. De renster van FDJ United Suez kwam na een late aanval solo over de streep in de eendaagskoers La Périgord Ladies. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Acht reed op ruim een kilometer van de finish weg uit een groep van 8 rensters, precies op het moment dat het daar vooraan stilviel. Ze sloeg direct een flink gat en kwam uiteindelijk met 17 seconden voorsprong op de achtervolgende groep over de meet. Carlijn Swinkels eindigde als tweede en de Australische Mackenzie Copeland die hield Babette van der Wolf van de derde plaats af. Voor de 29-jarige Van Acht, de kleindochter van oud-premier Dries van Acht, is het een mijlpaal in een opmerkelijke loopbaan. Ze begon pas tijdens de coronapandemie met het wielrennen en maakte snel indruk. Eerder hockeyde ze nog jarenlang op het hoogste niveau voor NMHC Nijmegen. Inmiddels rijdt ze op het hoogste wielerniveau en fungeert ze als een belangrijke steunpilaar voor Demi Vollering. Tegelijkertijd boekte Nienke Veenhoven in de Barloise Ladies Tour opnieuw succes. De Nederlandse schreef etappe 3B op haar naam door een massasprint te winnen. Ze bleef de Franse Gladys Verhulst Wild en landgenote Maaike van der Duin voor. Veenhoven won eerder al de eerste rit in lijn, waarna Charlotte Kool een dag later de sterkste was. De leiding in het algemeen klassement blijft in handen van de Britse Zoe Beckstedt, die etappe 3A won.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol is bij de Diamond League in Londen als tweede geëindigd op de 800 meter. De Nederlandse atlete bleef tijdens de wedstrijd lang in het spoor van de Britse Olympisch kampioene Kelly Hodgkinson. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hodgkinson finishte in haar eigen thuiswedstrijd uiteindelijk als eerste vlak voor Femke Broeders-Bol, die een scherpe tijd van 1 minuut 56,46 noteerde. De Ethiopische Chige Duguma kwam achter de Nederlandse atleet als derde over de streep. Het was een fysieke en chaotische race met veel geduw, waarbij het tempo voor het gevoel van Broeders-Bol alle kanten opging. De Nederlandse laat weten dat ze zich desondanks heel sterk voelde, maar baalt er wel van dat ze ergens dus een gat heeft laten vallen. Dat verklaart ze door het grote respect dat ze heeft voor de Britse winnares, met wie ze goed bevriend is en hetzelfde management deelt. Wel is ze erg blij met haar gelopen tijd, die dicht achter die van de Olympisch kampioenen zit. De wedstrijd in Londen was voor Broeders-Bol de laatste test in aanloop naar het komende grote toernooi. Na 2 tweede plaatsen en winst tijdens de FBK Games slaat ze de nationale kampioenschappen over om zich optimaal voor te bereiden. Broeders-Bol richt nu haar pijlen volledig op de Europese kampioenschappen in Birmingham, die volgende maand van start gaan. Ze geeft aan dat haar tempo op de trainingen steeds beter aanvoelt en dat ze fysiek uitgerust en mentaal scherp klaar is voor de strijd op haar nieuwe afstand.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
4: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. President Trump was ook in het stadion. Hij bekeek de finale achter kogelwerend glas, maar had ook een belangrijke taak. Samen met FIFA-baas Infantino overhandigde hij de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri. De Argentijnen zijn zwaar teleurgesteld. Geen tweede wereldtitel voor Lionel Messi. Een ander nieuwsstand. Er is nog altijd alle hens aan dek voor de brandweer in het zuiden van Frankrijk en op het Franse eiland Corsica. Er zijn door de hitte en droogte nieuwe bosbranden uitgebroken of groter geworden. In een stadje bij Saint-Tropez is de heftigste brand. Daar zijn huizen verwoest en meer dan 100 mensen geëvacueerd. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, tot 20 tot 23 graden. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Engelse topclub Chelsea breekt een transferrecord voor een Engelse voetballer met de komst van middenvelder Morgan Rodgers van Aston Villa. De club legt een bedrag van maar liefst 117 miljoen pond op tafel, wat neerkomt op een kleine 138 miljoen euro. Nou, het volzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, en met deze miljoenenstap troeft Rodgers zijn landgenoot Elliot Anderson af. Die was eerder deze zomer nog de duurste Engelse speler toen hij voor 116 miljoen pond de overstap maakte naar Manchester City. Rodgers tekent op Stamford Bridge een contract van 6 jaar... en is daarmee ook meteen de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Chelsea. Hij verbreekt het oude clubrecord van Enzo Fernandez uit 2023. De middenvelder moet na zijn terugkeer van het wereldkampioenschap alleen nog een medische keuring ondergaan. Tijdens het mondiale toernooi kwam Rodgers in bijna alle wedstrijden van het Engelse elftal in actie. Hij hoefde slechts 1 duel vanaf de kant toe te kijken. Zijn voormalige club Middlesbrough profiteert flink mee van deze megatransfer. Toen Rodgers begin 2024 voor maximaal 18 miljoen euro naar Aston Villa vertrok, sprak Middlesbrough af om 20% winst te krijgen bij een eventuele doorverkoop. En dat leverde de club nu meteen miljoenen op, aangezien de transfersom destijds vele malen lager lag. Rodgers keert met deze overstap in feite ook terug naar zijn roots. Want in het verleden stond de middenvelder ook al onder contract bij Manchester City.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Spits Nacho Ferri die heeft zijn ambities uitgesproken na zijn officiële presentatie bij Feyenoord. Hij komt voor een kleine 10 miljoen euro over van het Belgische Westerlo. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvaller laat weten dat hij in Rotterdam voor alle mogelijke prijzen wil spelen, waaronder de landstitel, de beker en succes in de Champions League. Ferri begon in de oefenduels tegen Club Brugge en Sporting Charleroi al in de basisopstelling. Hoewel hij in deze eerste wedstrijden nog niet tot scoren kwam, voelt hij naar eigen zeggen geen extra druk door het succesvolle verleden van eerdere doelpuntenmakers. De spits ziet die geschiedenis juist als een motivatie en omschrijft zichzelf als een fysieke speler met veel intensiteit. Zijn overstap die staat los van een eventueel vertrek van topscorer Ueda. Ferri geeft aan dat concurrentie goed is om zichzelf te bewijzen. Hij stelt dat hij zijn best gaat doen om de eerste spits te worden. De aanwinst is hard nodig omdat Shaquille van Persie nog herstelt van een zware knieblessure. Behalve de Spanjaard maakte ook de nieuwe Duitse keeper Tjark Ernst, Charles van Houten en verdediger Mika Marmol hun entree op de middenstip.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De voetballers van Spanje hebben een wereldbeker in de lucht gehouden. Ze kregen die uitgereikt door de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Spanje won de WK-finale dik verdiend van Argentinië. Na een hoop gemiste kansen voor de Spanjaarden viel de enige goal in de tweede helft van de verlenging. Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. De Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost na Oranje's vroege uitschakeling. Ander nieuws dan. In Irak is een Amerikaanse militair om het leven gekomen. Dat gebeurde tijdens het onschadelijk maken van een niet ontplofte raket uit Iran. Bij de gecontroleerde explosie ging het mis. Gisteren stierven in Jordanië ook al 2 Amerikanen door Iraanse raket- en drone-aanvallen. 1 Amerikaanse militair is vermist. En Hongarije krijgt misschien een schaaklegende als nieuwe president, Judit Polgár. Premier Magyar heeft haar voorgedragen, maar ze heeft nog niet gereageerd. Magyar zegt dat zijn land een staatshoofd nodig heeft waar elke Hongaar trots op kan zijn. De vorige president was vriendjes met oud-premier Orbán en is onder zware druk opgestapt. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. Grand Prix Radio.